0: luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Q Music. Maximum Summer.

0: Zeer goedemorgen. Het is 1 over 6 nieuws krijg je van Niels.
1: Een goedemorgen. Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij nu dus toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om die rode kaart terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, dat zegt collega Jarno Berto vanuit Amerika. Klein momentje, we gaan proberen om die quote hier te starten.
2: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
1: Vannacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. En nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1 na 2 doelpunten van Erling Haaland. Hij is zo topschutter op dit WK met 7 doelpunten. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland, dat won met 2-3 van gastland Mexico. Engeland moest meer dan een half uur met 10 spelen na een rode kaart, maar stoot dus toch door. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En in Kiev in Oekraïne zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En het weer nog. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
0: En goed nieuws, want er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest als je toch ergens in de file zou staan. Het gaat niet zo lang duren. Goedemorgen. Music. Robbe Petitjean. Het wordt een mooie zomerse maandag en Taylor Swift is getrouwd dit weekend. Je hoort ze zo na Martin Garrix. Hallo.

0: Taylor Swift die zal ook een top weekend aan het beleven zijn. Is eindelijk getrouwd, hè? Met haar Travis Kelce.
1: Het is maandag 6 juli.
0: Goedemorgen, het is bijna 6:10. Ja, ze is getrouwd, Taylor Swift, en er was heel veel te doen om die trouw. Want het was heel lang niet duidelijk wanneer dat nu zou plaatsvinden. Vrijdagavond was het dan eindelijk zover in Madison Square Garden in New York. Heel grote concertzaal, een soort sportpaleis daar. Allee, afwasdoom. Het trouwfeest met alles erop en eraan. Optredens van Stevie Nicks, Paul McCartney, die was er. En alle gasten, die kregen ook een zakdoek met dit op. So It's Gonna Be Forever. Uit Blank Space natuurlijk. Hè, want trouwen, dat doe je zogezegd voor altijd. Heel veel schoon volk op die trouw. Benson Boone was er. Ed Sheeran. Zoe Kravitz, lief van Harry Styles. En Harry, dat is dan weer de ex van Taylor Swift. Die was er niet bij, want hij had shows in Wembley, in Londen natuurlijk. Maar ik denk dat hij sowieso ook niet zo heel veel goesting had om te komen. Vanavond, verse match van de Rode Duivels. Onze 8e finale. Eindelijk is het zover nu. Daar is ook heel veel om te doen. Misschien nog meer dan om die trouw van Taylor Swift. Want Florin Balogun, dat is de naam. De topspits van de VS, die had een rode kaart. En die mocht deze wedstrijd eigenlijk niet spelen. Maar plots mag het wel. Donald Trump, die heeft al laten weten heel blij te zijn. En het is ook Donald Trump die daarachter zit. Want na een telefoontje met FIFA-baas Infantino is die rode kaart plots verdwenen. Heel het internet is ook ontploft en heeft het er ook over. Iedereen staat nu trouwens achter de Belgen. Er zijn heel veel memes online waar het daarover gaat. Echt elk ander land dat al uitgeschakeld is, die staan plots achter ons. Dus laat ons hopen dat het ons lukt vannacht. Gelukkig hebben we de VS in maart bij een oefenmatch al eens verslaan met een schone 2-5. Die Florin Balogun was er toen ook bij. Anderzijds, België heeft in het verleden nog nooit een officiële WK-match gewonnen tegen een organiserend land. Dus het kan ook wel eens pittig worden. 2:00 s'nachts. Ik weet het, ik ben aan het twijfelen. Zou ik daar een wekker voor zetten? Ik moet al opstaan om 4:15. Nog eens 2 uur minder slapen, dat is wel pittig. Ga jij het doen? Ben jij zo zot? Heel benieuwd. Mensen die nu al wakker zijn, ja, die staan toch niet op om 2:00 s'nachts.

open your reticles and you get what you give. Allee, het is goed, ik zal er eens over nadenken, hè, of ik ook opsta. Er zijn heel veel mensen die het gaan doen. Niels uit Dendermonde die gaat meteen slapen als hij vanavond thuis komt. Hij staat dan om 2 uur op voor de Rode Duivel. Sophie uit Brasschaten gaat dat ook doen. Ze is verpleegkundige, gaat samen met 15 collega's kijken in Brasschaat om daarna meteen de vroege shift te gaan doen. Dat gaat pittig worden, Sophie. Steven uit Oostende die zegt zeker weten dat ik vroeger opsta voor die match. Maar ik denk wel dat ik morgen verlof ga nemen. Er is blijkbaar ook, en dat zie ik bij Luna Diek Pumbeek, in Genk een groot scherm met 300 koptelefoons. Ik heb het even stilgemaakt, want dit is hoe het daar gaat klinken normaal gezien. Je gaat niks horen. Het wordt een soort silent voetbal. Behalve dan het gejuich. Nou ja, daar ga je ook op moeten letten. Dan ga je zo, ja, goed gedaan. Ah, zo ga je moeten schreeuwen.

0: Kygo en Khalid. Save my love. Goedemorgen, het is 6 juli, bijna 20 over 6. En we gaan even terugblikken op wat er allemaal op 6 juli in de geschiedenis gebeurd is. We gaan even terug naar 6 juli 2009, naar de jaren, naar de zeros, hè. Vooral terug naar het begin van het succes van Lady Gaga. Want op 6 juli 2009 kwam Paparazzi uit. Nog gebeurt op 6 juli. Een film die we allemaal kennen van deze quote is toen uitgekomen.
1: My mama always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Wanneer is Forrest Gump uitgekomen? En vooral, was dat vroeger of later dan de release van Paparazzi in 2009? Laat maar weten, vroeger of later.
2: Van Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home.
2: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
2: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
5: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
12: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Wat wordt het vandaag?
13: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, dat is een makkie.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Lady Gaga en Paparazzi, bijna. Nee, het is al 6:55.
1: Dag op dag.
0: Carmen uit Wetteren, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat brengt de dag bij jou?
2: Vooral werken. Maar dat is niet erg, want het zonnetje gaat schijnen, dus dan werken we graag en goed gezind. Hè?
0: Ja, je zegt vooral, dus dan is er ook nog een ander deel van je dag.
2: Ja, we gaan vanavond toch even iets gaan drinken en een voorbeschouwing doen van de voetbalmatch die komt.
0: Maar dan gaan slapen?
2: Ja, 2 uur ga ik niet halen, vrees ik.
0: Oh, maar Carmen, als je dan toch al bezig bent en je bent al eens iets gaan drinken, misschien lukt het dan hè, om wakker te blijven?
2: Oh, wie weet. Als we blijven hangen...
0: Ja, het is dat. Je blijft plakken. Voor je het weet is het middernacht. Voor je het weet is het 1 uur. Ik weet het niet. Het kan lukken, hè. Moet je morgen vroeg op?
2: Ja, om 6:30. En dan rit naar Antwerpen. Dus dan wil ik toch iets wakkerder zijn, eigenlijk.
0: Ja, ik snap het wel. Nu, morgen vroeg ontdek je het hier ook wel, hè. Of het ons gelukt is of niet. Je zal het wel horen. Laat ons hopen van wel. We gaan even de geschiedenis induiken van 6 juli. Jij moet de belangrijkste gebeurtenissen van die dag rangschikken op een tijdlijn. Als je mij gewoon zeggen of iets vroeger of later gebeurd is dan de vorige. We gaan er in vliegen. Hè. Je hoorde net Paparazzi van Lady Gaga, uitgekomen op 6 juli 2009. Nu ook op 6 juli in de geschiedenis komt Forrest Gump in de cinemazalen. Maar Forrest Gump, was dat vroeger of later dan 2009?
2: Dat was vroeger.
0: Dat klopt. Zo'n typische jaren 90 film met Forrest Gump. Tweede opgave. Op 6 juli vond ook een belangrijke ontmoeting in de muziekgeschiedenis plaats. De ontmoeting tussen Paul McCartney en John Lennon, later de Beatles. Nu, de vraag is... Is dat vroeger of later gebeurd dan 1994?
2: Ik denk dat dat ook vroeger was.
0: Ja, dat was uiteraard vroeger. Hè. 16 was Paul McCartney toen hij naar een tuinfeest in Liverpool gegaan is. En daar dus de John Lennon heeft ontmoet. Ze begon een beetje te spelen. De rest is geschiedenis. Dat was in 1957. Dat is heel lang geleden. Gaan we naar de laatste opgave? Zullen we het doen?
2: Ja.
0: Allee, zeker. Goed. Dag op dag. Op 6 juli in de geschiedenis wordt er in de VS officieel afgeklopt dat de dollar de nationale munteenheid wordt. Het heeft toen wel nog 10 jaar geduurd voor ze die zijn beginnen gebruiken. Ze doen er altijd speciaal. Was dat vroeger of later dan de ontmoeting van Paul McCartney en John Lennon in 1957?
2: Goh, dat vind ik nu een iets moeilijker.
0: Ja?
2: Wacht, 57. Ja, de dollar die zal al lang bestaan, denk ik dan. Vroeger?
0: Absoluut vroeger, 1785. Ja. 1785, toen hebben ze gezegd, we gaan eens de dollar invoeren. Carmen, dankjewel om mee te spelen. 3 vragen juist, cinematickets die komen. Helemaal jouw richting uit. We gaan het gewoon samen doen, Carmen. We gaan opblijven, niet?
2: We gaan nog zien.
0: Allee, we doen ons best. Salut. Geniet van je dag.

0: Eigenlijk moeten we echt opstaan of wakker blijven. Hè? Want Niels, vannacht gaat de hele wereld voor België supporteren. Zo lijkt het toch, hè?
1: Ja, inderdaad. Hè. Alles draait natuurlijk rond de zaak rond die Amerikaanse aanvaller Follorin Balogun. Die was eigenlijk geschorst voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Maar de FIFA heeft die beslissing omgedraaid, waardoor hij nu dus toch kan meedoen. De FIFA maakte daarvoor gebruik van een speciaal artikel in het wetboek, maar dat is nog nooit eerder gebeurd. Volgens Amerikaanse media zou president Donald Trump persoonlijk gebeld hebben met de FIFA-voorzitter om die beslissing dus terug te draaien. Internationaal komt er dan ook heel wat kritiek. Media spreken van een schandaal. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd. En onze bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap. Foute timing wel dan, maar bon. Ja. En dan de 51ste editie van Rock Werchter, die zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
0: Heerlijk. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E40 richting Brussel tussen Afligem en Grootbijgaarden. Sta je 6 minuten stil. En verder 5 minuten erbij op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Dat je agenda gevuld is, betekent niet dat je hart gevuld is.

0: Maarten en Dorothee die zijn nog altijd gezellig op vakantie. Dus ik mag het hier overnemen. En ik organiseer deze zomer een soort eigen muzikale survival of the fittest. Een strijd waarin we samen op zoek gaan naar de 5 ultieme zomerplaten. Elke dag mag jij jouw favoriete zomernummer toevoegen aan de Big 5. En vanaf vandaag mag jij, als je een nummer toevoegt, er ook eentje uitgooien. Want er zitten er nu 5 in, namelijk... Bailando, Sofia, Wake Me Up van Avicii, Die Die van Shakira en On The Floor van J-Lo. Denk al eens na over 2 zaken, namelijk 1. Welke van die 5 vind je eigenlijk niet zo goed? En welk nummer vind jij zo goed dat je het moet toevoegen? Want tegen het einde van de zomer wil ik een definitieve top 5 allerbeste zomerplaten ooit. Ik hoor het wel binnenkomen.
1: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Robbe's Big Five van de zomer.
1: Tina Tendermonde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
1: Goedemorgen. Hoe strijdlustig ben jij opgestaan?
2: Heel strijdlustig, als ik het mag zeggen. Ja, ja.
1: Ah, ga je vanavond kijken? Allee, vannacht eigenlijk kijken naar de match?
2: Dat wordt een moeilijke, want ik moet heel vroeg opstaan. Maar dat zal zo...
1: Ik ook,
2: zo...
1: Tina.
2: I know. Maar...
1: We kunnen toch samen heel nog vroeger opstaan?
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Ik sta hetzelfde uur als jij op, dus misschien zou ik wel een matje meenemen, ja.
1: Ja, en dan gewoon dinsdag heel de dag afzien en eigenlijk de rest van de week ook. Maar als we het halen, dan kunnen we wel zeggen, we waren erbij.
2: We hebben het, voilà.
1: En als we het niet halen, dan kunnen we zeggen, het heeft niet aan ons gelegen. Het was allemaal de fout van Trump en de FIFA. Dus dat kan allemaal.
2: Ja, inderdaad.
1: Tina,
2: schandalig.
1: Schandalig, nu al. Ik vraag waarom je naar die strijdlustigheid, omdat... Jij zometeen als eerste een zomerplaat kapot mag slaan, uit onze lijst mag halen, uit de Big Five mag kegelen. Eerst wil ik van jou wel weten, welke zomerschijf moeten we eraan toevoegen aan ons lijstje?
2: Eraan toevoegen? Ja, hij staat er al een keer in, maar ik ga er hem toch induwen.
1: Ik weet al wie het is, ja. Ja.
2: Pitbull.
3: Amma.
4: Fireball.
2: Fireball.
1: Ja. Waarom dat lied?
2: Waarom? Dat is een liedje dat zo opzweept. En als ik moe ben, misschien morgen, en ik hoor het op de radio, dan heb ik puur energie en kan ik er echt tegenaan.
1: Oké, en wat gooi je eruit? Dat vooral.
2: En ja, wat gooi ik eruit? Ik denk dat ik heel Vlaanderen en België misschien op mijn dak ga krijgen.
1: Ja.
2: Maar ik ga Die Die eruit gooien.
1: Oei, waarom?
2: Waarom? Omdat Die Die iets nieuw is en dat we toch al dagen op de radio horen. En de rest is eigenlijk zijn liedjes die al een tijdje niet meer te horen zijn of af en toe te horen zijn. En die wil ik eerder de kans geven.
1: Allee, dan zeggen we bye-bye aan Die Die.
2: Ja.
1: Je hebt ergens wel een punt, hè. We gaan het natuurlijk nog wel horen, dat al wel wat passeren op de radio. Maar het is natuurlijk ook wel, ja, een soort supporterslied, hè. Zo vlak voor de match van de Rode Duivels, is dat dan wel een goed idee?
2: Ja, ja, dat is een goed idee. Laten we zeggen, onze positieve energie in België gaan we allemaal naar Amerika sturen om de Rode Duivels te laten winnen.
1: Het is dat. En als het morgen allemaal niet lukt, hè, omdat we te moe zijn, Tina, dan is er gelukkig Fireball van Pitbull. Fijne dag, salut.
2: Dag, yo, dag,
3: infinity. You know the roof on fire. We gaan boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Fabio, goedemorgen. Fabio? Hallo. Hi, hey.
1: Hey, bent, hey Robert.
0: Ik hoor jou daar een lach op de achtergrond. Wat is er?
1: Ja, door omwille van dat Tie-Dye nu uit de rangschikking is, gaan jullie sowieso verliezen.
0: Ja, jij hebt toch Tie-Dye erin gezet in onze Big Five vorige week?
1: Dat klopt.
0: Maar je zegt jullie, ja, je hebt Spaanse roots, dat was het zeker, hè?
1: Ja, dat klopt, dat

Fabio, ik zal het even zeggen. Hè. Ik denk dat die angst volledig terecht is. Dit is trouwens hoe Bas aan ons Q Beach House klonk vorige week. En nu woensdag is er een nieuw mini-optreden op dat terras van Scaletta. Alle info op qmusic.be.

0: af die vraag nog, kan er een nummer terug in de Big Five gezet worden?
1: Oh ja, in principe wel.
0: Kan allemaal. Niets meer vandaag, maar morgen mag dat voor mij. Jij vond Daidai moest er toch in, dat kan. In Spanje bereiden de renners zich trouwens voor op etappe 3 van de Ronde van Frankrijk. Gaat vandaag van start, wordt daar weer bloedheet. Zometeen eens horen hoe de Tour de France die hitte aanpakt bij het sportjournalist Stijn Vlaming liever. Goedemorgen. Het is 3 voor 7. Dit is One Kiss. Dua Lipa. Q Music.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Goedemorgen, het is 1 over 7 nieuws. Krijg je van Niels?
6: Goedemorgen.
7: De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij nu dus toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA zelfs in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om die beslissing terug te draaien. Collega Jarno Berto vanuit Amerika.
8: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
7: Mogelijk vecht de Belgische voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
9: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
7: Vannacht om 2 uur is het zover, dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn wel nog onzeker. En nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het 2e gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing, dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en het parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
10: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
7: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door zo boetes te verhogen. In Kiev in Oekraïne zijn vannacht minstens 10 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageert dan weer met aanvallen op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen rond de 30 graden.
5: En er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring in de richting van Gent. 31 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval. Richting Brussel 8 minuten vertragen op de E19 tussen Kontich en Rumst. Op de A12 naar Brussel 5 minuten tussen Londerzeel en het domein Leefdalen. Richting Antwerpen 8 minuten vertragen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En richting Antwerpen op de E313 5 minuten extra tussen Ranst en Bommelgem. Op de E429 sta je 6 minuten in de file tussen Tubeke en de Bergense Steeweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
5: Goedemorgen, we gaan deze mooie maandag verder induiken met Sienna Spyro en met Coldplay en Avicii Sky Full of Stars. You.

0: Jenna Spyro.
1: Ah, goedemorgen, het is bijna 7:15.
2: Het is maandag 6 juli.
1: En als jij vandaag het openbaar vervoer in Brussel nodig hebt, check dan misschien op voorhand eens goed of je tram, bus of metro wel rijdt, want ze doen daar van staken. En dat is altijd miserie. Heel ons land is kwaad omwille van de rode kaart van de VS die plots verdwenen is. Trump die moet maar één telefoontje plegen en dat is weg zoiets. Maar de wielerfans die weten wel beter. Die zijn met iets helemaal anders bezig. De Ronde van Frankrijk is begonnen, hè? In Barcelona afgelopen weekend. Voor zover ik weet ligt dat niet in Frankrijk, maar zo gaat dat dan blijkbaar. Sportjournalist Stijn Vlaminck, die is daarbij.
3: Hey, goedemorgen Rob. Ja, het is al een interessant openingsweekend geweest in de Ronde van Frankrijk in Barcelona. De ploegentijdrit die werd gewonnen door Visma Lisebike met Jonas Vingegaard meteen in het geel. En dan gisteren heeft Tadej Pogacar zijn ploeg direct al de puntjes op de i gezet. Pogacar heeft een zegen cadeau gegeven aan zijn ploegmaat Isaac Del Toro op een zeer indrukwekkende manier op Montjuïc. Maar Remco Evenepoel die was er ook dichtbij. Evenepoel in de ploegentijdrit deed hij het goed. En gisteren uiteindelijk derde geworden. Vandaag heeft hij een nieuwe kans, de Pyreneeënrit. Dus vandaag steken we de grens over van Spanje naar Frankrijk.
1: Ja, en in die Pyreneeën is het een beetje pittig deze dagen. Het is daar heel erg warm. Er zijn daar ook bosbranden en de hitte is echt een thema deze tour. Deze week temperaturen tot 40 graden. Ik zei het, hè, bosbranden, het is daar erg opletten.
3: Gisteren hebben de Franse autoriteiten beslist dat er voor de etappe van vandaag toch wel wat wordt gewijzigd. Eens de renners op Franse bodem zijn, zullen ze niet aangemoedigd worden door het publiek, want er zijn geen toeschouwers welkom langs de kant van de weg. De veiligheid in de Ronde van Frankrijk kan niet gegarandeerd worden, omdat alle politieagenten en brandweerlui vooral bezig zijn met die bosbranden.
1: Ja, dat kan ik mij zo inbeelden. Het weekend zit er onherroepelijk op. Het is 7:15. Het was een heel fijn weekend voor Stefanie uit Oostakker, zie ik. Voor Yves uit Malderen en voor Charlotte uit Diest. Hopelijk voor jou ook. Bij mij thuis was het iets minder plezant. Ik wil er even niet meer aan denken, maar de kleine die zat vast op het wc. En de brandweer is dat komen open forceren. Hey, joepie!

0: Fever Dream van Alex Warren. Ik heb een beetje in een soort koortsdroom gezeten afgelopen weekend. Want, ja, mijn eerste week ochtend zat erop. En ik dacht, oh, eindelijk. Beetje relaxeren dit weekend na een hele week vroeg opstaan. We gaan op weekend trekken. We gaan op weekend, jongens, naar de Franse Opaalkust. Als je daar ooit al geweest bent, het is daar iets kalmer dan de Belgische. Dus ik dacht, heel tof, we gaan relaxeren. Ik was de wagen aan het inladen. En mijn zoontje van bijna drie die zei, papa, ik moet naar het wc. Ik zei, oké, wacht, kom. Ja, naar het wc. En sinds kort kan hij dat zelfstandig. Hij heeft zo'n speciale wc-bril, zo'n verkleinerbril. En plots hoor ik een klik. En het geluid van een sleutel die op de grond valt. Ik had daar niet over nagedacht, maar er stak dus een sleutel op die deur. En toen hij nog op een potje zat, kon hij daar niet aan. En nu hij op die bril zat, kon hij daar wel aan. Wat had hij gedaan? Je raadt het al. De wc langs binnen op slot. Sleutel was op de grond gevallen. En dan moet je rustig proberen blijven. Want je moet ervoor proberen zorgen dat de driejarige in kwestie niet in paniek raakt. En die deur terug open krijgt. Maar dat ging niet. Want zo'n kind van bijna drie krijgt die sleutel nooit exact terug in dat sleutelgat. Dus we gaan het proberen. Ah nee, kom aan jongen. Kom, het is een spelletje. Die deur muur vast. Ik heb na een paar minuten de brandweer gebeld. Want ik dacht van ja, dat gaat hier niet lukken. En die waren daar ook. Hulde aan de brandweer. Binnen de 10 minuten stonden die daar. En die hebben de deur open gedaan. Met zo'n slijpscherm. Dat is echt heel intens. Dat kind super bang. Goed. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Dat kind is uit de wc geraakt. Maar ik ben er nog altijd niet goed van. Dat is echt flippen. Ik hoop dat ik niet alleen ben. Want ik voel mij een heel, heel, heel slechte ouder. Echt waar.
1: Te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
12: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Zelfbouwmarkt.
14: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
15: Vanavond bij VTM zijn het oude bekenden die komen logeren in Met 4 in bed. En VTM 2 geraakt helemaal verstrikt in een bijzondere diefstal in Will Trent. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Insane Bandits en Emery en Crybaby. Mijn zoon van bijna 3 zat vast op het wc. Omdat daar nog een sleutel op de deur zat. Een beetje dom van mij. Maar goed, ja, dat is een nieuw huis. We wonen daar nog niet zo lang. Er stuurt iemand van, ja, was er dan geen tweede sleutel, zodat je het langs buiten kon open doen? Ja, nee, ja. Een oud huis, er was maar één sleutel en die zat dan langs binnen op de deur. Een fout die ik nooit meer maak trouwens, want alle sleutels uit heel dat huis, behalve die van de voordeur, heb ik weggedaan. Het kan niet meer gebeuren. Shana uit Emst zegt, mijn zoontje van toen 2 jaar en 2 maand, die heeft zichzelf in december vorig jaar ook eens opgesloten op 2C. We hebben toen ook de brandweer moeten bellen. Maar mijn papa, die was sneller dan de brandweer en heeft mijn zoontje bevrijd. De brandweer afgebeld, maar die waren al onderweg. Vinden die niet erg, Shana. Pascal die zegt, ja, bij mij is er geen enkele sleutel beschikbaar voor wc en badkamer, volledig uit veiligheid. Fijne dag nog. En als Shanti zegt, je bent geen slechte ouder, dat kan echt bij iedereen gebeuren. Het belangrijkste is dat je zoon er veilig uitgeraakt is. Jan uit Wingenen, jij hebt een toptip.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Wat is jouw tip?
1: Ja, met dus een slot installeren met zo'n draaislot.
0: Ah ja.
1: Met een kwart toertje draaien en dan kan je in feite van de buitenkant met een schroevendraaier dat terug ongedaan maken.
0: Ja, een beetje zoals vroeger op school, dat je zo met een muntje ook het slot open kon doen.
1: Ja.
0: Ah ja, dat is wel een
1: inderdaad
0: goed idee. Ja, ik moet nog renoveren, hè. Dat is nog niet gebeurd. Vandaar dus dat er nog een oude sleutel op zat, maar ik ga erover nadenken.
1: Ja, ik kreeg eigenlijk de tip van de installateur, want ik had ook gedacht van een gewoon slot, maar zegt hij, zou dat beter anders doen? Want precies daarom, als ze met kleine kinderen zit, om ze zich niet op te sluiten.
0: Het is dat. Jan, dankjewel voor de tip. De deur is toch kapot dankzij de brandweer, dus ik moet een nieuwe kopen. Fijne dag, nog, salut.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zoekende naar de nooduitgang als je bijvoorbeeld vast zit op toilet. Naar de nooduitgang. Meteor, die doet het altijd. Kijkt altijd op voorhand. Zit er geen sleutel op? Kan ik hier veilig uit? Slimme jongen, die Meteor. Het is al ruim 8:02. Niels, de Wereldvoetbalbond, FIFA krijgt veel kritiek. Waarom?
1: Ja, klopt. De voetbalwereld spreekt zelfs van een schande. Het komt omdat de FIFA plots de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun terugdraait. Internationale media trekken de onafhankelijkheid van de FIFA zelfs in twijfel. En zelfs de Noorse bondscoach zegt dat dit enorm gevaarlijk is. Bij de Belgische voetbalbond spreken ze ook van een schande en bekijken ze welke stappen ze kunnen ondernemen. Onze bondscoach Rudy Garcia noemt het dan weer een 1 april grap. Vannacht om 2:00 spelen ze tegen elkaar, dus de VS en onze rode duivels. En nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1 na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En vannacht om 2:00 misschien wel het laatste gastland. Laat ons hopen.
0: Ja jong, echt kom, alle gastlanden eruit.
1: Het weer nog, we krijgen een zonnige...
0: Niels, we hebben
1: een weerman.
0: Ja,
1: top.
0: Ja,
1: nog beter.
0: Hij heet Jonas.
1: Die gaat ook beter kunnen.
0: Ja, ik denk dat ook. Jonas, die gaat weten, Niels, of er een hittegolf aankomt. Komt er een hittegolf aan?
2: Ja, er komt een hittegolf aan.
0: Oké, vertel. Hoe warm wordt het?
2: Ja, dus die start vandaag. Want vandaag gaan we dus al naar temperaturen rond de 30 graden. Deze voormiddag zijn er nog wat wolken, maar na de middag heel veel zon. En dus echt wel warme temperaturen aan zee zijn. Is dat een zomerse 25 graden. In het binnenland dus 30, 31 graden. En ook de komende dagen tropisch weer. Hè. Morgen 28 tot 30 graden. Woensdag is dat 31 graden. Donderdag 32 graden. En dan vrijdag en tijdens het weekend komt zelfs de 35 graden in zicht. Dus we staan voor een bijzonder warme en zeer zonnige week.
0: Oké, dat wordt heerlijk. En verder, hoe ziet het er nog uit?
2: Wel, dus heel veel zon krijgen we. Het blijft ook de hele week droog. Dus dat is ook het verschil met die vorige hittegolf. Dus de luchtvochtigheid is een pak lager deze week. Dus het zal wel een pak aangenamer zijn dan die vorige hittegolf. Want toen was de luchtvochtigheid heel hoog. En dan voelt het natuurlijk drukkend warm aan. Het gaat nu niet het geval zijn. En ook de nachten koelen wat beter af. Dus het zal veel beter te verdragen zijn dan die vorige toch wel.
0: Ga jij opstaan voor de rode duivels?
2: Wel, ik ga gewoon wakker blijven, want ik doe straks de nachtshift op de luchthaven als weerman. En daar gaan we ongetwijfeld ook wel met de collega's af en toe eens naar de voetbal kijken.
0: Allee jongen, je werkt ook op de luchthaven, wist ik niet. Zo leren we elkaar kennen. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Staat op de Antwerpse ring richting Gent. 42 minuten al tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost komt door een ongeval. En op de E19 richting Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Kontich en Mechelen-Noord. Richting Antwerpen op de E19 ook nog 10 minuten en dat is tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde

BB Rexha, Faithless, No Religion. Lost Frequencies die speelde gisteren op iets dat eruit ziet als Tomorrowland, maar dan op de parking van de Lidl van Mechelen. Het was blijkbaar een dik feest daar met mega goedkope drank. Ah ja, want die kwam van de Lidl. Straks is checken Ed Sheeran. Die was dit weekend aan weer op de bruiloft van Taylor Swift met dure drank.

Het was gisteren feest op de parking van de Lidl in Mechelen. Het klinkt als een soort illegale rave, maar dat was het absoluut niet. Het was een soort Tomorrowland in het Lidl. Lidl die hadden dat georganiseerd om hun samenwerking met Tomorrowland te vieren, want daar kan je naar de Lidl shop of zoiets. Lost Frequencies die stond er.

was me aan het vervelen dit weekend. Dat durft al eens te gebeuren. En ik heb toen een nieuw muziekgenre uitgevonden. Je moet iets doen met je vrije weekend. Ik noem het a cappella. Het is een beetje zoals a cappella, maar dan onder water gezongen. En mijn nieuwe muziekgenre kan jou straks tickets opleveren voor de exclusieve Q-première van Vaiana, die Disney live-action remake van die animatiefilm met The Rock. Ik ga het straks uitleggen. Dit is Kameraad.

toch echt een kameraad van ons geworden dit jaar. Kamerads en Be Mine. Na 8 uur dus ticketjes voor de Q-premiere. Van Vaiana in onze Beach House, heel exclusief. En we gaan vooruitblikken naar de match van de Duivels. Ik ga je heel excited maken straks.

Koningin Pommelien en Atlas. Het zijn heel wat luisteraars die zich al een beetje klaarmaken voor de hittegolf die er opnieuw aankomt. Maar weerman Jonas die heeft ons wel gerustgesteld. Het gaat minder vochtig zijn, dus je gaat beter kunnen ademhalen. En daar ben ik al heel blij om. DJ Licious en Hope. 3 voor 8. Goedemorgen.

0: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
1: up the night in the sea. The stories are true.
2: Are you ready to be the hero?
0: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Het is 1 over 8, nieuws krijg je van Niels. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follorin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun ondanks een rode kaart toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Ook de Belgische voetbalbond reageert verbijsterd en bekijkt of het stappen kan ondernemen. Voetbalanalist Janko Beekman.
7: Het is een zeer, zeer, zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Of dat kan ik mij echt niet voorstellen.
6: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode Duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. En onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
8: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
6: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels dus tegen de VS. En nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon daar niet van profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing, dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
9: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
6: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen hebben verdiend door op die manier boetes te verhogen. In de Pyreneeën in het zuiden van Frankrijk is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. En het weer nog. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
4: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 52 minuten schuif je daar aan, dat komt door een ongeval. En richting Antwerpen vertragen op de E313 tussen Rans en Wommelgem 17 minuten. Nog richting Antwerpen vertragen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 15 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
10: Music. Robbe Petitjean.
4: Het is nu nog niet super warm, maar het wordt wel een warme dag, hè. Dag 1 van een nieuwe hittegolf. Zometeen Swedish House Mafia.

0: Tina die kegelde daarnet Die Die uit de Big Five van de zomer.
1: Omdat Die Die iets nieuws is en dat we toch al dagen op de radio horen.
0: Ja, dat heeft ze bij deze nog eens bewezen. Ik snap het wel. Als jij morgen iets wilt toevoegen aan onze Big Five, check qmusic.be of de Q-app voor alle info. 7:50 gepasseerd.
2: Het is maandag 6 juli.
0: Goedemorgen. Vanaf morgen moeten autobouwers verplicht een soort gezichtscamera inbouwen in elke auto die dan constant naar jou aan het kijken is. Dat is een nieuwe regel van de EU. Het is een systeem dat je blik in de gaten houdt en je een waarschuwing of een geluid geeft. Als je bijvoorbeeld te lang wegkijkt van de weg, er zijn wel wat privacyvragen over die camera's. Ik heb dat al zoiets. Als ik zo vermoeid ben, dan zegt mijn auto vermoeidheid gedetecteerd. En dat klopt nooit. Dat zegt dat altijd als ik zo totaal niet moe ben. En als ik super moe ben, komt er geen enkele melding. Aan de andere kant van de wereld, in het noordoosten van Australië, zijn strandgangers nogal verschoten, want er zijn mysterieuze ballen aangespoeld op het strand. Het zijn metalen ballen en het gaat blijkbaar om ruimteafval. Er kunnen daar giftige stoffen in zitten en ze zijn nu aan het onderzoeken wat het precies is. Wat een mysterie. En Sony gaat stoppen met het produceren van fysieke videogames. Dat is om een beetje kosten te besparen. Geen schijfjes meer vanaf 2028. Hun games ga je dus alleen nog online kunnen downloaden. Fans die zijn boos, want dan kan je dat natuurlijk niet meer tweedehands gaan doorverkopen als je een nieuw spel wil kopen. Ja, kijk. En als die beslissen dat spel, we gaan dat offline halen, want weet ik veel, daar zit een fout in, dan ben je je spel kwijt. GTA 6 komt trouwens uit in november. Dat ga je dus nog gewoon kunnen kopen op een schijfje.

0: was blijkbaar lang twijfel over, maar zelfs GTA 6, de gamers in de queue-up die hebben wij verbeterd, gaat niet meer op schijf uitkomen, maar enkel digitaal. Er gaat waarschijnlijk zo'n code in dat doosje zitten. Allee, jong.
1: Ga naar de queue-première. Van Vaiana.
0: Oh, jawel, want nu woensdag komt de lang verwachte live-action remake van Vaiana uit, de film over het leven van een meisje en haar band met de oceaan en de natuur. Heel fijne film. En vrijdag gooien we alle hemel los, want we toveren ons prachtige beachhouse om tot een nog prachtiger Vaiana-paradijs. Een grootse première, een Q-première met heel veel leuke activiteiten. Allemaal Vaiana-gerelateerd. Uiteraard ook de film zelf. En ik stuur jou daarheen. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is even goed opletten. Want ik heb mijzelf even Vaiana gewaand. En ik ben met mijn hoofd onder water gedoken. Ik heb een Vaiana-related Q-hit gezongen. En als jij die kan herkennen, dan win jij een gezinsticket voor de Q-première nu zondag. Dat is voor heel je gezin. Nu vrijdag bedoel ik, nu vrijdag. Even luisteren, goed luisteren. Want hier komt het dan. Onder water, een hit.
2: I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine.
3: Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
13: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
14: Solden bij Zalando.
15: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
16: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
16: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
14: Solden bij Zalando.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
19: Dit is deze week

0: Bruno Mars. Zal ik het nog eens laten horen?
1: I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine.
0: Olivier, uitstekende, hallo.
2: Goedemorgen, Robben.
0: Goedemorgen. Ben jij een grote Disney-fan?
2: Ja, heel groot. Heel groot.
0: Is het echt?
2: Ja.
0: Hoe uitziet dat, Olivier?
2: Normaal gezien gingen wij met ons gezin ieder jaar naar Disneyland. Gewoon voor als jeugdelijk strip. Het is nu wel even geleden. Maar iedere dag zat er bij ons thuis wel een Disney-film op.
0: Maar echt?
2: Ja.
0: Met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn met vijf.
0: Met vijf, jong? Vijf kinderen?
2: Ja. Nee. Ik heb mijn vrouw en drie dochters.
0: Ah, oké. Okay. Ja, oké. Ja, het kon, hè. Je hebt groot gezin.
2: Ja, zeker.
0: Het is helemaal oké. Okay, trouwens, vanaf drie, dat is volgens mij toch ook al een groot gezin officieel?
2: Ja, klopt.
0: Olivier, welk nummer heb jij herkend?
2: Ik denk dat Walking on Sunshine was.
0: Dat is helemaal juist. Olivier?
2: Ja?
0: Jij mag van mij gaan. Met de vrouw, met de drie dochters.
2: Oké, super.
0: We zien elkaar.
2: Wow,
0: ja, je bent super blij. You're walking on sunshine. Olivier, geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: De Vaiana Q-première. Morgen geven we nog tickets weg.

morgen en de rest van de week, elke ochtend trouwens, een nieuwe Aquapella-hit met een nieuwe kans op jouw plekje bij de Q-première van Vaiana. TT is dit weekend getrouwd in New York. Het is een beetje triest om te zeggen, maar als dat huwelijk ooit op de klippen loopt, die gaat daar 6 albums aan muziek uit kunnen maken, denk ik. The Fate of Ophelia.

0: half negen. Niels, jij hebt zorgwekkende cijfers over het personeel in de zorg.
1: Ja, toch wel, hè, want de helft van het zorgpersoneel in ons land gaat ziek werken door te hoge werkdruk of door het personeelstekort. 1 op de 3 maakt zelfs elke week overuren. Per maand werken ze zo zelfs tot 40 uur extra. De vakbonden spreken van een vicieuze cirkel. Zo leidt het personeelstekort tot meer overuren en dat leidt dan weer tot uitputting en dus meer uitval. En het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Felerin Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, dat is nog niet duidelijk.
0: Nee, maar ze mogen zich wel haasten. Het zou leuk zijn als dat voor 2 uur vannacht ergens gevallen is. Jonas, goedemorgen.
2: Er komt
0: een extra hittegolf aan. Hè. Hoe warm wordt het?
2: Goedemorgen Robbe. Ja, het wordt opnieuw tropisch warm. Hè, met vandaag al temperaturen rond de 30 graden, toch in het binnenland. 25 graden wordt het aan zee en vandaag temperaturen. Dus al zeer zomers. Veel zon krijgen we ook, een paar wolkenvelden. En het blijft uiteraard droog. En ook de rest van de week gaat het droog blijven. Regen zit er helemaal niet in. Zelfs de komende 10 dagen blijft het kurkdroog. En het gaat nog wat warmer worden de komende dagen. Dus morgen, een beetje zoals vandaag, 28 tot 30 graden. Maar woensdag dan gaan we richting de 31 graden, donderdag 32 graden. Ja, en in het weekend, vrijdag en in het weekend, temperaturen die dicht tegen de 35 graden zullen uitkomen. Dus dan wordt het opnieuw puffen en zweten. Het grote verschil met de vorige hittegolf is wel dat de luchtvochtigheid een pak lager is. Dus het zal minder drukkend warm aanvoelen. Dus het zal allemaal wat beter te verdragen zijn. Maar dus ja, een zeer zomerse, zonnige en droge week. Dus.
0: Dankjewel, ik ben enigszins gerustgesteld en ook een beetje verontrust. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst. 18 minuten erbij. Op de E313 richting Antwerpen 10 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. 17 minuten extra op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Zuid. En verder sta je stil op de ring rond de Anderlecht en de N266 12 minuten. Op de E429 10 minuten tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Ik wist niet dat er een ring rond Anderlecht lag. Maar bij, kijk.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
4: Life. Dorothee's Doordenker.
5: Dat je agenda gevuld is, betekent niet dat je hart gevuld is.

0: het is al de tweede week van de grote vakantie. Maar ja, het is niet voor iedereen vakantie. Ik ben aan het werk, jij misschien ook wel. We zijn helden, jongens. Helden die het land recht houden. Terwijl de rest van het land op zijn lui gat aan het zwembad ligt. Als jij deze vakantie ook opstaat voor je job, laat dan van je horen. Ik wil jouw job graag proberen raden. Aan de hand van de meest gestelde vragen over je job. Dus, neem even de Q-app erbij en laat weten welke vraag jij heel vaak krijgt als jij vertelt aan mensen wat je doet als job. Pas op, zet er niet bij welke job je doet, hè. Ah nee, anders kan ik niet raden.
1: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.

Stargazing, Miles Smith. Eén vraag, hè. Gaat dat goed komen vannacht? Laat het ons verdorie hopen. Het zou zo schoon zijn, de VS met een man minder. Misschien gaat hij toch niet mogen spelen, hè, die feller in Balogun. Het zou kunnen, het is nog niet beslist. Ah, ik vind het heel ambetant allemaal. Laat ons even terug op de roze wolk kruipen. De roze wolk van vorige week. Want bij Vincent Live hadden ze een hele mooie hype track gemaakt. Een klein hoogtepunt eigenlijk van de zotste match die de Rode Duivels in tijden gespeeld hebben. Die van 1 juli tegen Senegal. We gaan die even herbeleven, want dat was prachtig. Wat een avond, wat een nacht was dat.

En daar is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt! Lukaku doet het! Vanuit het onmogelijke.

voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij dan. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis.

0: Vijf minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans en het schot er weer in. België is er door. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport.
1: Ja, een geweldige sport. Tenminste, als alles eerlijk verloopt. Hè. In de Q-app lees ik inmiddels vragen als... Gaat dat ook als het regent? Hoe hou je dat zo lang vol? Hoe onthoud je dat allemaal? En is dat niet gevaarlijk? Dat heeft alles te maken met...
2: Voor welke job sta jij op?
1: Ik probeer deze zomervakantie zoveel mogelijk jobs te raden voor de mensen die wel moeten gaan werken aan de hand van de meest gestelde vraag over je job. Tarik uit Blankenbergen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Het is aan jou vanochtend. Wat is de meest gestelde vraag over jouw job?
3: Is dat gemakkelijk te duwen?
1: Is dat gemakkelijk te duwen? Goed, ik krijg 30 seconden om te raden wat het is. Is dat gemakkelijk te duwen? Het is fysiek werk?
3: Ja.
1: Werk je in de bouw?
3: Nee.
1: Ben je sportman?
3: Nee.
1: Is dat gemakkelijk? Is hetgeen wat jij moet duwen zwaarder dan 20 kilo?
3: Ja.
1: Staat het op wieltjes?
3: Ja.
1: Werk jij in een magazijn?
3: Nee.
1: Is het een koffer met wieltjes?
3: Nee.
1: Nee? Duw jij mensen? Zitten er mensen in? Hetgene...
3: Ja.
1: In datgene, maar ik heb het niet. Wie weet het? Wie weet het wel? Wie heeft er een idee? Laat iets weten, want ik heb geen idee. Er zitten mensen in. Jesus.
3: Ja.
1: Tijd, ik blijf even hangen, hè, want we gaan zo meteen eens checken of er iemand het wel weet.
3: Ja.

0: Tarik, werk jij in een mortuarium? Is dat het?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Wat zeg, allee. Er zijn hier wat mensen die denken het te weten. Hè. Marianne uit Endermonde die zegt ziekenvervoer, is dat juist?
1: Nee.
0: Ben je koetsier? Vraagt Belinda.
1: Nee, ook niet.
0: Oké, geen koetsier. Laurens uit Endermonde die zegt ook patiëntenvervoer in het ziekenhuis.
1: Nee.
0: Ook niet. God, Tarik zeg. Dolores uit Houthuls die zegt attractiebediende. Ah ja.
1: Nee.
0: Nee, dat zou je zelf niet moeten duwen, natuurlijk. Ik krijg er nog van alles binnen. Hallo? Met wie spreek ik? Ah, nee, die heeft ingehaakt. Tarik?
1: Ja?
0: Ik heb ook echt werkelijk geen idee. Ah! Kelly, die heeft nog iets doorgestuurd. Misschien is dat het. Strandrolstoelen. Ik vind dat weirdly specific, maar...
1: Wauw. Ja,
0: echt?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Strandrolstoelen.
1: Ja.
0: En
1: strandrolstoelen.
0: Hoezo? Wat is je job dan?
1: Wij verhuren strandrolstoelen aan de Belgische kust.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Met een gewone rolstoel raak je natuurlijk niet op het strand.
1: Nee. Speciale stoelen met ballonbanden.
0: Oké. Okay. Zalig. En jij duwt die dan ook voort?
1: Niet altijd. We verhuren ze vooral. Meestal is er een begeleider bij om te duwen. Maar het gebeurt wel eens.
0: Oké, mensen kunnen een rolstoel reserveren bij jou. Jij komt die brengen om op het strand mee te rijden. Soms ben jij dan ook begeleider. Is dat het hele jaar door of is dat enkel nu?
1: Ja, wij kunnen dat het hele jaar doen. Nu natuurlijk is het hoogseizoen, maar het kan het hele jaar door.
0: Oké. Okay. Is dat een beetje gemakkelijk te duwen?
1: Voor de ene wel, voor de andere niet. Meestal valt het wel mee.
0: Oké, Tarik, wat een mooie job.
1: Ja, heerlijk om te doen. Ja. Altijd blij mensen.
0: Waar kan je dat, hoe kan je jullie vinden? Want misschien zijn er wel mensen aan het luisteren die daar nood aan hebben.
1: Wel, wij zijn van Beach Mobility. Men kan ons vinden via de website of Facebook, Beach Mobility. En daar staat alle informatie in, van manuele strandrolstoelen tot elektrische.
0: Oké, die zijn er ook. Tarik, succes met het duwen en het verhuren vandaag. Prachtige job, goed bezig. Jij staat, gok ik, met plezier op voor die mooie job van jou. Ja.

0: dag die job die Tarik uitoefent. Ik zal het nooit zelf gehaten hebben, hè. Verhuurder van strandrolstoelen, heerlijk. Zometeen spelen we verdienvraag 10, waarbij jij het antwoord op de tiende vraag kan winnen. Let op, het is niet letterlijk het antwoord op vraag 10. Vorige week was dit bijvoorbeeld het antwoord. Wat is de officiële naam van de thermometerschaal die wij in Europa gebruiken?
1: Celsius.
0: Welke letter komt meteen na de G in ons alfabet?
1: I.
2: H.
0: In welk stuk fruit woont SpongeBob diep in de zee?
1: Ananas.
0: In welke Antwerpse gemeente houdt Tomorrowland elk jaar halt?
1: Bon.
0: Je hebt het juist. Nu, Emma.
1: Oei.
0: Vraag 10.
1: Kijk een bom.
0: Ja, wat denk je dat je krijgt?
1: Ik weet het niet. Tickets naar Tomorrowland.
0: Oh, dat zou leuk zijn, hè? Zou je dat graag hebben?
1: Ja.
0: Oh, het is wel iets anders, Emma. Het is ook leuk. Wil je het weten?
1: Ja.
0: Jij krijgt van ons een weekendje weg.
1: Oh my god.
0: Wacht. In een boomhut. In een boomhut. Van haar boom. Ja, we maken het uiteraard een beetje cryptisch. Ze won dus een overnachting voor twee in een boomhut. Deze week een nieuwe tiende vraag. En dus ook een nieuwe prijs. Are we

0: jij wil meedoen. Tijdens het Foute Uur met Verdienvraag 10. Gewoon even Verdienvraag 10 sturen in de Q-app.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Het is 9 uur nieuws. Krijg je van Niels?
4: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat regelmatig ziek werken. Het komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard.
5: Er zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
4: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentoon na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog altijd vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentoon dus nog verder op. En het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Felerin Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, dat is nog niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
6: Wat vooral zeer schrijnend is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond dat telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika dat die slide verdwenen is.
4: Ja, opvallend. De Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niks. Ze hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerden ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. En het weer nog. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden.
0: Er staan trouwens 2 files. Op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste. Vind je op de E19 richting Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de E19 richting Brussel 10 minuten erbij tussen Kontich en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

Bobo Hombi en Bumpy Rides in het foute uur. Eva, die zal meeluisteren en genieten vanuit Venetië. Ze zijn niet gewoon, denk ik, in Venetië zoveel foute muziek. Als je trouwens in Brussel een trein of een tram of een bus nodig hebt, bent eraan voor de moeite. Het is daar een stakingsdagje. Hier bolt de foute trein gezellig verder. Lekker per spoor. Kedeng, kedeng, goeiemorgen. Kedeng, kedeng.

0: பாடம் கும்மியாசி ஜோர்ஜ் மைக்கேல் அண்ட் அரீதா ஃப்ராங்க்லின் ஐ நியூ யூ வர் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ. Het antwoord op de tiende vraag kan je winnen in Verdienvraag 10 zometeen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
3: Metiemarket. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op metiekoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Eens kijken hoe het inmiddels zit op de baan, hoor. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Staat op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst in de richting van Antwerpen. Is dat 11 minuten erbij. Op de A12 is het 7 minuten vertragen tussen Aartselaar en de Kleindaallaan. En op de A12 richting Brussel 5 minuten erbij tussen de Jules Moretuslei en de Kleindaallaan. Kontig ze steenweg. Verder aanschuiven op de E429. 5 minuten extra tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
1: Verdien Vraag 10.
0: Tijdens het Foute Uur kan jij elke dag Vraag 10 verdienen. Het antwoord op de tiende vraag in deze quiz is de prijs die vandaag gewonnen wordt. Hopelijk, hè, Julie uit Aalst. Hallo, goedemorgen.
12: Goedemorgen, dag Robbo.
0: Goedemorgen. Elke ochtend speel jij met de collega's mee bij Jan de Nul. Wat doet Jan de Nul?
12: Jan de Nul is een bedrijf dat baggerwerken over heel de wereld verzet. Ook bouwen, constructies, windmolens op het water.
0: Ja, baggerwerken. Wordt daar soms mee gelachen?
12: Dat veronderstel ik wel.
0: Ja, wat doe jij bij Jan de Nul?
12: Ik werk voor Vermaatgroep in het bedrijfsrestaurant van Jan de Nul.
0: Ah ja, dus jij zorgt voor het eten.
12: Ja, wel, ik sta aan de espressobar en de broodjesbar.
0: De broodjes, geen bagger?
12: Geen bagger, zeker niet. Nee.
0: Wat is zo het meest gegeten broodje? Wat is de classic?
12: Oh, ja, nou, altijd de smos.
0: Ja, de smos, hè. Smos, kaas en esp, hè. Dat, hè.
12: Ja, voilà.
0: Julie, ben je er een beetje klaar voor? Want jij krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die jij kan verdienen. Wat zou je graag krijgen? Wat mag er voor jou het antwoord zijn?
12: Een uitstapje met het gezin, dat is altijd wel leuk. In
0: absoluut.
12: De zomervakantie. Of iets om met de collega's te doen.
0: Oh ja, je mag niet passen. Dat ga ik ook nog even meegeven. Dus je moet antwoorden, blijven geven tot het juist is. En dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt, binnen die minuut verdien je vraag 10. Hopelijk voor jou is een uitstapje. Ben je er klaar voor?
12: Nee, eigenlijk niet. Maar,
0: maar wacht, moeten we nog even
12: wachten?
0: Ja, okay,
12: we gaan ervoor.
0: Oké, hier gaan we dan. Welke Deense wielrenner won de eerste rit in de Ronde van Frankrijk zaterdag?
12: Deense wielrenner.
0: Deense wielrenner zoeken we.
12: Wat? Vingerhard.
0: Wat voor soort fruit is een Granny Smith?
12: Appel.
0: Hoeveel opeenvolgende dagen moet het 25 graden zijn voor een hittegolf?
12: 5.
0: Welk woord volgt in het NAVO-spellingsalfabet na alfa?
12: Beta. Nee, niet beta.
0: Nee.
12: Alpha.
0: Zeg een woord met een B. Misschien is het juist.
12: B.
0: Of zoek het op.
12: Je kan het aan het opzoeken, hè.
0: Ja, het is niet beta.
12: Nee.
0: Ik snap het, hoor. Ik dacht dat ook.
12: Barry. Nee, ook niet.
0: Nee.
12: Leuk. Bravo.
0: Ja, welke Amerikaanse acteur speelde de rol van Maui in de live-action remake van Vaiana?
12: van Janne.
0: De film is net uit. Oh.
12: Oh,
0: zal ik
12: ja,
0: nog
12: nee.
0: even zeggen? Nee, ik ga het niet zeggen. Ik kan niet meer. Ja, ik ga het wel zeggen. Het was Dwayne The Rock Johnson. Ja, die vraag kunnen, kunnen we morgen natuurlijk niet meer gebruiken. Hè. Je hebt er 4 juist gehad. Je bent blijven steken op die Bravo, hè?
12: Ja, inderdaad. Ja, nee.
0: Ja, ik snap het. Het is een veelgemaakte fout dat mensen beta zeggen, want alfa, beta, dat klinkt goed. Maar het is Bravo in dat alfabet. Ik hoop dat je niet te teleurgesteld bent.
12: Nee, zeker niet.
0: Ah, wel. Maar geniet nog samen met de collega's, geniet nog van je dag, hè?
12: Dat gaan we zeker doen.
0: Zal ik eens.
12: Voilà.
1: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout.
5: Q-music.

0: Het is een heerlijk nummer, hè? Eiffel 65 en Blue in het foute uur. De zanger van Eiffel 65 die had in de videoclip een tongpiercing. En als klein manneke dacht ik dat het die tongpiercing was, op zijn tong dus, hè, die voor de unieke zangstijl zorgde. Ik had niet door dat daar een effect op zat. En ik wou dat ook. Ze dat gaan vragen aan ons mama, mag ik ook een tongpiercing? En aangezien ik 5 jaar was, heeft hij gezegd, maar ja, tuurlijk jij.
1: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
2: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes.
2: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
6: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
7: up the night in the sea. The stories are true.
8: Are you ready to be the hero? I am.
6: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
9: Q Music is proud to be fout. Het foute

0: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Niels.
1: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat regelmatig ziek werken. Dat komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard.
2: Er zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
0: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog verder op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg. En het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK geen basisspeler meer. En het weer nog, het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
3: Ondertussen staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Een kwartier extra rekenen. Ook op de A12 vertraag je vanaf Aartselaar tot Kleidalaan 8 minuten daar. Dan richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 6 minuten bijtellen. Op de E429 ook 6 minuten vanaf Tubeke tot de Bergse Steenweg. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. 6 minuten extra. Ook op de binnenring vertraag je 5 minuten vanaf Wezenbeek-Oppum tot Leonard. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
4: Matthias van den Bulke.
3: Ja, de eerste na het weekend, dat voel je mentaal en ook fysiek. Dat weet ook Dua Lipa.

Anton uit Leuven is op de terugweg na vier dagen Rockwerchter. Ja, dat ga je voelen vandaag, Anton. En ik denk de komende dagen waarschijnlijk ook. Ik zat dit weekend in de Vlaamse Ardennen met vrienden, vlakbij het Muziekbos in Ronsen. Mooi bos, denk ik. We hebben vooral op het terras er vlakbij gezeten. Lekker geaperitiefd, gebarbecued in ons huisje en dan nog allemaal in de jacuzzi. Het was top. Ik hoef het je waarschijnlijk niet uit te leggen.

0: Martin Garrix. I love this feeling. Samen met Ed Sheeran. So real one, ondertussen 16 over 10 op je maandag 6 juli. We hebben afgelopen vrijdag een nieuwe naam geïntroduceerd bij Q-Music. Stella Lefty, en jij mag er zo meteen je mening over geven. Niet over haar als persoon, maar wel over haar liedje natuurlijk.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Twee kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
7: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Q-Music.

Linda is erbij op deze maandag 6 juli. Goedemorgen Matthias, ik hoop dat onze rode duivels kunnen winnen komende nacht. Ja Linda, ik hoop dat dat ook. En ik denk de hele natie met ons. Repeat of niet. 2 uur vannacht. Lekker je wekkertje zetten dus. Stella Lefty zit ondertussen in Repeat of Niet sinds vrijdag met haar nieuwe single. Ze is Amerikaans, jong. Ze heeft een tijdje in Nederland ook gewoond. En in haar liedje gebruikt ze de akkoorden van een bekend nummer. Een liedje dat je sowieso gaat kennen. Stick Season. Van Noah Kahan, dus die mens verdient er ook wat aan. Repeat of niet via de Q-app en zet er ons ook bij. Waarom?

0: Austin van Stella Lefty. Jo vindt het alvast leuk klinken, dus voor hem is het een absolute repeat.
1: Repeat of niet?
0: Voor Kiani, is het een niet. Ze stuurt, het is plagiaat. Nee, Kiani, het is geen plagiaat, want Noah Kahan die heeft erin toegestemd dat ze het deuntje eigenlijk gebruikt, het Stick Season. En hij verdient er op die manier ook iets aan. En dan spreken we niet over plagiaat natuurlijk. Joris uit Kruijbeke die zegt, goedemorgen Matthias, een dikke repeat. Tanja uit Evergem, die is ook fan. Voor haar lijkt het een klein beetje op de stijl van Sienna Spyro. En dat is zeker goed, want ze is grote fan van Sienna Spyro. Michael uit Leiden, die denkt dan weer aan Dasha na het horen van deze. Ja, het is zo een mix van allerlei artiesten, vind ik. En Bjorn uit Nazareth, die zegt, beste liedje van dit moment, dus voor mij mag het zeker doorgaan. En wel Bjorn, goed nieuws voor jou makker, want het liedje gaat effectief door naar Vincent Live deze namiddag.

Shania Twain en Adele sleuren jou door deze maandag. En je krijgt zometeen echte summer vibes met de nieuwe van Jonas Blue. Maar eerst de files, want ondertussen 11:01. En er zijn 5 files van langer dan 5 minuten. De langste file staat richting Antwerpen op de E19. Daar schuif je een kwartier aan tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook op de A12 vertraag je 6 minuten tussen Aartselaar en Kleidalaan. Brusselse binnenring dan tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 9 minuten extra. Met eruit kijken voor een defect voertuig. En ook op de buitenring vertraag je vanaf Diegem tot Machelen-Woluwelaan 6 minuten. En vanaf Stroombeek-Bever tot Jette 5 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
10: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

A first voor Teddy Swims. Vrijdagavond stond hij voor de allereerste keer op de mainstage van Rock Werchter. Op het eerste zicht lijkt hij zo op een ruige truckchauffeur. Hij staat ook vol tatoeages, maar eigenlijk is hij een hele lieve knuffelbeer. Als hij in een jeugdbeweging had gezeten, dan was zijn totem waarschijnlijk zachtaardige wasbeer of zoiets. Nu een ander soort beestje.

Op woensdag 15 juli zie je ze allebei live op het terras van het Q Beach House. DJ Licious en Milo. Doen we trouwens elke woensdag een mini-concert aan het Beach House. En nu woensdag is het de beurt aan Scaletta. Dat is het kinderkoor van Scala. Tussen 5 en 6 mag je ze verwachten. Richting het nieuws van 11 uur nu met Shakira en Coldplay. Eerst krijg je de nummer 1 van 2019.

0: Zandvoort Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Niels.
5: Goedemorgen.
4: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort het parket.
6: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van Parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden die op dat moment...

0: moment nog anoniem waren van dat TikTok-account te identificeren.
1: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat nu verder. En de Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Belogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn twee pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht wel zonder grote incidenten. En het weer nog. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij opnieuw zo'n 30 graden.
2: En 9 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten moet je bijtellen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook richting Nederland 5 minuten bijtellen vanaf Antwerpen-Zuid tot Deurne. Dan op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard 17 minuten extra. Op de buitenring 7 minuten vanaf Diegem tot Machelen-Woluwelaan. En vanaf Stroombeek-Bever tot Jette ook 7. Dan richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 16 minuten aanschuiven. A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 7. Ook op de ring rond Gent richting Mariakerke een kleine file van 5 minuten tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan. En richting Zelzate tussen de Evergemse Steeweg en Wippelgem ook 5 minuten bij.
3: Matthias van den Bulke.
2: De beste zangers en DJ's. David Guetta komt eraan. Eerst die andere Franse topper, Hugo. Yeah.

Een stevige verrassing op het WK voetbal. Gisteravond is Brazilië uitgeschakeld. Brazilië toch altijd een van de topfavorieten op het WK voetbal. Het verloor met 1-2 van Noorwegen. En ook gastland Mexico ligt eruit. Het verloor met 3-2 van Engeland. En komende nacht is het uiteraard Devil Time. Wel pas om 2 uur in het midden van de nacht. Ik moet zeggen, ik hou van voetbal. En zeker van de sfeer rond een wereldkampioenschap. Je gaat kijken op groot scherm met je vrienden. Ze zijn veel pintjes mee gemoeid, veel sfeer en ambiance. Maar om 2 uur 's nachts... Ja, nee, dat ga ik skippen. Ja, allee, zo net iets te laat of net iets te vroeg. Mocht het nu bijvoorbeeld om 5 uur 's ochtends geweest zijn, dan ga je extra vroeg slapen en dan sta je extra vroeg op. Maar zo om 2 uur, nee, ik ga toch passen, denk ik. Onze Robbe die staat deze zomer elke ochtend vroeg op en deze week kan je een hele leuke prijs winnen.

0: Get aan. Wendy uit Mazeik die gaat vanavond om 9 uur slapen en dan de match kijken rechtstreeks om 2 uur en dan gewoon blijven doorgaan. Poeh, vind ik wel heel heftig, Wendy. Zo meteen krijg je van ons onze Q-topschijf en die leuke prijs van Robbe die je deze week kan winnen.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robbe Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Q.
5: Q-music. Q.

All My Soul, de nieuwe van Bruno Mars, is deze week onze Q-top. En over Bruno Mars gesproken, Rune en haar papa Bruno, die gaan Bruno Mars live gaan zien in Milaan op 14 juli, le 14 juillet. Amai, mijn Frans blijft altijd een beetje haperen bij mij. Maar goed, in elk geval, zij wonnen vrijdagavond bij Vincent Live een plekje op die exclusieve Q-guestlist. Zij gaan dus sowieso een goede week tegemoet.

ze kijken blijkbaar van alle kanten van de wereld naar de match vanavond. Jelena uit Gerardsbergen die kijkt vanuit Italië. Vanuit haar tentje gaat ze kijken. In het midden van de nacht gaat ze haar wekker zetten om 2 uur. Allee, om 2:15 waarschijnlijk. Zodat ze zeker wakker is voor de match van de Rode Duivels. Natuurlijk. Ja, ik ga normaal passen. Maar de mensen zijn me wel aan het overtuigen in de Q-app. Er zijn er heel veel die sturen van... Allee, Matthias, je kan nu niet afhaken. Je moet kijken. Wie weet leggen ze er dan uit. En dan heb je het niet gezien. Ja, dat weet ik. Maar ja, daar ga ik zeker niet mee kunnen slapen. Dus ik val nog te overtuigen. Maar voorlopig is het een niet. Ondertussen is het 11:30 en er zijn 5 files van 10 minuten of langer. Antwerpse ring richting Gent vertraag je het langste op de... Ja, op de Antwerpse ring dus. Tussen Merksem en Antwerpen Centrum liever 1.5 uur extra. Ook richting Nederland vertraag je door een ongeval tussen Antwerpen West en Borgerhout 1 kwartier extra rekenen daar. En dan gaan we naar de Brusselse ring, want ook daar is er een ongeval gebeurd op de binnenring. 22 minuten file rijden vanaf Wezenbeek op hem tot Leonard. Richting Antwerpen vertraag je op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 17 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 10 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.

0: uit het jaar 2016. Deze bestaat met andere woorden 10 jaar. Cheap Thrills van Sia. De grootste hit van Ginger Spice bestaat alweer een kwart eeuw, 25 jaar dus. It's raining. Ik heb er na 25 jaar nog altijd geen gevangen.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

zeggen, onze luisteraars zijn wel heel creatief, desondanks dat onze Rode Duivels om 2 uur in het midden van de nacht moeten spelen. Ariane uit Marken die gaat de wedstrijd opnemen en dan om 5:30 gaat ze opstaan, niets van social media proberen te checken en dan gewoon op haar gemak eigenlijk naar de wedstrijd kijken en gaan werken om 8:00. Ja, sounds like a good plan.

tot nu toe. Another N54 Ultra. Talk to you. Kenneth uit Temse die gaat de wedstrijd van de Rode Duivels skippen vannacht en nu al een berichtje sturen naar Trump voor de uitslag. Ja, ik snap wat je bedoelt, Kenneth. Ja, met die spits die waarschijnlijk toch gaat mogen spelen, ziet het er allemaal een beetje raar en corrupt uit, I don't know. Laat ons hopen dat het om voetbal draait vannacht en niet om iets anders. Het is ondertussen 9:49. We gaan richting middagpauze. Tenzij je vakantie hebt, dan kan je heel laat lunchen vandaag.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Krekenpot met je kat, krekenpot met granola. Oh, krekenpot op een hamburger. Of krekenpot heun op een boterham.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Goedemiddag, Niels heeft het nieuws van 12.
8: Goedemiddag.
7: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort het parket.
9: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
7: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat nu verder. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hen inzetten voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels zelf ontkent alle beschuldigingen. En de Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten.

0: de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen zwaar hetzelfde weer, maxima tot 28 graden.
1: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpsring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem 35 minuten extra rekenen. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot aan Antwerpen-West een kwartier extra. Dus als je dat traject volledig moet doen, dan is het eigenlijk 50 minuten aanschuiven. Richting Gent vertraag je ook 23 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En vanaf Berchem tot aan de Kennedy-tunnel 12 minuten bijtellen. Richting Antwerpen is het ook met vertraging op de E3. Tussen Rans en Antwerpen-Oost 20 minuten bij. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 16 minuten. En op de A12 een kwartier aanschuiven vanaf Wilrijk-Vallaar tot in Antwerpen-Zuid. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
1: Dag 1 van een nieuwe hittegolf. Gelukkig is er de gouden raad van tante Nikki. Zometeen naar Kaigo.

0: Nicki Minaj en ze zingt Let's Go to the Beach. Dat is Gouden Raad he, van Tante Nicki. Let's go to the beach bij deze hittegolftemperaturen, want aan de zee is het altijd ietsje minder warm dan in het binnenland. Dus neem de raad van Tante Nicki ten harte en kom zeker naar Oostende, naar het Q Beach House. Het is hier zalig vertoeven. Er staat hier zo een licht briesje die het toch ietsje aangenamer maakt dan in het binnenland op dit moment. De playlist is weer lekker senior vandaag, zoals de Cota Los die we dit weekend op de barbecue hebben gelegd. Dit uur krijg je van mij een artiest die vanaf nu ook als Barbie Pop door het leven gaat. En je krijgt ook Harry Styles. Die man heeft een nieuw record te pakken. Welk record, dat vertel ik je zo meteen. En bij ons swaneren we je ook met verse vis.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dat in de vorm van Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: En een grosso, More Than You Know. Een serieuze verrassing voor Harry Styles afgelopen zaterdagavond. En ook een record.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes.
3: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
13: See her light up the night in the sea.
14: The stories are true.
15: Are you ready to be the hero?
12: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
16: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
17: en Brico Planet
16: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
17: 20% korting op alles.
16: En zelfs 25% voor B-plus leden.
17: Want zelfgemaakt
16: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.
20: Q Music. Maximum Summer.

Harry Styles. En zijn American Girls heeft een nieuw record achter zijn naam. Harry gaf zaterdagavond zijn 12e opeenvolgende concert in het Wembley Stadion. En niemand minder dan zijn zus kwam hem dat persoonlijk vertellen op het podium. Een hele trotse zus dus voor Harry Styles. Ik vind het heel nice dat ze dat gedaan heeft, want ze heeft zo wat podiumvrees en ze doet dat echt niet graag. Maar in dit speciale geval wilde ze toch een beetje moeite doen voor haar broer Harry Styles. Shake your body, baby, do that conga, no. Oh, okay. You can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no. You can't control yourself any longer. Ja, dat is duidelijk, hè? Gloria Estefan. Die wil dat je beweegt. Dus ja, wie ben ik om haar tegen te spreken?

0: Barbie Pop, Miley Cyrus. Mattel heeft de eerste Miley Pop gemaakt. En ze ziet er goed uit hoor. Ze heeft zo'n zwart leren pakje aan en een zwarte zonnebril op haar haar. Ja, ja, knappe Miley. Knappe Miley, uiteraard. Ondertussen zijn er 5 files van 10 minuten of langer op dit moment. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 25 minuten bijtellen. Je vertraagt ook op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 18 minuten. En dan ook op de Antwerpse ring vertragen richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan op dit moment 23 minuten bijtellen. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten. Je moet daar uitkijken voor een ongeval. Je vertraagt ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Maar op alle andere plaatsen in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: branden de hartjes in de Q-app.
1: Van Jasmin voor haar lievelings van Lady Gaga. Guess the Summer
0: Song. We delen dezelfde mening, beste Jasmin. Ik vind die ook geweldig goed. Elke dag testen we jouw muziekkennis bij Q-Music. Gewoon eens kijken hoe het zit. Of dat jij op de hoogte bent van de songs. En op de songs van vroeger natuurlijk ook. Want er passeert af en toe wel eens een classic. En we testen het in de zomer wel op vlak van Summer Songs. Dus we hebben Guess the Song eigenlijk in een zomers jasje gestoken. Dus je krijgt zo meteen een snippet te horen uit een Q-hit. En het is aan jou om te raden welke hit we zoeken. Dus ik zoek de titel en ik zoek ook de artiest of artiesten. Dit is de opgave van vandaag. Het is echt een kort stukje, dus aandachtig luisteren.
2: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.

0: Tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
8: Zalando. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: gewoon koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
12: Dag meneer, kan ik helpen?
13: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
12: Oh, een koffieke hier, een kaveke daar.
13: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
12: Goeie idee, ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers.
13: En content van?
12: Zeker, na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
13: Ha, verkocht! Zelfbouwmarkt,
11: nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
14: Q Music.

0: De nieuwste van Berre, Yesterday,
1: Today, Tomorrow.
0: Voilà, we laten het gewoon beter zelf doen.
2: Guess the Summer Song.
0: Yesterday, Today, Tomorrow. In de Q-app kan je 24/7 Guess the Song spelen met je vrienden, met je collega's of je eentje. Om je muziekkennis wat te testen. En we doen het uiteraard ook elke middag op de radio. En in de zomer hebben we het in een zomerse jasje gestoken. Guess the Summer Song. Vandaag zijn we een beetje teruggegaan in de tijd. We gaan nog eens luisteren naar de opgave. Hoi, komt-ie. Ja, het was een kort stukje van wie? Ja, wel van wie. We gaan nog eens luisteren naar Axel het Kinderooi.
3: Britney Spears met Baby One More Time.
0: Ja, dat is juist.

2020, die zomer, speelde het door elke box. Britney Spears en Baby One More Time. Jolien Roets komt er trouwens aan. Nog een heel fijne 6-7. Ah ja, het is 6 juli, dus.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wou een nummer in de mijn gaan maken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
13: Een goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Niels.
14: Een goedemiddag. De UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden, dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt van een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om die beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor hij vannacht tegen de Duivels dus toch kan spelen. En het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en een inzetten voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels zelf ontkent alle beschuldigingen. En sport, zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg 4 beklimmingen en mogelijk temperaturen tot 40 graden. Je hoort Remco Evenepoel.
15: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk, als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het een lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters, constant licht oplopend. Dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht weg blijft of niet.
14: Het wordt wellicht een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En dan nog het weer. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot zo'n 28 graden.
13: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 27.

0: 20 minuten. Op de A12 tussen Strombeek-Bever en Wolvertem 21 minuten extra, daar is een ongeval gebeurd. Nog richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 17 minuten bij. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever komen er 10 bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 11 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel nog 10 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Jolien Roets.
0: Afgelopen weekend nog een gast op het huwelijk van zijn bestie.

religion en onze nieuwe spirituele overtuiging is dat we wereldkampioen worden. Allee, dat is nog een klein beetje op de feiten vooruitlopen misschien, maar vannacht gaan we alvast vol voor de overwinning tegen de Amerikanen. Het moet gewoon, al is het maar om Trump en Infantino eens een dikke vinger te geven. We gaan ervoor. Allee, als supporter, hè, ja, de voetballers zullen er ook wel voor gaan, of dat hoop ik in ieder geval. Het is om 2:00 vannacht. Bert uit de Wespelaar die stuurt in de Q-app dat hij wakker gaat blijven. Maar ik vind dat tof. Ik vind die dedication de max. Maar hoe pak je praktisch zoiets aan? Neem je dan verlof morgen? Of ga je gewoon keibrak werken? En hoe zorg je ervoor dat je wakker blijft tot dan? Of ga je eerst nog slapen? Zijn er supportersdorpen eigenlijk in Vlaanderen? Och, veel vragen. Er is maar één zekerheid. We gaan ze kapot maken. Een heel goede middag.

0: Kim uit Turnhout die stuurt, wij mogen morgen van onze baas om 10 uur beginnen. Wat een flexibiliteit, hoe zalig is dat? Goed gefixt. Sabrina uit Oudsbergen is geen voetbalfan, dus ze gaat niet kijken. Maar ze hoopt voor alle voetbalfans natuurlijk dat de Belgen zullen winnen. Dat is mooi. Bart uit Antwerpen, zijn strategie is proberen wakker blijven in de zetel. Toch voor de zekerheid een wekkertje zetten, want ik val toch hoogstwaarschijnlijk in slaap. Dat ken ik. Dan nog een beetje moe, snoezen en dan moet ik uitgesteld kijken. Ik ken mezelf. En Matthias uit Moorsleden, die stuurt ook een audiobericht.
1: Goedemiddag, moeder Jolien. Het plan is eigenlijk bij thuiskomst na het werk. Om 6 uur, 7 uur, max 8 uur... mijn bedje te kruipen en te slapen tot 1 uur, maar ja, dat is het plan. Vergeet niet, ik heb 3 dochters, ik heb een vrouw. Dus ja, het plan is om de laatste 8 uur in een bedje te kruipen en om 1:30 er terug uit. En dan in plaats van om 6 uur te gaan werken, vragen aan de werkgever of dat ik er al iets kan doen om 4:30 of zo. Dat is het plan, maar ja, ik ga je morgen een keer updaten hoe dat was, mijn plan.
0: Ja, doet dat. Zeker laten weten hoe het gelukt is. Maar ja, kijk, ook dat, hè. Je bent dan wakker. Misschien kan je dan een stuk van je werk doen. Allee, als je van thuis uit kan werken, misschien kan ik dan toch opstaan vannacht. En mijn show, mijn programma van morgen al voorbereiden in het midden van de nacht, dat heeft ook wel iets natuurlijk. Zwat, er zijn veel mogelijke aanpakken. Zometeen ga ik ook die van de officiële slaapprofessor even overlopen met jou. Maar niets houdt ons tegen, hè. En daar is Shawn Mendes ook van overtuigd.
2: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
3: Are you ready to be the hero?
2: En Catherine Lange-Aja.
4: Let's go save the world.
2: Hun missie, een oceaan vol monsters trotseren.
4: The ocean chose me.
2: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robba Petitjean.
3: I got your back.
2: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
5: Q-music!
2: Maximum.
4: Summer.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
7: Nachtiersteen, parket, Impermo.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
7: Tegels,
9: natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
10: 2 kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
11: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
12: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Van Christopher Nolan.
14: No one could stand between me and home.
13: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
15: Let's go!
13: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
16: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
19: Hoe dat?
18: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
19: Oh, cool.
18: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
20: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
15: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
19: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
21: Yeah, Max

Rose uit Assen, die is blij dat iedereen zijn rituelen gaat volgen deze nacht. Zijn wekker staat elke dag om 1:30. Kijk, je gaat alvast weten dat er nog een paar mensen wakker worden vannacht. En Steven uit Aalter, die gaat vanaf middernacht helpen op de bar, of achter de bar op het WK-dorp in Aalter. Dus blijkbaar is er daar een WK-dorp. Er staan nog een paar tips op HLN trouwens, om de nacht te overleven. Het beste is gaan slapen bijvoorbeeld om 10 uur en dan opstaan om 2. Dan heb je toch al 4 uurtjes geslapen. En de rest kan je dan morgen bijvoorbeeld overdag met een mini-dutje gaan inhalen. En nog een belangrijke tip, en die ga je niet zo graag horen. Geen energy drinks of geen koffie drinken vannacht. En zeker geen alcohol, want dan is alles om zeep. Ja, je doet ermee wat je wil, hè.

Beyoncé en Halo. 2:30. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 36 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 19 minuten extra. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst 14 minuten bij. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten. En van Antwerpen-Centrum tot Deurne ook 12 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Cool. Sounds better with

0: Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Ah, slim.
6: Prachtige keuken, hè.
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
11: Are you ready to be the hero?
10: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een emotionele meteor, een nooduitgang. En gisteren werd hij nog eens overvallen, hè, door emoties tijdens zijn optreden op het festival Navierbolg. Zeg je dat zo?
1: Maximum Summer.
0: Navierbolg. Een festival in Vorselaar. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het zag er bangelijk uit. En ja, hij werd echt overmand door emoties toen hij de meute Eigen Schuld hoorde meezingen. Hè. Dat is ook natuurlijk al een heel persoonlijk nummer. En dan komen zijn emoties altijd bovenop. Veel, veel emoties afgelopen weekend, want ik heb een heel tof festivalweekend gehad. Op zaterdag ben ik even naar Rock Werchter gegaan. Het was een kort bezoekje, maar mijn lief die moest daar draaien. En dat was heel leuk en ook heel warm. En gisteren zijn we naar Beauville geweest. Dat is een festival bij Deinze in echt een supermooie setting aan het kasteel van Ooidonk. Een festival met traditioneel veel stap, maar er was ook een kleinere hip-hop en R&B stage en het was echt zo, zo, zo leuk. Een shout-out nog naar iedereen die is komen dansen, You Rock. En vooral ook aan de vrouw die me haar haarclip heeft gegeven, omdat ik veel te warm had met mijn los haar. Girls supporting girls, I love it. Ik mag ze ook houden. Yay. Dasha is liever niet op het feestje. Dat hoor je na Michael Jackson.

0: Marcella Lefty en haar single Boston. Het is een van de snelste reizende namen binnen de pop country. Ze heeft een fanbase opgebouwd via TikTok. En op dit moment is ze al 90 miljoen keer gestreamd. Ja, en ze gaat door ook vanochtend. Bij Matthias kreeg ze positieve review, onder andere van Christophe uit Dendermonde. Die stuurde repeat. Het is eentje om tijdens onze rit met de camper te draaien.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En die kreeg vorige week nog 10 op 10 voor de Summer Vibe.

0: Goedemiddag, het nieuws van 2 uur krijg je van Niels.
1: Goedemiddag. De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Collega Jarno Berto.
2: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
1: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen en het verbetert de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prateren.
3: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
1: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. En sport, de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record uit 2009. McIntosh is nog altijd maar 19, het is al haar 4e wereldrecord. En het weer nog. Het is een namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Het is best druk op onze snelwegen. 12 files waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat nog altijd in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 35 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 21 minuten extra. En op de A12 tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Zuid

0: vijf minuten bij. Richting Brussel verlies je op de E19 tussen Kontig en Rumst, 29 minuten, dat komt door een ongeval. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar, 8 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring, richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, 11 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 10 bij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 8 minuten extra. Op de ring rond Gent, richting Mariakerke, van Wuppelgem tot Evergemse Steenweg, 8 minuten extra. En op de Brusselse buitenring, tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan, 6 minuten. Van Strombeek-Bever tot Jette ook 6 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem, 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
0: Een zomer vol topartiesten in ons land. Op 8 augustus komt de beste DJ.

Shakira, de koningin van de zomer. Maximum. Top van die van 2026. Vandaag zijn de genomineerden voor Zomerhit 2026 bekendgemaakt. Shakira is niet genomineerd, want het gaat natuurlijk om Vlaamse artiesten, Belgische artiesten die een zomerhit hebben gemaakt. Onder andere DJ Licious en Milo maken kans. Meteor is genomineerd, Aaron Blommaert, Milk Inc. die maken ook kans. En Bas Serra, dat is wel heel cute, vind ik. Die is voor het eerst genomineerd. Hij post het zelf op zijn Instagram. Ja, die jongen die komt terecht van The Voice, terecht in de hitlijsten, op de radio. Allemaal zalig om mee te maken, denk ik. En het Nederlands-Belgisch duo dat er zo meteen aankomt, die maken ook kans. Hij heeft ooit al eens gewonnen, hè? Met hen en mee. Voor ons is het al een zomerrit, hoor. Maxime en Babette, die hoor je. Met hoe dan ook. Binnen een minuutje of vijf, Bon Jovi, Keep the

0: Babette van Engen. Ze stuurt in de queue-up een voice.
1: Goedemiddag Jolientje. Ik heb voor de zomerrit alvast op de bas gestemd. En op de meteor. En op DJ Licious. In die volgorde.
0: Vind ik ook heel goede keuzes hoor, Inge. Goed gedaan. De Q-topschijf die is deze week dan weer alles wat de Q-topschijf moet zijn. Funky, groovy, sunny, sexy. Alle i's. Je hoort hem na Offenbach.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Hey, yeah, maximum.

0: 3 heeft hier al op zitten in Amsterdam. Bruno Mars. Morgen trekt de laatste, of morgen doet hij de laatste van de 4 concerten daar. En dan trekt hij door naar Spanje en Italië. Je hoort hem met de Q-topschijf van deze week, On My Soul. Italië, Milaan, waar hij op 14 juli ook voor luisteraar Rune uit Mol zal spelen. Want zij won afgelopen vrijdag de finale van de Q-guestlist. Dankzij haar papa, Bruno.
1: De techniek, je vliegt er ook aan. Ja, we hebben een mens gevonden. Het is Bruno. Van Rune, ik moet jou uit het ballenbad helpen. Dat heb je op voorhand gezegd. Hoe blij zijn jullie?
2: Dank u. Stekenpot.
1: Het is Bruno van Rune die hier gewonnen is. Rune is ook op het podium gespuurd. Rune, hoe trots ben jij op je papa?
3: Trots, super trots. Oh, ik moet bijna weer mijn blijdschap.
0: Ja. Het is haar 100% gegund, hè. Allee, ja. 90% en dan 10% pure jaloezie. Oké, 80, 20. Allee, weet je, 60, 40. En we spreken er niet meer over. Nu bij Q.

0: this magic with you.
1: En een beetje van zijn magie op jouw maandagnamiddag tussen ruim 3:30. Zometeen Somber en Homewrecker. En daarna een van mijn twee favoriete Justins. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Brussel op de E19. Tussen Kontich en Rumst verlies je 22 minuten. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Op de A12 tussen Wilrijk en Kleidalaan, Kontichse Steenweg, 7 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst, 20 minuten bij. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost, 10 minuten. En op de A12 tussen Boom en Kleidalaan, Kontichse Steenweg, 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout, 13 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 9 bij. In de richting van Gent, van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel, 6 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem, 9 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette, 7 minuten bij. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan verlies je er 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roets.

0: Goede communicatie is key. What do you mean? En voor de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 deze week, om die goed te begrijpen, heb je een kleine basiskennis Spaans nodig. Je hoort hem nog voor 3 uur, zo meteen jouw medicijn tegen een dipje.
1: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes.
1: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Da-da-da-da. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
11: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Q Music.
13: Q sounds better with you. It's the

ijskoud op schaatsen. Heel speciaal zo midden in de zomer om te zien. Robbie Williams in de videoclip van She's the One. Het is 12 minuten voor 3. Genoeg voor romantiek. Hè. We gaan voor brutale afwijzing nu in de hoogste nieuwkomer van de Q-top 40 deze week. Maar voor er plaats is in de lijst, voor er een nieuwe kan binnenkomen, moet er plaats gemaakt worden natuurlijk. En dat is minder nieuws deze week voor Lost Frequencies. So Much Beauty, amper 13 weken hield hij het vol in de lijst. Dat is weinig, vind ik. Maar gelukkig is de opvolger al daar, hè, met Literal. Die ik misschien nog beter vind. Maar goed, geen So Much Beauty meer in de lijst. En dus één vrij plekje voor de enige en meteen de hoogste nieuwkomer. En dat is een heerlijke combo tussen een Duitse DJ, Topic, en de Amerikaans-Mexicaanse Becky G. Beetje afro, beetje Latin. Veel schuurpotentieel, al zegt ze wel. Kijken mag. Aankomen vooral niet. Topic en Becky G, dit is Sorry Papi. Nieuw binnen in jouw lijst op nummer.

Mike en Becky G. Nele uit Torhout stuurt in de Q-app op nummer 22. Dat moet op nummer 1. Ja, dan ga je veel hartjes moeten geven de komende week. En dan gaat die de komende weken alleen maar stijgen in jouw lijst. Als je trouwens niet genoeg krijgt van de Q-top 40, dan kan je die in onze Q-app non-stop beluisteren. Wanneer je maar wil, waar je maar wil. Je moet gewoon de Q-app eens openen. En dan staat daarnaast het berichticoontje waar je naartoe gaat als je ons een berichtje wil sturen. Q-top 40. Even klikken en je kan alle grote hits van dit moment luisteren in de volgorde die

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
6: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Serafine.
7: Goedemiddag. Het dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw omdat ze bij de vakbond ging.
8: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
7: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woont daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijke politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Bij de brand vielen 41 doden en meer dan 100 gewonden. En dan nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marte in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer.
6: 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst verlies je 23 minuten. Op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 11 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 7 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 16 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 7 minuten bij. In de richting van Gent van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 6 minuten extra. In de richting van Brussel op de E19 tussen Kontig en Rums 10 minuten bij. En op de A12 van Wilrijk tot Kleidalaan Kontigse Steenweg 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette verlies je 9 minuten op dit moment. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan komen er 5 minuten bij. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugse Vaart en Evergem 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
6: Ze kwam, ze zag en ze droop weer af. Geen Katy Perry op weg.

van de juf en een bank vooruit. De eerste week van de zomervakantie is ook alweer achter de rug. Oh, en het wordt hoog zomerweer deze week met hoge temperaturen, 30 graden en meer en heel veel zon. En dan steken we ook hier bij Q een tandje bij, muzikaal dan bedoel ik. Onze ochtendvriend deze zomer, dat is Robbe Petit Jean. En die is eigenlijk op zoek naar de 5 ultieme zomerplaten in Robbe's Big Five van de zomer. Elke dag wordt er een favoriete zomerplaat van de luisteraar toegevoegd. Maar daarvoor moet er altijd wel eentje uit de line-up. Dus er is echt maar plaats voor 5. Het is een bikkel harde strijd. Maar alleen zo komen we tot die ultieme Big Five natuurlijk. Hè. Als jij suggesties hebt voor ultieme zomerplaten, dan stuur je ze door in de Q-app. En dan kan je misschien gaan pleiten voor jouw favoriet in de ochtendshow met Robbe. Hij is er morgenochtend terug vanaf 6 uur. En als jij geen suggesties hebt, ik wel hoor. Want als jij mij vraagt wat is jouw ultieme zomerplaats, dan is het degene die je hoort na Niall Horan. Dit is A Little More Time.

0: volledig mee eens als de zomerhit. Danza Kuduro van Dondemar en Lucenzo mag van mij zeker in de Big Five. Stuur jouw favoriete zomerhit nog zeker door in de Q-app, want ik heb er niks aan te zeggen hoor. Het is jouw keuze. En luister morgen opnieuw vanaf 6 uur naar Robbe Petitjean. Dat heeft ook tickets voor de Q-première van Vaiana.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langeaia.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robbe Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
9: See her light up the night in the sea.
10: Stories are true.
2: Are you ready to be the hero?
8: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: ja, zo echt eentje van past bij het weer. Kungs and This Girl zometeen. Cameron with Comeback Q, maar eerst ga ik met jou eens door de files. Er staan er 9 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 8 minuten bij. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten bij. En van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 verlies je van Zemst tot Rumst 22 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 7 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 7 minuten. Op de ring rond Gent richting Zaalzaten tussen Brugsevaart en Wondelgem 6 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets,

0: geven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: De beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
5: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando. Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je
9: tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

dat gevoel van zondagmiddag nog eens binnentrekken op maandag. Olivia Dean en So Easy. Ook Aaron Blommaert en Zoe Levi zijn genomineerd voor Zomerhit dit jaar. Je hoort Tranen van Goud zometeen na een hit uit 2014. Dit is Omi.

Tranen van Goud van Aaron Blommaert. Next month. En de Nederlandse Zoe Levi. Op dit moment, of straks liever, de laatste week van Vincent Live. De finale week voor de Cliché Clash ook daar. Op dit moment, ben eens gaan kijken in het document, staan de vrouwen voor met 121 tegen 118. Dat is een comfortabele voorsprong, maar het is wel niet onhaalbaar voor de mannen om nog in te halen. Dus nu vrijdag weten we wie deze editie wint van de Cliché Clash, de mannen of de vrouwen. Wie is er beter in clichés ontkrachten? Je hoort het na 4 uur en ze zijn nog iets van plan waarvoor ze mij willen bellen straks. Het heeft iets te maken met het nakende ouderschap van Vincent en Emma. Nou, zo, een beetje moetiewijsheid of zo. Daar kunnen we wel voor zorgen, uiteraard. Vincent Live is er vanaf 4.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Voor het eerst is dat. Mertens klopte de Tsjechische Marie Bouskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Bouskova staat nogthans iets hoger op de wereldranglijst. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem, bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging.
5: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. De rest van de dag is het zonnig en warm ook. We halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer en ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en het wordt ook nog wat warmer.
3: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen tel je 20 minuten bij vanaf Sems tot Rumst. Op de A12 11 minuten van Antwerpenhaven tot Leugenberg. Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En 13 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring tel je 10 minuten bij van Grimbergen tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Wel. Een heel erg goede middag. Dit is de laatste week van Vincent Live voor er een soort zomerbreak aankomt voor dit programma. En aansluitend aan die zomerbreak zit het vaderschapsverlof. Want in die zomerbreak, als alles goed gaat, word ik papa.
4: Leuk.
3: En wordt Emma ook mama. Dag Emma.
4: Paulien. Ja, dat is keileuk.
3: Even in naam van alle luisteraars, want ik krijg die vraag hier zeker van de bezoekers van het Q-Beach, zegt elke dag, hoe gaat het ermee, hoe gaat het met de zwangerschap? Want je bent net even een week niet op de radio geweest, dus mensen willen updates.
4: Met mij gaat het heel goed, maar ik moet ook wel, als ik echt heel eerlijk mag zijn, toegeven dat het een hele lastige dag is vandaag. Ik heb wel last van mijn hormonen, dus mijn emoties gaan alle kanten uit. En ik trap op mijn adem de laatste tijd.
3: Ah, ja.
4: Ik ben supersnel vermoeid.
3: Ja, dus daarnet moest hitten,
4: ik... Ja, ik moest van de parking naar het Q Beach House wandelen en ik ben 2 keer moeten stoppen. 2 keer op een bank moeten gaan zitten.
3: Oei, nee, dat is niet goed. Dan maar rustig aan, dat is belangrijk.
4: Ja, dus ik wil graag zo'n karken zoals in Babydorm.
3: Wel, dat kan geregeld worden. Dat is het probleem
4: ja,
3: niet.
4: Dat is waar.
3: Maar er staat wel een en ander op het programma deze week.
0: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Zijn ze er klaar voor? En

0: Wij gaan deze week Emma proberen een diploma te halen.
1: Ja.
0: We worden op de proef gesteld door bekende mama's en papa's die op bezoek komen hier aan het Q Beach House. En die gaan testen of wij er klaar voor zijn of... Ja, best nog even ophoudt. Dat kan ook. Dat
1: ja, maar goed. We hebben nog niet veel voorbereidingen getroffen, hè, met twee.
0: Ja, maar dat heeft veel met instinct te maken, heb ik mij laten vertellen. Dus dat, ja, gaan we ontdekken deze week.
1: We hebben wel onze buggy in elkaar gezet afgelopen weekend.
0: Ja, dat was een emotioneel moment. Er gaat
2: hormonen of?
0: Nee, ja, ze vond het heel schattig.
2: Ah, zo.
0: Ja. Heel veel van wat er komende week gaat gebeuren is geregeld door de mensen achter de schermen. Wij weten zelf ook niet wie er hier zo meteen komt binnengewandeld met onze eerste opdracht. Music. Vincent Live. Maar dat is niet erg, we laten ons op ons afkomen.

0: De nummer 6 in de Q-top 40. Topnummer. Vanavond speelt de Rode Duivels hun actiefinale op het WK voetbal. Later deze show maak je nog kans op het shirt van de Duivels om extra goed te supporteren. En zo meteen kies jij de muziek in de music match. Maar eerst gaan wij ons voorbereiden op het diploma. Emma en ik proberen deze week een brevet te scoren. Wij willen gebevretteerd, zeggen ze dat? Mama en papa worden. In wording dan nog. In de loop van deze zomer komt onze dochter eraan. In de loop van de week krijgen we voortdurend bezoek van bekende Vlamingen.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent.
0: Ja. De eerste BV in kwestie, die is geregeld achter onze rug, want dat is elke dag het geval, is net de studio binnengewandeld en het is de enige echte Sieg de Donker. Sieg, eerst even, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Jij bent ook een girl dad.
2: Dat helemaal.
0: Dat is eigenlijk een aparte categorie vader. Zij die een dochter hebben. Is dat zo?
2: Jij krijgt een meisje, dat is juist. Ja. Ik was het alweer vergeten. Ja, dat is toch... Ze zeggen altijd, je hebt niet geleefd als je geen meisje hebt gehad. Dus voilà, jij gaat geleefd hebben.
3: Ze zeggen toch ook altijd, echte mannen maken meisjes?
0: Ja, jongens maken jongens en mannen maken meisjes.
2: High five.
0: Ja,
2: yes.
0: Echt een vind jij.
2: Yes.
0: Dat is heel goed. Zeg, hoe wist jij of je er klaar voor was? Want dat is een beetje wat we gaan testen deze week.
2: Die vraag krijgt je van iedereen. Langs alle kanten zeggen mensen altijd zo, ben je er klaar voor om papa te worden? Ben je er klaar voor? Maar eigenlijk, je kan daar niet echt klaar voor zijn. Dat gebeurt gewoon en je zult er wel gewoon zijn voor dat kind. Daar ben ik zeker van.
0: Ja.
2: Neem gewoon je rol op als het er zover is.
3: Ja, maar dat zie is wel, toch een instinct, dat zegt iedereen.
2: Voilà, maar zie wel dat je zak klaar is voor naar het ziekenhuis te gaan. Dat is het enige dat klaar moet staan.
3: Ja, mijn vluchtkoffer die heb ik vorige week gemaakt.
2: Ah, vluchtkoffer.
3: Dan zo heet dat toch?
0: Ja, ja, vanaf nu wel.
2: Gewoon een zak voor naar het ziekenhuis. Is hij van u klaar?
0: Dat is dezelfde koffer, toch?
3: Maar ja,
2: nee, dat is niet dezelfde koffer. Daar moeten zo aquariusjes in zitten.
3: Dat heb ik u al gezegd. Alle administratie moet jij nog klaarleggen.
2: Ja, ik heb nog. En alle dingen die ze gemist heeft tijdens de zwangerschap moeten in je zak zitten.
0: Ja, maar als je daar nu al steek, dan...
2: Ja, dat is
0: nog maar goed, Sieg, jij bent hier met een opdracht voor ons.
2: Klopt.
0: Voor ons prefet. Zonder al helemaal uit te leggen wat er gaat gebeuren. Waarover gaat het? Wat wordt gechallenged vandaag?
2: Zonder te veel te verklappen. Af en toe geraak je is je kind kwijt.
0: Ja, in de massa.
2: Ja, in de massa.
0: Oké. Okay.
2: Daarover gaat de opdracht.
0: Dat verklaart al een beetje waarom we hier op het strand naast de studio van de Tio Beach House een stuk of 100 kinderen zitten te wachten.
3: Oh my god.
0: Maar straks, nog voor 5 uur, komen we te weten wat er dan precies staat te gebeuren voor Emma zelf. Oké, dat is goed. Dat wordt spannend. Dat voel ik aan alles. En dat gaat straks gebeuren. Eerst is er ook de music match waarin jij aan de knoppen van de radio komt. Eerst Robin S. en Show Me Love.

0: Atizam van Mr. Ed Sheeran. Sieg de Donker is hier om Emma en mij een opdracht te geven. Om ons te testen voor het nakende ouderschap. Dat gaan we de hele week doen, dat soort opdrachten krijgen. Er komen al een paar berichten binnen. Janne Dendermonde die vat het eigenlijk helemaal samen. En zegt, Vincent, je kan daar niet klaar voor zijn. Dus dat diploma, dat gaat helemaal niet goed komen. En Thomas uit As zegt dat ze eind deze maand een tweeling verwachten. En de hormoonschommelingen horen er nu eenmaal bij en klinken bekend. Ja, iedereen zal dat wel kunnen bevestigen, vermoed ik. Zometeen, de opdracht nu eerst. Leggen we de focus volledig bij de Q-playlist en bij jou.
1: Music Match.
0: Maar het is tijd om opnieuw de playlist van Q Music uit handen te geven aan een luisteraar die binnen één bepaald centraal thema een nummer wil kiezen. Vandaag artiesten die ooit al hebben opgetreden aan het Q Beach House. Je weet het, deze zomer is er elke week een optreden op woensdag, maar er is meer. Er zijn ook 3 Sunset-concerten. Wie er komt optreden, dat houden we nog eventjes geheim. Maar we hebben wel de data al voor jou, dan kan je een beetje organiseren. Op zaterdag 18 juli is het groot feest op het strand. Op vrijdag 31 juli. En op donderdag 27 augustus sluiten we de zomer af in stijl hier aan het Q Beach House. Maar goed, het afsluiten van de zomer vorig jaar, dat gebeurde door Pommelien Thijs. Dus je kan bijvoorbeeld zo meteen voor haar muziek kiezen. Het was al haar tweede Sunset-concert trouwens. Ik ken hem ook nog de zomer van 2018. Toen stond plots deze man hier, George Ezra. Ja, die stond een paar uur later op Pukkelpop. En die dacht, ja...
2: Amai, dat is heel cool.
0: Later die dag was er nog een Sunset-concert. Dus dat was een soort publiekstrekker om 3 uur 's middags. En iedereen is hier gebleven aan zee.
2: Amai, zalig.
0: Dat was fantastisch. Een jaar daarvoor, 2017, werd de opening van het Beach House voorzien door Camille Dont, Milo Meskes en door... Willy William. Om maar te zeggen, muzikaal zijn er verschillende genres geweest doorheen de jaren hier aan het Q Beach House. Jij mag er 1 artiest en 1 nummer van kiezen. Stuur Music Match via de app.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
3: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
12: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Q.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor bij Vincent Live. Het is een belangrijke week. Het is misschien wel de belangrijkste week van Vincent Live op een jaarbasis, want het is de laatste. En dat wil zeggen dat we de seizoensfinale van de Cliché Clash naderen. Ik heb het nog even opgesnord, gewoon omdat ik het dan kan zeggen. Maar de mannen staan qua seizoen nog steeds voor, hè, met 3-2.
1: Ja, als je daarmee kan uitpakken, dan doe je het gewoon, hè?
0: Nee, maar het is echt al lang geleden. Maar het is toch gewoon belangrijk om dat even te benoemen, want het is relevant. Dus niet enkel uitpakken, okay. Het is kader schetsen. Maar Paul, die voorsprong die staat onder druk. Want we hebben nog 5 quizzen te spelen en de vrouwen staan 3 punten voor. Het is dus in het belang van de spanning van de Cliché Clash dat de mannen zo meteen winnen. Ik ben Donald Trump niet, ik ga het eerlijk houden.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Maar moest ik een rode kaart kunnen uitdelen, ik zou het zeker doen. Goed, op maandag is er wel een wederkerende vraag voor de vrouwen. Dus de vrouwen staan alvast in het voordeel. Misschien moet ik dat dan schrappen of zo.
1: Nee.
0: We beginnen er dan zo meteen.
2: Music Match.
0: Eerst gaan we kijken welk nummer we draaien. En dat wordt beslist door Frederik 36 uit Buggenhout. Dag Frederik.
3: Dag Vincent.
0: Frederik, jij bent op vakantie in Spanje, klopt dat?
3: Dat klopt volledig.
0: Alright, hoe ga jij vanavond dan het voetbal beleven? Want Spanje speelt eigenlijk eerst. Daar zal dan lokaal het zwaartepunt liggen. Maar ja, nadien is het aan ons. Hoe ga je het aanpakken?
3: Ja, de lokale match ga ik tussen de locals zelf gaan volgen. Dus dan gaan we hier even een top gaan kijken. En nadien keren we terug naar het appartementje. En de Belgen ga ik hier wel thuis bekijken.
0: Dat snap ik.
3: Het is hier niet echt, ja, er is niet echt een nachtleven hier. Dus ik vrees ook niet dat er nog iets gaat lopen zijn. Dus het zal wel goed thuis zijn.
0: Nou, maar dat is op zich helemaal niet erg. Ik denk dat heel veel mensen in de zetel gaan zitten. De kwestie van hun week niet te hypothekeren. Vandaag artiesten die ooit aan het Q Beach House hebben opgetreden. Wanneer kom jij langs deze zomer?
3: Wel, we komen vrijdag terug, dus het zal ergens de komende weken zijn, maar we komen sowieso nog langs.
0: Allee, dat is goed. Heb je eigenlijk ook al een optreden meegemaakt hier aan het Q Beach House, of is dat nog niet gelukt?
3: Ja, vorig jaar denk ik was Reggie en Milk Inc. Willy William heb ik ook meegemaakt. Perre dacht ik ook eens. Dat was al een paar jaar geleden. Dat was in het begin dat wij eigenlijk hadden
0: opgepakt. Dat zijn allemaal artiesten die hier effectief gestaan hebben, dus dat kan zeker kloppen hoor. Dat is geen probleem. Ja. Ik heb een lange lijst van artiesten die ooit hebben opgetreden aan het Q Beach House aan jou om er eentje van te kiezen. Je zegt gewoon volgende of Music Match, oké? Okay?
3: Oké. Okay. Maar we waren toch oud, zeg me waar. Volgende. Volgende. Ze heeft een Maserati. Volgende. Volgende. It's a match.
0: Ah, Alvaro. It's a match. With you. Hij is er een paar keer geweest, want hij is de zon in hoogste eigen persoon. Alvaro Soler. Frederik, goede keuze. Tot ziens, man.

0: Sofia.
1: Alvaro, Soler en Sofia bij Vincent Live. Zometeen is er de cliché clash, maar eerst... Die zaak Balogun op het WK voetbal, Paulien, dat blijft uiteraard voor beroering zorgen.
2: Ja, Wereldvoetbalbond FIFA verklaart een beroep van de Belgische voetbalbond rond de schorsing van de Amerikaanse spits op voorhand onontvankelijk. Amai, sorry. Dat heeft het aan de KBVB laten weten. Die had om uitleg gevraagd aan de FIFA over de beslissing om de schorsing van Balogun op te heffen, waardoor hij komende nacht toch kan meespelen tegen onze Rode Duivels. Maar die uitleg kwam er dus niet, zegt de KBVB. En die is wel nodig om geldig beroep te kunnen aantekenen. Balogun speelt straks dus wellicht gewoon mee met de VS
1: en
2: tegen de Rode Duivels.
1: En we gaan ons daar niks van aantrekken.
2: Nee,
1: mannen, het is de spits van Monaco. Het is Messi, Ronaldo of Kane of zo niet. Hè?
2: Nee, dat is waar.
1: Kom, mannen, even kalm. Hè. Het is schandalig, uiteraard.
2: Ja, 100%.
1: Maar, dus principieel is het verwerpelijk, maar sportief... Goede
2: kunnen het aan.
1: Span, kom op. Ja.
2: En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon, want zij versloeg daar de Tsjechische Marie Bouskova in 2 sets. Voilà. Het werd daar 2 keer 6-4.
1: Korte mette, voilà. Dat zijn wij Belgen.
2: Bouskova staat iets hoger op de wereldranglijst.
1: Sorry, ik liet mij gaan.
2: Ja,
1: ik ben terug kalm nu.
2: Ja.
1: Ben terug kalm.
2: Ik beloof echt nog voor de rest van de show. De rest van de dag zonnig en warm, 30 graden. Morgen hetzelfde weer en ook woensdag en daarna zonnig weer. En het wordt ook nog wat warmer.
1: Zonniger en warmer, heerlijk. 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen tel je een half uur bij, vanaf Semst tot Rumst. Antwerpsring richting Nederland, 34 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een 13-tal minuten van Berchem tot de Kennedy Tunnel. Op de E17 richting Gent verlies je 20 minuten van Lokeren tot Beervelde. En op de ring rond Gent richting Zelzate 20 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vincent Live.

0: Op het einde van de zomer worden Emma en ik mama en papa. En daarom worden we deze week getest op hoe klaar we zijn voor het ouderschap. Vandaag heeft Sie de Donker ons uitgedaagd met een pittige opdracht. Het heeft te maken met je kind in de massa ergens niet meer weten zijn. Dat is voor zometeen. Dan gaan we die opdracht live op de radio uitvoeren. Eerst moeten we de cliché-clash doen.
1: Cliché Clash.
0: Een soort eindsprint richting de meet, want vrijdag is het de grote seizoensfinale van de Cliché Clash. En wij heren hebben nog wel een en ander in te halen. We staan 3 punten achter in het algemene klassement. 121 tegen 118 voor de vrouwen. Ben jij een man die helemaal mee is in de leefwereld, volgens de clichés natuurlijk, van de vrouwen, dan heb ik zo meteen 3 vragen voor jou, die je alle 3 correct moet beantwoorden liefst. Wil je meespelen, stuur Cliché Clash via de Q-app.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.

0: Think of Me van Jugal en Kalein.
1: Cliché Clash.
0: Even kijken of we klaar zijn voor de finale week. Hè? Ja. Dat is voor als de mannen vragen krijgen.
2: Hè. Ah ja. Dan. Dat is bij de vrouwen dan.
0: Yep.
2: Mm, heel eerlijk.
0: Ik ga echt proberen om niet zoals Donald Trump te doen in de Cliché Clash deze week. En de willen vals spelen en machtsmisbruik te doen en zo. Maar ik kan ook niks beloven. Hè.
2: Ah. Ik zal er wel over maken.
0: Nee. Het is heel eerlijk, de Cliché Clash gaat gewoon door zoals altijd. Maar het is wel de finale week en dus staat er veel op het spel. Eens kijken hoe het met de zenuwen zit bij Mirjam, 42 uit Gerardsbergen. Dag Mirjam.
3: Dag Vincent, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mirjam, wat doe je graag in je vrije tijd?
3: Ik rijd wel graag met de motor. Ik heb op mijn 20ste verjaardag van mijn papa zo een cadeautje gekregen. En ja, ik was volledig mee en het is echt iets voor mij. En
0: maar
3: mijn broer
0: dat is toch niet hetzelfde motto, of wel? Is dat nog dezelfde 42,
3: nee.
0: 22 jaar later? Nee toch? Nee, ja.
3: Nee. Zeker niet.
0: Ja, okay.
3: Ik heb een Ford oldtimer nu.
0: Oh, een Ford oldtimer. Fantastisch. Nice. En je neemt het op vandaag in de Cliché Clash tegen Jeroen, die is 37 en die komt uit Gent. Dag Jeroen.
4: Dag Vincent.
0: Volgens de clichés, mannelijk kantje van Mirjam, dat kan tellen. Een Ford oldtimer in huis, al 20 jaar. Wat is jouw typische vrouwelijke kantje dan?
4: Oh, al dan niet verplicht meekijken met de cliché-vrouwenprogramma's op tv.
0: Ah ja, verplicht meekijken met de partner dus. Vermoed ik dan welke programma's moeten passeren er dan zoal de revue?
4: Dat is dan Real Housewives, Gooise Vrouwen en dergelijke.
0: Ah, oké. Okay. En zijn er een paar van die programma's dat je zegt van ah, dat vind ik nog wel leuk, of vind je het allemaal verschrikkelijk?
4: Leuk is veel gezegd, maar ja, het is met een half oog.
0: Het is met een half oog. Oké, je bent er gewoon bij voor de sfeer en de gezelligheid. We gaan eraan beginnen met drie typische malle vragen voor Mirjam. Mirjam, veel succes.
3: Dank je.
0: De eerste vraag is al een paar weken dezelfde, namelijk noem een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar. Italië en Thailand zijn al gezegd geweest en goedgekeurd, dus noem mij een ander land dat niet deelneemt aan het WK voetbal.
3: Rusland?
0: Dat klopt. Die mogen zelfs niet. Goed gedaan. Eerste punt is binnen. Vraag 2. Als de mannen gaan kamperen in de wildernis, dan gebruiken ze al eens een spork. Maar wat in godsnaam is een spork?
3: Een spork? Een soort hoedje of zo?
0: Een soort? Sorry, heb ik niet goed verstaan.
3: Een hoed.
0: Een hoed? Ah, nee.
3: Ja.
0: Nee, een spork is om te eten. Dat is eigenlijk een vork en een lepel tegelijk. Van fork en spoon. Een spork.
3: Oh.
0: Leren bij, dat is de bedoeling, Mirjam. De derde en laatste vraag gaat over Formule 1. Tijdens een Formule 1-wedstrijd zijn er verschillende vlaggen met verschillende kleuren en die hebben allemaal een eigen betekenis. Maar bij welke kleurvlag ben je gedisqualificeerd wegens onsportief rijden en gevaarlijk gedrag en moet je het parcours verlaten? Welke kleur heeft de vlag dan?
3: Rood?
0: Nee, zwart zou ik. 1 op 3, Mirjam. Dat kan voldoende zijn om een gelijk spel uit de brand te slepen. Dat kan ook voldoende zijn om te winnen, maar die kans is niet zo supergroot. We gaan het meemaken. De bal ligt nu bij Jeroen. De bedoeling is dat Jeroen hem erin stampt. Zo gaat dat dan toch. Jeroen, ben jij er klaar voor?
4: Ik hoop het.
0: Ik hoop het. Ik ben onpartijdig, maar ik hoop het ook. Jeroen, vraag 1 gaat over shoppen, online shoppen, want dat doen volgens de clichés hoofdzakelijk of toch nog met meer enthousiasme de vrouwen. Een van de sites waar je dan terecht kan is Zalando, maar welke kleur heeft het logo, een soort van driehoek in het logo van Zalando?
4: Oranje.
0: Dat is een goede start. Vraag 2. In welke populaire dansfilm wordt een iconische lift gedaan tussen twee hoofdpersonages tijdens dit nummer?
4: Grease.
0: Wat was jouw antwoord?
4: Grease.
0: Nee, het is Dirty Dancing. Family van Grease, ik snap het wel. Maar helaas niet dezelfde film. Oké, Pauline direct zo. Ja, direct in de verdediging. Ja, dat is een musical film.
2: Ja, okay.
0: Een musical film.
2: Dat is ook wel echt helemaal anders.
0: Ja, maar voor ons mannen, in volgens de clichés, is dat hetzelfde. Musical film van lang geleden. Voilà.
2: En
0: ja.
2: Dirty Dancing 2, ook topfilm, hè.
0: Voilà.
2: Knappe acteur.
0: Een tip. Jeroen, derde en laatste vraag. Een belangrijke vraag. Heb je deze fout, is de gelijke stand, krijgen jullie allebei een punt. Maar heb je deze juist, dan winnen de mannen en komen we dichter in het algemene klassement. Dus, oh, ik hoop dat je dit weet. Maar ik ben er niet zo zeker van. Verdorie toch. Jeroen. Martini Bellini is volgens de clichés echt een vrouwendrankje. Niet waar, Paulien?
2: Dat is zeker zo.
0: Lekker, hè?
2: Oh, kei lekker.
0: Want er zit een soort fruit in. Maar welke fruitsoort zit er in een Martini Bellini?
4: Bloedsinaasappel.
0: Nee. We zochten de perzik. En dus klokken wij af op een gelijke stand. Dat is vooral positief nieuws voor Mirjam, denk ik. Maar toch proficiat allebei, want je hebt allebei een punt gescoord in het algemene klassement. Jeroen en Mirjam, merci om mee te spelen voor meer ontknopingen van de Cliché Clash. Verwijs ik iedereen graag door naar de Cliché Clash volgende week op hetzelfde tijdstip. Tot ziens, hè.
5: Dankjewel. Ja. Tot ziens.
2: Ah, een gelijk spel.
1: Iedereen een puntje erbij. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: bij Vincent Live. Over exact 1 week gaat Vincent Live even in een zomer slapen, maar we geven er nog 1 keer een dikke lap op.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Zijn ze er klaar voor?
0: Dat is de vraag die we deze week gaan proberen beantwoorden. Emma, er komen heel veel berichten binnen van Q-luisteraars die zeggen, je kunt u daar niet op voorbereiden, je kunt daar niet klaar voor zijn.
2: Ja, maar we doen toch ons best om ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.
0: Voilà, dat dacht ik ook al, ja. Zeer goed. we hebben bezoek vandaag. Sie de Donker, die is hier. Je hebt een verrassing voor ons geregeld. Enfin, verrassing. Een opdracht eigenlijk. En je zei het er net al, het heeft te maken met een enorme angst die je als ouder kan meemaken. Namelijk als je je kind niet meer terugvindt in de massa of whatever je bent.
3: Voilà, want jullie hebben het nog nooit meegemaakt. Maar je gaat het onwaarschijnlijk ooit meemaken als je kinderen hebt. Je gaat ze op een dag uit het oog verliezen. Dat gebeurt.
0: Weet je nog de eerste keer bij jou?
3: Bij mij de eerste keer was denk ik op een familiefeest. En ja, daar is een zwembad aanwezig. Dus dan maakt je wel direct extra zorgen. Zo.
0: Ja,
3: maar dus op een dag ga je je kind kwijt zijn en dan raak je in paniek. En dat is een paniek, jongens. Dat heb je nog nooit meegemaakt. Elke seconde voelt het alsof er iemand op je borst bij komt staan. Oh. Dat gewicht begint te wegen. En er is wel ook een hele grote opluchting als je je kind dan vindt.
0: Ja.
3: Maar ik heb dus...
0: Die hebben dat waarschijnlijk niet eens door als ze kwijt waren.
3: Nee, helemaal niet. Maar ik heb dus een opdracht voorzien voor jullie om te zien of jullie de titel van ouder wel echt waardig zijn.
0: Okay.
3: En ik ben 100 kinderen gaan spokkelen op het strand.
0: 100?
3: Ja, 100. Ja. En die hebben allemaal een rode t-shirt aan, maar één van die kinderen heeft een blouse aan van de rode duivels.
0: Ja, ik zie het hier. Ja, en ook het, rood. Ja.
3: Het is aan jullie, dat is jullie kind. Hè?
0: De
3: kind.
0: Zo gezegd dan? Ja. Okay.
3: Dat wordt ooit een rode duivel, dat weet je. En jullie, het is aan jullie om zo snel mogelijk dat kind te kunnen vinden.
0: Okay, dus wij moeten in een massa van 100 kinderen het ene kind terugvinden. En die hebben allemaal iets rood aan,
3: allemaal
0: dus
3: iets
0: dat
3: rood.
0: Valt niet op.
3: Nee, het valt niet op.
2: Dat is moeilijk.
3: Ja, het is heel moeilijk.
2: Maar die staan hier ook al lang, hè, die 100 kindjes. Ik hoop dat ze goed gesmeerd hebben.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar daar gaat deze proef niet over.
2: Nee. Maar ik maak mij al zorgen als mama.
0: Heb je een ultieme tip voor ons, voor we eraan beginnen?
3: Ik ga niet te veel zeggen. Het is een beetje proefondervindelijk. Jullie moeten het gewoon zelf ontdekken.
2: Hoe gaan wij het doen, Vincent?
0: Geen tips.
2: Hoe gaan wij het doen? Wij moeten dat afspreken. Hè?
0: Ah, wel ja, we gaan plaatje draaien, het nieuws. En dan gaan we na het nieuws gewoon naar het strand vertrekken om die opdrachten te goed
2: maar
0: te brengen.
2: Onze tactiek.
0: En we kunnen dan bespreken, toch?
2: Ja. Ah, oké.
0: Okay. Ja,
2: nu al ruzie maken.

0: De mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
5: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
4: Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportcollega Jarno Berto.
6: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè? Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
4: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Balogun speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee met tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK-voetbal. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem, bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV dient een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging.
7: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden daar geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Zij versloeg daar de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is me eindelijk gelukt, zegt Mertens.
8: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
4: In het dubbelspel is Mertens uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 30. Ook woensdag en de dagen daarna veel zon en nog wat warmer.
3: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting Genk tel je drie kwartier bij. Richting Gent, moet ik zeggen. Tel je drie kwartier bij van Waasmunster tot Beervelde. Richting Antwerpen op de E19 een half uur vanaf Sems tot Rums. De A12, 12 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. En 10 minuten van Aadslaar tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je op dit moment drie kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten van Antwerpen Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 20 minuten extra van de Brugse Vaart tot Evergem. Op de Brusselse buitenring 13 minuten van Grimberg. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je minder dan 10 minuten. Okay.
2: Vincent Live.
3: Wij vertrekken naar het strand om ons kind te gaan zoeken. Weliswaar in de vorm van een opdracht van Sea the Donker. Nu

0: Miles Away.
1: Offenbach bij Vincent Live met Miles Away. Je hoort Vincent Live nu weer op het strand van Oostende, waar Emma Seldes, de Donkere en ik klaarstaan voor de eerste opdracht voor, mama en ik, voor Emma en ik, zodat we ons mama en papa diploma kunnen verdienen en winnen. Het thema vandaag is wat als je kind ergens in een grote massa kwijtspeelt.
2: Ja.
1: Sieg, je hebt 100 kinderen geregeld op het strand.
3: Voilà.
1: Wat gaan we nu eigenlijk verder doen? Vat het nog eens één keer samen.
3: Ah, wel, er zijn 100 kinderen en één van die kinderen heeft een rode duiveltruitje aan.
1: Ja.
3: En het is aan jullie om die zo snel mogelijk te vinden. Lukt jullie dat of niet?
1: Ja.
3: Zo simpel is het.
0: Klinkt makkelijk.
1: Dus we moeten eigenlijk samenwerken. Het is niet tegen elkaar.
3: Eigenlijk moeten jullie samenwerken, maar hoe jullie het doen, dat laat ik volledig aan jullie over.
1: Oké. Dan stel ik voor dat wij er gewoon aan beginnen.
0: Ja. We maar wacht, aftellen of niet?
1: Ja, we draaien ons om.
3: Zo goed.
1: We
3: gaan nog niet kijken. Oké, klaar? 3, 2, 1, go!
0: Oké, okay, ja. Nee, niet lopen. We moeten toch even samen afspreken wat we gaan doen.
1: Ja, we gaan in het midden staan.
0: In het midden staan. Oké,
1: okay, we gaan...
0: Hallo iedereen! Oh, jullie zijn super schattig allemaal.
1: Maar jullie zijn er veel ook. Die hebben ook allemaal iets rood aan.
3: Het is duidelijk dat ze geen plan hebben. Ze zijn gewoon boef-baf erin gedoken. Een beetje hoger gaan staan zou ook helpen. Maar dat gebeurt ook niet eigenlijk. Oké, okay, ze zijn wel met elkaar aan.
0: Maar die hebben allemaal een rode t-shirt aan. Met Spiderman, dat maakt het extra moeilijk.
1: Ik zie
0: het niet. Maar hoe gaan we het doen? Even bespreken. Kijk rechts, ik kijk links.
1: Als in daar rechts...
0: Oh nee, niet aan het trekken, dan maak je mijn topje open.
1: Oh ja, oké. Okay. Weg, hallo iedereen. Hier is hij niet.
0: Oké, okay, jij daar, ik hier.
1: Hallo.
0: Hallo iedereen.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hey, hallo.
1: Bye.
0: Ja, je bent gevonden.
1: Ja, ik ben.
3: Daar hebben we hem gevonden.
1: Hallo.
3: Het was eigenlijk gewoon allemaal door Emma. Vincent heeft bitter weinig gedaan.
1: Dag rode duiveltje.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Sorry, ik pakte nu wel op uit enthousiasme.
1: Oké. Okay.
0: Niet bang zijn.
1: Zeg, het is gelukt.
3: Ja, het is
0: gevonden.
3: Het is, we gaan duidelijk zijn, het is Emma vooral gelukt.
1: Ah ja, oké. Okay. Ik stel voor dat we naar de studio gaan voor de grote evaluatie.
3: Ja, dat zullen we dan maar doen.
1: Tijd voor een plaatje.

0: maar op die luxe gitaar. Wheaters bij Vincent Live. Zometeen is er Save My Love van Kygo. We zijn terug in de studio. Dat is goed.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent.
0: Ja. Emma en ik hebben net onze eerste opdracht vervuld. Tot een relatief goed einde gebracht, durf ik zelf zeggen.
2: Jij of ik?
0: Ja. We gaan zo meteen de evaluatie doen, rustig.
3: Er is nu al ruzie.
0: We doen dit samen. We doen dit samen. In een bende van 100 kinderen die alle 100 een rode t-shirt aan hadden, moesten wij die ene terugvinden die ons kind was, zogezegd. Het kindje met dat t-shirt van de rode duivels. Wij hebben er 2 minuten, 3 seconden en 48 honderdste over gedaan. Dat is goed, denk ik. Maar Stieg, jij hebt natuurlijk overschouwd. Ja. Je hebt een algemene evaluatie voor ons klaar. Ja.
3: Er was geen plan. Dat was duidelijk. Jij bent er gewoon niet tussen gelopen.
0: Maar je plant toch niet dat je kind kwijt
3: bent. Ja, maar je moet wel even overleggen. Wat gaan we doen? Communiceren, ja. dat is wel regel nummer 1.
0: Ja.
3: Maar voor de rest heeft Emma het zeer goed gedaan.
2: Oh, dank je
3: wel. Jij krijgt het diploma van een goede ouder. Vincent, jij mag nog een beetje oefenen.
0: Okay. Zijn er een paar tips die ik kan meenemen voor als dit op een dag in het echt gebeurt? Want ik heb begrepen dat dat iedereen wel eens overkomt.
3: Ja, tips zijn heel moeilijk. Ik denk te zoeken is sowieso tip nummer 1. Maar als ik een tip kan geven. Ik zou vooral je kind leren zo snel mogelijk dat het altijd ter plaatse moet blijven.
0: Dat het zelf niet begint rond te lopen.
3: Dat het zelf niet begint rond te lopen en dat het een moeder moet zoeken met kinderen en moet daartegen zeggen tegen die moeder, ik ben mijn ouders kwijt, maar wel altijd ter plaatse moet blijven.
0: En dat lukt, want dat klinkt wel als veel informatie voor een kindje.
3: Dat is moeilijk. Je moet dat een paar keer oefenen, maar oefening baart kunst.
2: En denk je ook niet dat Vincent rustig moest blijven?
3: Ik denk
2: want
3: dat...
2: Want hij begon zo echt zonder kop rond te lopen.
0: Hij was echt wel
2: in paniek.
3: Kalmte kan je wel altijd redden, maar eerlijk, in die seconde wordt het alleen maar... Alleen de paniek begint wel te groeien.
0: Ja.
2: En ik heb ook zo'n armbandje met je gsm-nummer op.
3: Ja, dat hebben wij ook. En beide onze kinderen hebben wij een bandje dat altijd mee op vakantie gaat. Dat doen we altijd rond de arm of als we naar een pretpark gaan.
0: Een AirTag las ik hier ook in de berichten in de app.
3: Een AirTag vind ik nu wel al heftig, maar
2: ik
3: snap het.
0: Ja, ik lees de dingen voor die er zijn. voilà, kijk. Goed, zie het donker. Ja. We concluderen dus dat Emma het goed gedaan heeft. Ja. Dat ik even meesturf op het succes van Emma. Misschien dat doorheen de week is omgekeerd.
2: Dus
0: dat
2: wij hopen,
3: Vincent, je gaat de rest van je leven moeten meesturven.
0: Op het
3: succes van Emma, dat zeg ik nu al.
2: En je hebt eruit geleerd?
0: Zonder enige twijfel, dat is de bedoeling van dit alles. Ziek, dankjewel om langs te komen.
3: Heel veel plezier.
0: Morgen komt er een andere bekende Vlaming, we weten ook niet wie, met een andere opdracht, we weten ook niet wat, maar we ontdekken het samen en we gaan het tot een goed einde proberen brengen, Emma.
2: We gaan het samen tot een goed einde brengen.
0: Dat is de bedoeling. Zometeen is er repeat of niet, maar nu is er dus eerst, zoals beloofd, Kygo samen met Kellet en Griffin bij Vincent Live.

0: Er komen heel wat berichten binnen in de Q-app over kinderen kwijtspelen. Natuurlijk, dat is logisch. Gilles die zegt, ja, ik heb 3 kinderen. Ik kan met hand op het hart zeggen dat ik er nog nooit eentje ben kwijtgespeeld. Dat is een knappe prestatie, Gilles. En Janne die zegt, ja, ik heb ooit een kind geholpen dat zijn ouders kwijt was in Disneyland Parijs. En de mama had effectief een airtag aan het kind gehangen en kwam zo met de gsm richten in de juiste richting af. Dus dat werkt wel degelijk. En Hilde zegt nog van, ik snap het, Vincent, dat ze zoeken naar een kind dat niet het jouwe is. Want met je eigen kind gaat dat ook nog veel sneller. Dus okay, maak je maar geen zorgen. Morgen een nieuwe opdracht. We zijn zeer benieuwd, maar nu moeten we ons beetje bij beetje voorbereiden op wat er staat te gebeuren natuurlijk. De Rode Duivels die spelen tegen Amerika deze avond, tegen de Verenigde Staten. En je kan truitjes winnen van de Rode Duivels, zoals altijd op maandag eigenlijk. Alle tips die zo meteen in een grote WK-box zitten, die leiden naar één land en je moet raden welk land dat is. Vorige week hebben we Nederland uit de box gehaald.
1: Ja.
0: Een paar uur later werden zij uitgeschakeld.
1: Oh ja, dat was dezelfde dag.
0: Dat was dezelfde dag, zeker en vast.
1: Oei.
0: Zijn we het opnieuw gaan zoeken in de landen die nog in het toernooi zitten? Dat kan ik niet zeggen, want die selectie is net te klein. Dan makkelijk. We unboxen de box zometeen na Repeat of Niet met daarin een Amerikaanse zangeres. En we gaan eerlijk zijn en niet nu al beginnen met natrappen op Amerikanen. Dat doen we na de wedstrijd.
2: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
3: Are you ready to be the hero?
2: En Catherine Lange-Aya.
4: Let's go save the world.
2: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
4: The ocean chose me.
2: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
3: I got your back.
2: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q Music!
2: Maximum.
4: Summer.
5: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: with the MCs Bees and Honey Bear Vincent live and show me love.
1: Repeat of niet.
0: Stella Lefty zit in Repeat of niet met haar nieuwe single en jij beslist wat er met dat nummer gaat gebeuren. Geef jij het nummer Boston een repeat of niet? Aangezien ze Amerikaans is, ben ik geneigd om vandaag niet te zeggen. Maar ik heb bij de clichéclash al heel hard mijn best moeten doen om onpartijdig te zijn. En we gaan dat nu ook doen, natuurlijk. We gaan laten zien dat wij beter zijn dan de Amerikanen. Dat wij Belgen niet partijdig zijn en gewoon eerlijk zijn. Ja. Zeker als het over muziek gaat, want muziek en sport trouwens ook zijn twee van de mooiste dingen ter wereld.
2: Dat is
0: en dat
2: zo.
0: Moet zuiver op de graad blijven. Repeat of niet, voor Stella, Lefty en Boston, laat maar komen via de app.

0: Della Lefty bij Vincent Live. Sharon uit Hoogleden stuurt niets van saai. Maar ze is daarmee wel in de minderheid. Laat dat duidelijk zijn.
1: Repeat of niet?
0: Lore bijvoorbeeld zegt, ondanks dat ze Amerikaans is vandaag, zeg ik toch een heerlijke stem, dus een dikke repeat voor haar. Kai uit Zottegem vindt het een gezellig nummerke en dus ook voor hem is het repeat. Zomerse country vibes voor Cathy en Thibaut, die stuurt alrighty, ik hou van deze Lefty. Als het ware, zou die linkshandig zijn? Stel al Lefty. De linkshandige, dat zijn de Lefties.
2: Ja, dat kan.
0: Ja, het zou wel leuk zijn. Het zou raar zijn, moest stel al Lefty een righty zijn. Dat weten we niet.
2: Kan je dat googlen?
0: Als je naar google.com gaat en je begint te rammen op je toetsenbord, dan lukt dat meestal wel. Ik zie dat je dat ook aan het doen bent, Paulien. Is stel al Lefty linkshandig?
2: Nee. Ze is in werkelijkheid rechtshandig. Okay. Oh, dat is zo jammer.
0: Dat is zeer spijtig, ja. Dat is zeer spijtig. Had anders en beter gekund, maar goed, dat is niet erg. Zometeen maak je kans op het nieuwe shirt van de Rode Duivels. Alleen moeten we die box unboxen en die stinkt al. Het is ter prijs deze week. Oh. Of is dat de zeelucht? Ik weet het niet.

0: Toby Cooper bij Vincent Live met Perfect Strangers. Zometeen is er New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Dat is die nieuwe remake van Insomnia. Zeer de moeite, maar eerst, Paulien, de Ronde van Frankrijk. Daarin hebben de grote favorieten zich getoond.
1: Ja, wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Tour gewonnen. De eerste bergrit was dat. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoraan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e en Remco Evenepoel werd 8e. Allebei op 4 seconden van Pogacar. Die neemt ook de gele trui over van Vingegaard en Evenepoel blijft 3e. En Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat heeft hij zelf toegegeven op een persconferentie. Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren. De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB al weten dat het een beroep tegen de beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren.
0: Voor het weer gaan we naar Weerman Jonas. Dag Jonas.
2: Dag Vincent.
0: Hoe ga jij het doen vannacht voor die wedstrijd van de Rode Duivels? Die is om 2 uur. Ga je wakker blijven of ga je een dutje doen en opstaan?
2: Ik ga zeker wakker blijven, want ik doe straks een nachtshift op de luchthaven als weerman.
0: Oh.
2: En we gaan daar ongetwijfeld ook ergens op de achtergrond het voetbal opzetten. Dus ik blijf sowieso wakker en ik zal het wel met 1 oog volgen.
0: Dat is eigenlijk ideaal. De shift vliegt voorbij, letterlijk op de luchthaven.
2: Klopt.
0: Dat is fantastisch. Ah, dat is goed. Dan heb je al veel nachtelijke wedstrijden gezien, die 2K, of enkel bij de Belgen.
2: Ja, af en toe natuurlijk, want er moet ook nog gewerkt worden natuurlijk. Hè. Maar af en toe kijken we wel eens als het wat rustiger is. En dat gaat ook vannacht het geval zijn, hè, want het zal rustig en droog weer zijn. Gelukkig voor ons, dus dan hebben we iets meer tijd natuurlijk.
0: Het is daar vanavond dus rustig en droog, ideaal. Morgen?
2: Morgen opnieuw een prachtige zomerdag, hè. Dus het wordt opnieuw warm. Temperatuur rond 25 graden aan zee, 28 tot lokaal 30 graden in het binnenland. Dus een zeer warme en droge, zonnige zomerdag. En ook de rest van de week ziet er zo warm en zonnig uit. Misschien op woensdag in de loop van de namiddag over het noorden van het land net iets meer lage wolken. Bij ook dan temperaturen van 28 tot 30 graden. Maar donderdag, vrijdag en het weekend ziet er zon overgoten uit.
0: Oh.
2: Dus niks dan zon en het wordt steeds warmer, hè. Dus donderdag en vrijdag zijn de temperaturen rond 1, 32 graden. In het weekend gaan we richting 33 of 34 graden. Aan de kust altijd net iets frisser door de zeebries. Dus daar waarschijnlijk al de temperaturen rond de 28 graden. Dus ja, overal in het land hoog zomerweer deze week. Ja.
0: Een hittegolf dus, maar misschien eentje van een iets wat aangenamere soort, aangezien we niet tegen de 40 gaan schurken.
2: Ja, absoluut. En ook de luchtvochtigheid is een heel stuk lager. Dus het zal niet zo drukkend warm zijn. Het zal veel aangenamer zijn. En ook de nachten koelen iets beter af. Dus oké, opnieuw een hittegolf, maar toch wel iets minder straf dan de vorige.
0: Klinkt als muziek in mijn oren. Dankjewel, Jonas. Veel succes vannacht en tot morgen.
2: Merci, tot morgen.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 moet je een half uur bijtellen vanaf Semst tot Rumst. Op de A12 16 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord en 11 minuten van Aartselaar tot Bilrijk. Brusselse binnenring 20 minuten van Wezenbeekoppen tot Groenendaal. Brusselse buitenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Jetten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de E17 20 minuten van Sint-Niklaas-West tot Berenvelde. En op de ring rond Gent richting Zelzaten 18 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Bibi Rexha samen met Faithless bij Vincent Live en New Religion. Het is tijd om een onderzoek tegen het licht te houden.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 28% van de Vlamingen ooit eens niet moesten betalen voor een bepaalde aankoop.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: En dan heb ik het niet over een vleesje bij de slager toen je nog een kind was. Dan heb ik het over net iets uitgebreider aankopen. En we behandelen dit op basis van het verhaal van Christophe uit Blaasveld. Die heeft ooit eens een verhaal gestuurd via de Q-app. We hebben hem vanmiddag al even opgebeld en hij legt zijn verhaal even kort uit. Hij hoort wel bij die 28%.
2: Hey Vincent, Christophe hier. Ik heb ooit een zonnelampje laten plaatsen en mijn installateur die wilde geen voorschotfactuur, ging alles daarna factureren. En die factuur, ondanks er een paar keer achter te vragen, is nooit verstuurd geweest. Dus ik heb genot van een gratis zonnelafel.
0: Hela, dat is al geen kleine kost niet meer. Hè? En het fantastische aan Christophe is dat hij nog een tweede voorbeeld heeft. Hij is ooit met zijn gat in de boter gevallen, letterlijk.
2: En dan heb ik ooit als Lego-freak minifiguurtjes besteld. En die stonden geprijsd aan 0 euro. En dan heb ik eigenlijk in één keer heel de stok besteld. En toen ik die ging afhalen, keek men heel verwonderd en zei men tegelijkertijd ook, dat was al betaald. En ik heb al die Lego figuurtjes en dat waren in totaal toch wel een kleine 300. Oh. Heb ik helemaal gratis meegekregen.
3: Het
2: mag al eens meezitten.
0: Het mag al eens meezitten, het zal nog niet zijn, Christophe, dat is ongelooflijk.
3: Wow. Ik wou dat je Christophe was.
0: Ja, dan had je 300 Lego-figuurtjes. Wat zou je daarmee doen?
3: Verkopen.
0: Op die fiets. Goed, hoe zit dat bij jou? Heb je ook ooit eens iets gekregen, slash ergens niet voor moeten betalen, om een of andere onduidelijke reden? Dan mag je het laten weten in de app van Q-Music, want dan gaan we checken of dat onderzoek klopt, of dat effectief bij 28% van de mensen al gebeurd is.
1: WK Unboxing.
0: Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Er staat een grote box in de studio van Vincent Live, met daarin 5 objecten die wijzen naar een land. Een land dat deelneemt, of deelnam ondertussen al, aan het WK voetbal. Jij moet raden welk land dat is. Ik dacht eigenlijk dat het ergste gepasseerd was van wat er in die box zat. We hebben ooit eens frietjes met biersmaak gehad. Dat waren de Belgen.
3: Ja.
0: We hebben ooit eens een vis gehad die in een zak chips zat. Van Fish and Chips. Het was dan Engeland dat we zochten.
3: Klopt.
0: Nu moet ik zeggen dat die box weer een nogal maritieme geur heeft. Om het zo te zeggen. Dus ik kan niet wachten tot ik die box kan opendoen zometeen.
4: Te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes.
4: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Vanavond bij VTM zijn het oude bekenden die komen logeren in Met 4 in bed. En VTM 2 geraakt helemaal verstrikt in een bijzondere diefstal in Will Trent. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Q Music, Vincent

0: Het nieuwe shirt van de Rode Duivels kan van jou zijn. Tenminste, als je kan raden van welk land de WK-box van deze week is.
1: Het WK-unboxing. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Ik heb hier zo'n box staan, daar zitten 5 objecten in. Dat kan van alles zijn. Ook gewoon soms een afbeelding, een soort rebusachtige toestand. En op basis van die 5 tips moet jij raden welk land van de tegenstand we zoeken. Welk land we moeten passeren als we wereldkampioen kunnen worden. Dus het was het speluitleg voor de start van het WK. Maar ik kan nu niet bevestigen of ontkennen dat er een land zou kunnen inzitten dat al uitgeschakeld is.
2: Nee.
0: Vorige week hebben we Nederland gedaan, die werd een paar uur later uitgeschakeld. Misschien is er ook een vloek. Dan hoop ik dat Amerika erin zit. Goed, we gaan eraan beginnen. Ik zal die doos hier eens openmaken, want die heeft wel een geurtje. De ruiten staan open hier, Jubi. Zou als je afvraagt waarom, wel eens daarom.
2: Ja.
0: Ja, ik zie het al.
2: Oei.
0: Ja, tip 1 is een pak met kabeljauw.
2: Het
0: is weliswaar ingevroren geweest.
2: Ondertussen niet meer.
0: Ondertussen niet meer. Dus kabeljauw. Dat is tip 1.
2: Oké.
0: Okay. Kijk, nu direct iets aantrekken.
2: Speciaal.
0: Tip 2 is dit ding waarmee zo'n fles wijn kan openen.
2: Een kurkentrekker.
0: Kurkentrekker, ja, dat zocht ik. Een oude zwart-zilveren kurkentrekker.
2: Oké. Okay.
0: Is er zo'n land waarvan de inwoners de kurkentrekkers zijn? Is dat een ding? Mm. Nee.
2: Misschien, ja, ik weet het niet.
0: Huh? Tip 3 is een audiofragment. Zullen we luisteren?
2: Ja.
0: Oké.
3: Ze zouden beter eens een mens met ervaring een programma moeten laten maken.
0: Carmen Waterslagers. Huh?
3: Ze zouden beter eens een mens met ervaring een programma moeten laten maken.
0: Heeft Carmen in de reeks FC de Kampioenen roots ergens of zo?
2: Geen idee.
0: Carmen Waterslagers.
2: Waar?
0: Of is het dat
2: haar? Haar naam.
0: Waterslagers? Carmen? Is er een stad ergens die Carmen heet of zo?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Okay. Tip 4. Dat is Lies van den Bergen.
2: Ah ja.
0: Sportanker van VTM Nieuws. Maar
2: ze is verkleed.
0: Ze heeft een speciaal kledingstuk aan. Ik laat dit over aan de carnavalist.
2: Ja, ze heeft een boa aan. Een roze...
0: Zo'n pluimensjaal.
2: Een pluimensjaal, klopt. Een roze boa.
0: Een roze boa. Een roze boa en Lies van den Bergen. Een land met wel bergen. Ik weet het niet, hè. Oostenrijk,
2: is moeilijk.
0: Oostenrijk en Zwitserland deden mee, dus dat kan, hè. De bergen.
2: Ja.
0: En dan de 5e tip is opnieuw een audiofragment. Gaan we luisteren naar de laatste tip? Die geeft het meestal goed weg, hè.
2: Oké.
0: Dat was het nog niet. Dit is de tip. De liefhebbers weten het nu. Welk land zoeken we? Laat het weten via de app.
1: Dit

0: De cute opschrijf van deze week is er eentje van Bruno Mars en die heet On My Soul. Je gaat het nog wel vaker horen. Zometeen gaan we luisteren naar de fantastische montage die we hier intern gemaakt hebben van Unstoppable van Milk Inc. En de hoogtepunten van de vorige wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Maar eerst gaan we...
1: WK Unboxing.
0: Eens kijken welk land we zochten deze keer bij de WK Unboxing. Want we hadden 5 tips in een grote doos die leiden naar 1 land. Een land van de tegenstand. Een land dat we voorbij willen als we wereldkampioen voetbal willen worden. En ik heb Ben uit Mol aan de lijn. Dag Ben.
2: Goedenamiddag, Vincent.
0: Een hele goede namiddag. Eerste belangrijke vraag. Welk land zochten wij?
2: Portugal.
0: Portugal is volledig correct. Jij met een shirt van de Rode Duivels. Proficiat, Ben.
2: Yes,
0: dat is prima. Hoe ga jij de wedstrijd volgen vannacht?
2: Ik ga het waarschijnlijk vanuit mijn bed moeten volgen, omdat ik morgen heel vroeg op moet. Zo doen.
0: Dus de vraag, ga je wakker blijven of opstaan, is bij deze ook beantwoord. Je gaat wel proberen voor de wedstrijd wat te slapen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Snap ik helemaal. We gaan de 5 tips even overlopen. Jij moet dan maar vertellen wat die in godsnaam te maken hebben met Portugal. De eerste was een diepgevroren kabeljauw.
2: Ja, kabeljauw, dat is een nationaal gerecht van Portugal.
0: Alright. Tip 2, een kurkentrekker.
2: Daar heb ik even moeten over nadenken, maar uiteindelijk kwam het wel naar boven. En dat is dat Portugal de grootste kurkenproducent is.
0: Ongelooflijk. Wat een goeie weetje.
3: Ja.
0: Wordt dat daar gemaakt, Kurk? Dat is crazy. Het derde dat we te horen kregen was Carmen Waterslagers. Wat heeft Carmen Waterslagers van FC de Kampioenen te maken met Portugal?
2: Porto.
0: Ik bestel het de Porto.
3: Ah, ja.
0: Pascal, ik heb voor mij een Porto. Tuurlijk, ja, ik snap het. En Porto is een stad in Portugal, uiteraard. Dan Lies van den Bergen en haar pluimensjaal, haar boa. Wat heeft dat met Portugal te maken?
2: Daar heb ik het duister in te tasten.
0: Ja, dat is niet erg. Dat is Lies met een boa.
2: Lisboa, voilà, ja.
0: Lisboa, dat is Lissabon. In het Portugees is Lisboa, voilà, kijk. En dan de laatste tip, dat is deze knulling. Dat is natuurlijk Cristiano Ronaldo, de sterspeler van Portugal. Waar het eigenlijk allemaal om draait. Hè. Is hij goed voor het team of net niet goed voor het team? Is hij passé? Dat is de vraag die we vanavond misschien wel beantwoord gaan krijgen. Want ook zij spelen vanavond tegen Spanje. Dus het kan zijn dat de WK-unboxing-vloek verder zet.
3: Oh nee.
0: Vorige week hadden we Nederland en een paar uur later werd Nederland uitgeschakeld. Deze keer hebben Portugal, die moeten tegen Spanje geen cadeau.
3: Oh, ik voel me al een beetje schuldig nu.
0: Ja, dan hadden we Amerika er moeten insteken, inderdaad. Ja. Nog meer dan anders. Goed, Ben, jij wint alvast het shirt van de Rode Duivels. Een dikke proficiat en geniet ervan.
2: Dank u wel.
0: En dan is het nu, zoals beloofd, tijd om te luisteren naar Unstoppable van Milk Inc. Maar in een jasje van Peter van den Bent. Want ging die even loco op de radio toen de Rode Duivels het fixte tegen Senegal. We gaan het allemaal nog eens herbeleven. Kwestie van erin te komen tegen vanavond.

En daar is toch nog Lukaku.

voorzet van Trossard in de box. En daar zit het uit. En het gaat erin. Het gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis.

0: Vijf minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de pol voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans, en het schot er weer in. België is er door. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport.
1: Wel. Peter van den Bent op zijn allerbest. Ik hoop dat hij vanavond ook op zijn allerbest is, maar zonder dat het zo spannend hoeft.
2: Winnen met...
1: Ik heb kippenvel. Ik ga gewoon zeggen zoals het is. Als Lina er dan zo insnijdt met haar een stappenbal. Ha! Heerlijk. We zijn nog op zoek naar een nummer voor morgen. Moesten we winnen? Suggesties zijn welkom.
3: Maar dan gaan we het nog niet jinxen, hè?
1: Ik geloof niet in jinxen. Wist je dat al?
3: Ja, dat weet ik.
1: Ik geloof in de wet van de sterkste en dat zijn wij. Was dat niet...
3: Oké.
1: Kom, Amerikanen.
3: Duidelijk.
1: Echt waar, met de fastfood. Rotvolk. Gewoon vandaag. Hè. Normaal ben ik een heel vredelievend man.
3: Ja, behalve als het over Frankrijk gaat. Dan ben je ook altijd zo boos.
1: Ja, maar dat is een oude wonde van 2018 en die gaan we pas openrijden als we in de halve finale tegen Frankrijk moeten. Oké?
3: Oké, dat is goed. Ik kijk er al naar uit.
1: Ik niet. Goed, winnenbet, dat gingen we spelen. In de prijzenpot zit een bedrag, €350. We gaan eens kijken met welke letter je die kan winnen.
2: Z.
1: Van zon en zee. Twee dingen die hier aanwezig zijn. Zwemmen, iets dat je hier kan doen. Keuze het over van woord met een Z. Wil je meespelen? Stuur een audiobericht via de Q-app. Waarin je zegt winnen met een Z. En dan maak je straks kans op die €350. Nu eerst Maroon 5 bij Vincent Live.

0: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
1: up the night in the sea. The stories are true.
2: Are you ready to be the hero?
0: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Het is 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het nieuws.
5: Goedenavond. Ook het parket start een onderzoek naar topchef Seppe Nobels, net zoals het arbeidsauditoraat al deed. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde daar in een coma. 2 verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging tot doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd wel vrijgelaten onder voorwaarden. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Dat gaf Trump zelf toe op een persconferentie.
6: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA.
4: Ah, weer al iets waar hem niks van kent. Sorry. Jij moet neutraal blijven, hè, Paul.
5: Balogun kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportcollega Jarno Berto.
7: Het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Balogun vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
5: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 3e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Dat was de 1e bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later 2e voor de Ecuadoraan Carapaz. Lennart van Eetveld die werd knap 6e.
8: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard. En met die warmte en het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zijn aankomst. Maar ja, bedankt, content.
5: Remco Evenepoel werd 8e, net als Van Eetveld op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg daar de Tsjechische Marie Bouskova in 2 sets, want het werd 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
9: I've been to the fourth round for like 4 times already and I never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinal.
5: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af. We halen minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. En ook woensdag en de dagen daarna veel zon en wat warmer. Woensdag 31 graden, vanaf donderdag tot 33 graden.
4: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je 40 minuten bij van Grimbergen tot Zellik. Op de binnenring 23 minuten van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de E19 richting Antwerpen 28 minuten erbij vanaf Semst tot Rumst. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 14 minuten extra van de Brugse Vaart tot Evergem richting Nederland.

0: de Antwerpsring. 10 minuten erbij van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen West. Ik sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Music. Vincent Live.
0: Als een goede vrienden van Imagine Dragons komen eraan. Eerst is het nog winnen.

0: Bij Vincent Leijver komt ontzettend veel berichten binnen over het Q-onderzoeksbureau, moet ik zeggen. Het gaat over aankopen die je nooit hebt moeten betalen. Het overkomt ons allemaal wel eens. Ik ben de hele tijd aan het denken aan een verhaal en omdat ik dacht dat ik er zo eentje heb, maar het is net niet. Ik heb ooit een groot verjaardagsfeest gedaan, toen ik 30 weer.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een groot feest met een diner en al een drank, aperitief, drank daarna en zo, alles erop en eraan. En ik heb daar maanden geen factuur van gezien, dus ik dacht, ik ben daarmee weggekomen, een gratis feest, heerlijk. Tot het jaar om was en dat restaurant ook zijn of haar boekhouding aan het maken was. En er plots een dikke factuur in de mailbox zat. Verdorie toch. Dus het kan zomaar. Hans uit Londerzeel die heeft ooit een gratis ijsje gekregen omdat het kind enorm aan het huilen was. Dat is handig. Goeie tactiek. En Benny uit Gistel zegt bij ons werd de dakgoot gratis hersteld na een storm. We hadden dit niet gevraagd, maar de persoon, de dakgoothersteller, had zich gemist van huisnummer. En moest elke paar huizen verder zijn. En heeft het dan bij ons ook ineens
1: gedaan. Amai, dat is top.
0: Dat is echt fantastisch. Ja, straks de resultaten en veel meer verhalen van dit.
2: Winnen met een Z.
0: Eerst gaan we winnen met een Z. Met luisteraar Jolien, 31 uit Borgloon. Dag Jolien.
3: Hallo Vincent.
0: Jolien, jouw lievelingswoord met een Z is?
3: De zon, absoluut.
0: Dan ga je een topweek tegemoet. Dat wordt weer hittegolf, hè?
3: Ja, leuk.
0: Dan kijken we naar uit. En hier aan zee is het toch altijd net iets frisser en aangenamer daardoor. Dus kom maar af, zou ik zeggen. Het is niet dat Borgloon bij de deur ligt, dat komt toch maar af. 350 euro aan shoppingbudget. Wat zou je daarmee kopen?
3: Ofwel een sporthorloge, ofwel ga ik toch investeren in een tripje naar de zon.
0: Ja, dat zijn twee prima keuzes, zou ik zeggen. Jij krijgt ze meteen van mij. 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter Z begint. Je kan niet passen, je moet gewoon antwoorden. Maar ik wens je daar heel veel succes bij. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: 3, 2, 1. Een meisjesnaam.
3: Zara.
0: De outfit voor een verkleedfeestje.
3: Zebra.
0: Een land.
3: Zwitserland.
0: Een dier uit de zee.
3: Zebra.
0: Belgische stad of gemeente.
3: Zaventem.
0: Een werkwoord.
3: Zweven.
0: Iets uit de frigo.
3: Een zeevluchtpraline.
0: Een beroep. En de tijd is op. De tijd is op. Ik vind het wel fantastisch dat je aan een zeevruchtpraline denkt, want die is lekker, dat moet inderdaad in de ijskast. Maar gewoon een zalm had ook goed geweest, hoor. Of, of zwarte bessen of zure room of whatever. Maar een zeevruchtpraline kan ook. En oh my god, heb ik daar even zin in als ik je erover
1: lekker,
0: bezig hoor. Want het is echt fantastisch lekker. Jolien, dikke merci om mee te spelen. Je wint alvast een Vincent Live luxeverfrisser. En morgen spelen we opnieuw voor het mooie ronde bedrag van 400 euro. Tot ziens, hè, Jolien.
3: Merci, superleuk.
0: Zoals beloofd krijg je nu dus Imagine Dragons op de radio. En daarna Freya Sky en Silent Treatment.

0: stad.
1: 28% van de Vlamingen ooit niet moest betalen voor een aankoop. Fina het Heren zegt, ja, ik betaalde ooit iets kleiner met een bupje van 10 euro. En mijn wisselgeld was meer dan 10 euro. Oh. Heeft het wel teruggegeven. Sarah uit Pepingen die zegt, we hebben ooit niet moeten betalen voor het verjaardagsfeestje van de kinderen. Ik mocht kiezen tussen meteen betalen of achteraf per factuur. Ik koos voor factuur en die hebben we nooit ontvangen. Opgelost. Oh. En Jana uit Pringen die heeft ooit 3 zetels ontvangen voor de prijs van 1. Dat is handig, maar waar moet je die in godsnaam zetten?
2: Ja, inderdaad.
1: Hekke.
3: Hey Vincent, vroeger toen 3D-printer nog maar net begonnen op te komen, heeft mijn man eentje online besteld en die kwam maar niet toe. Nu, hij had gelukkig betaald met PayPal en dan ben je vrij goed beveiligd. Dus hij had dan gezegd, kijk, het pakket is niet toegekomen. Kreeg hij zijn geld teruggestort via PayPal. 3 keer raden, de dag erna kwam die 3D-printer toe. Helemaal gratis.
1: Handig, zeer handig. Zometeen veel meer van dit soort verhalen. En de laatste nootjes van Vincent Live geef je altijd een half uurtje op voorhand. En dan kan je even raden en herkennen met welke nummer we de show neerleggen vandaag. Vandaag is het een hit die een half jaar lang in de top 10 heeft gestaan van de Q Top 40. Dus normaal gezien zou je het moeten erkennen. Ook jij, Paulien.
2: Ik ben zeer benieuwd.
1: We zijn een half jaar lang in de top 10.
2: Oh, maar weet je dat je de druk zo ineens heel hoog.
1: Ja. Als wij dat doen voor de Rode Duivels, dan mogen we dat ook voor elkaar, zeg ik altijd. Vanaf vandaag altijd.
2: Oké.
1: Okay. Zometeen het fragment. Sleepwalk.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Mm, slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Eggo Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
12: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro. En Clouseau. Donderdag 6 augustus, Muziek aan het Water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde, in hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het Water, samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
13: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
14: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
15: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken, 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
18: Q-Music, maximum hits. Q-Sounds better, better with you.
19: New truck, big lady.

0: Zometeen luisteren naar de soundtrack van de nieuwe Toy Story film. Die is van Taylor Swift. Die heet I Knew It, I Knew You. En dan... Oh, de telefoon. Ja, onze kustelefoon is een beetje oudbollig. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hey Vincent, het is Jolien. Stoor ik?
0: Jolien Roets?
1: Roets, uw collega.
0: Roetsken. Ja, maar ik weet niet. Ja, als ik alleen stem heb, moet ik altijd een tweede keer nadenken. Hè.
1: Dat is waar. Dat was niet beleefd van mij. Excuses.
0: Dat is niet erg.
1: Sorry,
0: ja, Jolien, wat ben je vergeten?
1: Niks. Nee, maar ik hoorde daarnet zeggen, Den Donker, dat hij bij jullie was. En,
0: ja,
1: dat
0: voor het mama-papa-diploma.
1: Ja, dat jullie eigenlijk een beetje gaan testen of dat jullie wel klaar zijn voor kinderen. En ik dacht, ja... Allee, ik als ervaringsdeskundige, ik zou toch ook wel graag een opdracht geven deze week.
0: Ah, op die fiets. Ja, heel veel van die dingen gebeuren eigenlijk achter de rug van Emma en mezelf. Maar geen probleem, vertel maar. Ik zou zeggen, ik ben er klaar voor, maar dat is net wel een test te zijn. Dus dat is niet per se het geval.
1: Ja, het is dat. Nee, maar ja, ik dacht, ja, kan ik gewoon zelf een keer bellen om te horen of dat oké is. Maar ik had niet de gedachten, omdat dat wel vaak moeilijk is, in verband met fashion. Hè. Hoe kleed je je kind? En vooral, zijn dat dan de juiste maten? Past dat allemaal wel bij elkaar? Is dat comfortabel genoeg? Hè? Want je hebt een fashionable kind, maar moet het ook goed zitten? Hè? Zo, dat soort dingen. Ja. Misschien dat we daar iets kunnen rond verzinnen.
0: Maar ik moet zeggen, wat ik wel echt een enorme bevrijding vind, is dat bij het kopen van babykleren, daar gewoon in maanden in staat hoe oud die een baby moet zijn. Dat is fantastisch.
1: Ja,
0: top eigenlijk. Zou dat 3 tot 6 maanden, denk ik, perfect, ik kan ze aandoen. Tussen 3 en 6 maanden, heerlijk.
1: Nee. Ah. Maar dat is dus niet waar. Want dan hebben kinderen met proporties, zoals die van mij, en dan dragen die eigenlijk al 7, 8 jaar op hun 5. Dus dat is niet zo gemakkelijk als dat je denkt. En aangezien dat Emma ook
0: net
1: een grote vrouw is.
0: Ja.
1: Allee, ja, ik wil maar zeggen, ik wil u maar gewoon daarvoor waarschuwen dat dat dus ook nog kan gebeuren.
0: Dus jij hebt ook een opdracht. En is dat zoals vandaag bij Sieg een opdracht voor mij en Emma, of is dat een opdracht voor mij alleen?
1: Het is een opdracht voor jou, maar Emma komt er wel aan te pas.
0: Vertel, of dus, is dat toch niet voor u?
1: De bedoeling is, jawel, we gaan dat wel al vertellen. De bedoeling is dat ik 3 outfits ga samenstellen voor jullie toekomstige dochters.
0: Ja.
1: Dat jij 1 outfit gaat samenstellen voor jullie toekomstige dochter. En dat Emma jouw outfit er dan moet uitkiezen.
0: Ah ja. Maar dat gaat gemakkelijk zijn, hè. Ah ja, dat gaat minder goed zijn.
1: De bedoeling is dat jij er kunt voor zorgen dat het... Allee, bedoel, dat allemaal een beetje gelijkend is. Hè, want
0: ik wil dat Emma er niet in slaagt om mijn outfit eruit te halen. Ja. En zij wel. Ja,
1: echt
0: ja.
1: Heel goed best doen.
0: Ik moet zo incognito mogelijk blenden met jouw outfits. Oké, Jolien. Ja, maar je hebt wel een stijltje natuurlijk, dus dan moet ik dat ook zo goed mogelijk imiteren. Wil je eens wat foto's van je kinderen doorsturen, Jolien? Lang geleden.
1: Zeker, foto's van mijn kinderen, ja zeker, maar dan als baby, hè? Zo de joggingbroekjes en de hoodies en zo.
0: De hoodies. Size, yes, de hoodies, of course. Yes,
1: ja,
0: baby.
1: Ja,
0: de hoodies. Prima. Ik ga aan de slag. Ik heb nog een half uur show en dan ga ik aan de slag op zoek naar outfits. En tegen wanneer moet dat af zijn?
1: Maar ik was aan het kan je wel een beetje tijd geven? Misschien donderdag, als dat past, hè, in het schema.
0: Ah, ja, dan kan ik nog wat input vragen aan ChatGPT. Dat is wel goed, ja.
1: Ja, ik was daar toch maar mee op. Maar bon, ja.
0: Ja. Dus, Jolien, dankjewel. We zien elkaar donderdag, zou ik zeggen. Maar we zien elkaar ook gewoon morgen hier aan zee, natuurlijk.
1: Ook,
0: tot morgen.
1: Dag,
0: lekker random. Dag, Jolien. Tot morgen in ieder geval. Ik

0: I knew it. I knew the soundtrack van de nieuwe Toy Story film. Ik wil hem eigenlijk graag gaan zien, maar het is altijd goed weer. Dus ik moet toch even wachten. Moment daar is. Een nieuw onderzoek naar topchef Seppe Nobels.
1: Ja, het arbeidsauditoraat start ook het parkettenonderzoek. Nobels kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Seppe Nobels zelf ontkent alles. En de toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren raken klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie, een turnout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde daar in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Vanavond en vannacht koelt het traag af, minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30 en ook woensdag en de dagen daarna veel zon en nog wat warmer.
0: We gaan eens kijken hoe het zit op de weg. Vijf files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 40 minuten van Vilvoorde tot Jetten. Op de binnenring een kwartier van Wezenbeek op hem tot Leonard. Richting Antwerpen E19 20 minuten van Zemst tot Rumst. Op de E40 richting Gent 20 minuten van Nevel tot Sint-Nijs-Westrem. En op de E429 verlies je 11 minuten van de ring rond Brussel tot de Bergense Steenweg. Is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Alex Warren bij Vincent Live met Fever Dream. Het is tijd om ons te focussen op het einde van dit programma.
1: De laatste nootjes.
0: Want zoals elke dag laat ik de allerlaatste nootjes van Vincent Live horen. Ik zei het daarnet al, het is easy peasy, lemon squeezy. Want het nummer van vandaag stond een half jaar lang in de top 10 van de Q-top 40. Dus zeker als je voor de radio werkt en al die nummers dagelijks hoort van wie. Dan moet je dit wel kunnen raden.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Waarom lach je?
2: Mijn hersenen zijn even aan het werken, maar die werken vandaag een beetje trager.
0: Ze is naar Werchter geweest.
2: Jij bent naar ook Werchter geweest.
0: Nog eens luisteren?
2: Ja.
0: Het is zo'n drumstel dat van de trap valt.
2: Maar dit kan ik toch niet raden?
0: Een half jaar in de top 10, hè? Nadien heeft dat nog lang in de lijst gestaan, tegen dat aan 40 zit, hè?
2: Als je, ik laat het aan de luisteraar.
0: Als je heel stil luistert, dan hoor je het donderen in Keulen. Dat is ongelooflijk.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 28% van de Vlamingen ooit niet moest betalen voor een aankoop die toch plaatsvond. Angelique uit Oostende bestelde onlangs een stofzuiger online. In plaats van één stofzuiger te krijgen, krijgen we er twee. Wel superhandig, want we moeten de trap niet meer op. Elk verdiep heeft een eigen stofzuiger.
2: Dat is zo'n lifehack.
0: Fantastisch, Angelique. Kurt uit Kampenhout heeft ooit een lounge set besteld bij de Fun. Die werd geleverd op een palet. Op dat palet stonden twee lounge sets. Ze hebben er eentje gratis gekregen. Dat is pas Fun. En nu is de Fun failliet. Ja, hoe zou het komen?
2: Ja.
0: Caroline uit Lint stuurt: de barbecue voor het vormsel van mijn zoon was voor een groot stuk gratis. Uit de voorschot, dat heb ik mooi betaald aan de cateraar. Maar de eindfactuur, die heb ik nooit ontvangen.
2: Oh.
0: Beter. En Sven uit Wommelgem zegt: voor het feest dat ik gaf toen ik 40 werd, heb ik nooit de rekening gekregen. Er waren meer dan 100 aanwezigen die alle 100 goed hun best gedaan hebben wat pintjes en zo en wijn betreft. Tijd voor wat audioberichten.
3: Hey Vincent, Sakayawi hier. Ik heb dus ooit mijn PlayStation 5 binnengebracht om te herstellen. Mm-hmm. En toen ik die ging ophalen, heb ik dus een gratis exemplaar gekregen. Een nieuw exemplaar weliswaar. Ik verwachtte daar ter plekke te moeten betalen, maar dat heb ik niet moeten doen. Dus daarna verwachtte ik een factuur, maar we zijn nu ondertussen al meer dan een jaar verder en ik heb nog steeds geen factuur gekregen, dus heb gratis een nieuwe PlayStation 5.
0: Fantastisch, dat is echt heerlijk. We gaan naar David.
4: Wij zijn ooit met vier koppels in Verona, Italië gaan eten. Bij het afrekenen stelde ik vast dat enkel het aperitief hadden aangerekend en niet het eten en desserts.
0: Ah, ja.
4: Ik zei tegen iedereen: nu naar buiten, terwijl de dames nog moesten plassen. Ik zei: nee, naar buiten. Toen we buiten kwamen, zei ik: doorstappen en geen vragen stellen. Na enkele honderden meters kon ik uiteindelijk het verhaal doen dat we enkel het aperitief betaald hadden.
0: Ik vind het crazy, ik heb wel een beetje medelijden ondertussen ook met alle...
2: Dat is keierig.
0: Denk er wat vanaf of dat een grote mastodontketen is of het een familiebedrijf is dat plots alle winst door de neus geboord is, natuurlijk. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en het verhaal van Katrien uit Gent. Zij heeft 2 jaar na elkaar een gratis aankoop gekregen, een dure gratis aankoop, op exact dezelfde plek. Met andere woorden, daar moeten we naartoe. En ze mag zelf vertellen over welke plek het gaat.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Forever Young. Djalicious en Milo met Forever Young bij Vincent Live.
1: Het Gio-onderzoeksbureau.
0: Yes, we zijn vandaag aan het controleren of het klopt dat 28% van de mensen ooit een aankoop niet heeft moeten betalen. Caro Tremelo heeft ooit twee airco's, nooit bedoel ik, voor de twee airco's moeten betalen. Ondanks dat ze zelf meerdere keren achter de factuur hebben gevraagd. Hetzelfde bij het onderhoud van de gasketel trouwens. Dus Caro die heeft veel chance in het leven. Nienke uit Ramstel die stuurt, mijn zus heeft jaren geleden twee implantaten gekregen in haar tanden. Nooit de factuur, ook meerdere keren gevraagd. Wat wel belangrijk is bij dit soort verhalen, want af en toe komen er wat zakzetterijverhalen aan te pas. Dries uit Berem zegt, mijn oma heeft 15 jaar lang dagelijks de krant gekregen. Maar onlangs hadden ze het door.
2: Oh, maar 15 jaar?
0: Ja, er was geen factuur met terugwerkende kracht, maar vanaf dan moesten ze wel betalen. Ja. Fair enough. Zoe uit Antwerpen heeft ooit een nieuwe handtas gekocht voor €495, dus bijna 500. Zwaar beschadigd en dus teruggestuurd. Ze heeft een nieuwe gekregen en een jaar later hebben ze mij opgebeld om te zeggen dat ik nog een tegoedbon had van €495. Opnieuw een handtas meegekocht. Dat is Zoe uit Antwerpen voor mij. Heerlijk. David.
3: Hey Vincent, David hier. Meer dan 20 jaar geleden een nieuwbouw gezet en ondanks meerdere vragen nooit de laatste factuur van onze raampartijen ontvangen. Oh. Dus meer dan €10.000 in de pocket. Yes.
0: Oh my. Dan kan je al eens een chicere inrichting in je nieuwbouw villa voor steken. Wauw. Nog een audiobericht.
4: Hey Vincent, ik heb vorig jaar denk ik bij jullie winnen met een R gewonnen, €1.250.
0: Oh my.
4: Met die bons heb ik een lounge set gekocht op bol.com. Helaas was die niet zo wauw, de beschrijving klopte helemaal niet, dus ik heb bol.com dan verwittigd dat we die niet wouden houden. Ze vonden het te veel werk, te duur om die terug te laten sturen, dus ik...
0: Oh. Ik heb haar uitleg uitgezet. Ik wil het nu wel horen.
4: Sorry. Hey Vincent, ik
0: even terugspoelen.
4: Niet, dus ik heb bol.com dan verwittigd dat we die niet wouden houden. Ja. Ze vonden het te veel werk, te duur om die terug te laten sturen. Dus ik kreeg het bericht dat ik de lounge mocht houden en ik het bedrag terugkreeg. Uiteindelijk heb ik dan de lounge verkocht via Marketplace. Dus dubbele winst.
0: Ja, allee,
2: oh, wauw.
0: Dat is ongelooflijk. Dat is de grootste prijsbod van winnen met ooit, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Onderstreeks weliswaar. We gaan naar Katrien. Uit Gent. Dag, Katrien.
5: Dag, Vincent.
0: Zoals beloofd, volgt er nu een verhaal waarin je twee keer op rij, twee jaar op rij, niet moet betalen voor iets wat veel geld kost. Vertel.
5: Ja, dat klopt. Ik zat in het bestuur van een hotelgroep in Gent en wij doen elk jaar een jaarlijks etentje voor al de leden. Mm-hmm. En ik denk dat ongeveer 10 jaar geleden is ondertussen, ik weet niet meer zeker, deden we dat in het Kust in Gent en we hebben daar geen factuur van gekregen. Dus dat is toch een etentje van zo'n 50 man ongeveer.
0: Okay.
5: En nadien zijn we daar teruggegaan, wel met de verwachting van nu gaan we twee keer de factuur krijgen. En opnieuw kwam het niet.
0: Oei.
5: Dus we hebben er ook wel nooit achter gevraagd, dat moet ik wel zeggen. We hebben dat geld, want de leden hadden er wel voor betaald, dus we hebben dat geld aan de kant gezet, totdat het verjaard was. En dan hebben we er nog met de groep iets leuks mee gedaan.
0: Ja, en wat is dan verjaren? Hoeveel jaar lang hou je dat bedrag, want het is een significant bedrag natuurlijk, aan de kant?
5: Ik denk dat we 2 jaar hebben bijhouden of zo.
0: Okay.
5: En in ieder geval wel echt...
0: Ben je nadien gestopt met naar daar te gaan, of ga je daar nog altijd elk jaar nu?
5: Nee, na 2 jaar hebben we niet meer gedurfd.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Allee. Goed, we gaan naar de resultaten van het onderzoeksbureau. Tot ziens, Katrien.
5: Dank u wel. Dag.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 38% van de Vlamingen ooit eens niet moest betalen voor een aankoop.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: hartstikke fout. Het is veel meer. 56%, dus meer dan de helft van de Q-luisteraars, moet ooit niet betalen voor een aankoop. Dat is redelijk crazy, maar probeer toch maar achter facturen te vragen als je ze niet krijgt. Een beetje eerlijkheid in het leven, dat brengt je ook heel erg ver. Vraag maar aan de FIFA. Goed, ik kan zo'n dingen pas vanaf morgen zeggen, maar ik ga er gewoon vanuit dat we winnen. Dus dat we ons gelijk nog wel gaan krijgen. Dat is daarom. De laatste nootjes van vandaag, die klinken vandaag zo. De vraag is welk nummer eindigt er zo? Dat moet jij laten weten via de app van Q-Music en dan mag je het zo meteen aankondigen voor de hele wereld, voor heel Vlaanderen. Dus welk nummer eindigt er met een drumstel dat van de trap valt precies? Dat is echt een monsterhit een jaar of 2 geleden. Of 3. Laat maar komen via de app tijdens Desha met Austin bij Vincent Live.

0: Joren Linzen, die is met vakantie. Die zien we en horen we even niet meer terug. Maar dat wil niet zeggen dat er geen radio wordt gemaakt zo meteen aan 7 uur natuurlijk. Integendeel. Emma Salden is hier, dag Emma.
1: Dag, ik wou zeggen dag Joren. Dag Vincent.
0: Wauw. Wauw en ouwe tegelijk.
1: Ja.
0: Jij gaat zo meteen Aftersun presenteren. Kijk je daar uit?
1: Beter allemaal, dan Joren.
0: Oeh.
1: Nee,
0: allemaal nieuwe items, hè. Over de zomer en zo. Het is wel...
1: Superleuk.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja, het is een ontdekkingstocht.
1: Ah, wel. En dat is de bedoeling na 7 uur?
0: Straks tussen 7 en 10 natuurlijk. Aftersun met Emma Salden. Maar nu eerst de laatste notes van vandaag. Die klonken zo. Als een drumstel het van de trap valt, maar Nathalie uit Schoten weet welk drumstel. Dag Nathalie.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Welk nummer heb jij herkend?
2: Flowers van Miley Cyrus.
0: Dat is correct. Je mag het nummer nu aankondigen. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Oké, 3, 2, 1, start.
2: Als je nu onderweg bent, op een terrasje zit of gewoon wat verkoeling zoekt, dit is de perfecte soundtrack voor de hittegolf. Hier is Flowers van Miley Cyrus.
0: Ja, nog 9 seconden.
2: Oei. Dat was het.

0: Cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
1: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
2: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: 7 uur, heel erg goedavond. Het nieuws krijg je van Serafien.
6: Goedenavond. De werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel staat in brand. Er hangt een grote dikke rookpluim die tot ver te zien is. Volgens de brandweer gaat het om een brand in een technische ruimte onder het dak. Ze proberen het vuur daar nu geblust te krijgen. Het is voorlopig niet duidelijk of er slachtoffers gevallen zijn. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
7: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte en het ging nooit lang naar beneden. En het is altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, ik ben content.
6: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. En Elise Mertens speelt in haar eerste kwartfinale op Wimbledon opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Mertens is 27ste. Noskova schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Mertens klopte eerder de Tsjechische Marie Boskova ook in 2 sets. Vanavond en vannacht koelt het traag af, minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer.
5: Op dit moment gaat het nog traag richting Gent op de E40. Daar is een ongeval gebeurd. 50 minuten rekenen tussen Nevelen en Sint-Denijs-Westrum. En ook nog 12 minuten erbij tussen Afliggem en Aalst. Dan richting Antwerpen op de E19. Een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Zijn om de Brusselsring om de Buitenring een kwartier rekenen tussen Grimbergen en Jetten. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
8: Aftersun, Emma Salden.
5: Ah, jij gaat een prachtige zomeravond tegemoet met uiteraard de allerbeste muziek van onder andere Somber. Dit is Homewrecker.

0: Topic en A7S met Breaking Me.
1: Maximum.
0: Een heel erg goede avond, 7:10. En het is echt een top keuze van jou om jouw maandagavond samen met Q door te brengen. Ik ga even kijken in de Q-app wie er allemaal bij is. Onder andere Jolien uit Tongeren, die laat van zichzelf horen. Je bent heel welkom, dat weet je. Er is ook nog Caroline uit Lokeren en die zegt de eerste dag van de vakantie is heel goed begonnen. En we gaan die nu ook goed afsluiten met een barbecue en met Q erbij. Als jij ook aan het luisteren bent, dan moet je zeker nog even blijven hangen, want zometeen wil ik graag weten wat jij morgen gaat doen, hoe jouw dinsdag eruit ziet.
1: Q Music.
0: Eerst nog deze wondermooie stem, de winnaar van The Voice van Vlaanderen dit jaar en volledig terecht. Bas Serra met All Because of You bij Q.

0: Sabrina Carpenter met Espresso. Die was er dit weekend trouwens ook bij, op de trouw van Taylor Swift. Goed, we gaan nu even vooruitkijken. Met een hele simpele vraag. Hoe ziet jouw dinsdag 7 juli eruit? Ik wou juni zeggen. Amai, de tijd gaat zo rap voorbij. Het is al 7 juli. Hoe ziet jouw dinsdag 7 juli eruit? Wat staat er bij jou in je agenda? Dat mag je nu even laten weten via een spraakberichtje in de Q-app. Het is belangrijk dat je dat niet gewoon tipt, maar dat je het inspreekt via een spraakberichtje. Dus laat maar komen en dan weet ik hoe jouw zomer klinkt.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
6: 500?
5: Schat, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
5: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: homo koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.

0: elektrische piano, maar ook iconische gitaar van The Fray en How to Save a Life by Q. Bij mij staat er morgen één belangrijk ding in de agenda dat ik zeker niet mag vergeten en dat is uitslapen na de match van de Rode Duivels.
1: Morgen klinkt zo.
0: Maar hoe ziet jouw dinsdag 7 juli eruit? Dat mag je nu even laten weten via een spraakberichtje in de Q-app. Zo is er onder andere Sarah uit Berlaren. Die gaat heel veel geld uitgeven morgen.
2: Hé, hey Emma, vandaag was...
0: Nee, dat is Sanne. Sarah uit Berlaren.
3: Gaan shoppen.
0: Sanne uit Essen, die heeft haar plannen ook doorgestuurd.
2: Hé, hey Emma, vandaag was het gewoon werkendag. Maar morgen ga ik eerst in het Weinigem Shopping Center samen met onze Sim de Expo Marie der Muis opdoen. Wij mogen daarbij zijn, dat is keileuk. Maar daarna komt het leukste gedeelte van de dag. Daar rijden wij namelijk naar Oostende voor het Q-Beak Shows. En nog specifieker voor jou natuurlijk. Tot morgen.
0: Ah, tot morgen. Als ik nog niet gesmolten ben, want het is hier heel warm, dan ga ik jou met open armen en een hele grote glimlach ontvangen. Tamara uit Gent, goedenavond.
4: Hey Emma.
0: Zeg, jij bent morgen nog bezig voor school. Vertel eens, wat moet er nog gebeuren?
4: Ja, ik ben leerkracht en ik moet mijn klas nog verder opruimen. Dus spelletjes, allemaal uit de kasten halen, kasten uitkuisen, tafels weg.
0: Ja, de job van een leerkracht, dat stopt nooit, hè. Ik zie dat ook bij mijn mama, die is ook leerkracht. Dat is hard werken, hè.
4: Nee. Het cliché is 2 maanden vakantie, maar 2 maanden is het toch niet. Maar het mag niet.
0: En hoe lang ga je daar nog mee bezig zijn met al dat opgeruimen?
4: Omdat het zo warm weer wordt, ga ik het proberen morgen af te werken.
0: Ah, dat snap ik voorzichtig.
4: En dan
0: met dat warm weer.
4: Van het weer. Ja, want het is een beetje een sauna op school.
0: Veel water drinken, dat is belangrijk.
4: Zeker.
0: Oké, voilà. En wanneer begint de vakantie dan echt voor jou, Tamara?
4: Ja, vanaf woensdag ga ik het rustig aan doen. En een beetje genieten van de zon.
0: Heerlijk.
4: Hier en daar. Ja.
0: Voilà, en als je kan, hier in Oostende aan het Q Beach House schijnt de zon altijd een tikkeltje harder. Dus kom eens af, hè. Je bent kei welkom.
4: Ja, ga ik zeker doen.
0: Tamara, veel succes nog daar.
4: Ja, dankjewel. Music.
0: Deze kerel die stond afgelopen weekend nog op de mainstage van Rock Werchter. Een bom van een stem, die heeft iedereen voor omver geblazen daar. Teddy Swims is dit samen met David Guetta en Tones & I. Dit is Gone, Gone, Gone bij Q. We're

0: vanavond in de show over jouw plannen van morgen, over de plannen van jouw dinsdag, 7 juli 2026. En Wendy uit Sint-Niklaas die stuurt nog dat hij morgen haar huwelijksverjaardag viert. Dikke proficiat, nu al. Goed, zometeen dan hoor je jouw nummer 1 in de Q-top 40, die komt eraan. En het is ook jouw moment. Jij mag zometeen alle frustraties van de dag en alle frustraties van de zomer er even uitlaten hier op Q. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1 minuut over 7:30 en op 1 plek gaat het nog traag. Dat is richting Gent op de E40. Daar moet je 1/2 uur bij rekenen tussen Nevelen en Sint-Denijs-Westrum. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, heel toevallig, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. After Sun, Emma Salden.

0: de goede stem van Shawn Mendes. Dat doet altijd heel veel deugd op een zomeravond. Mercy by Q. Een goede avond aan Merel uit Drongen. Onder andere die laat weten dat hij nog op dit moment naar Q aan het luisteren is. Dat is perfect. Want ja, dag 1 van de zomervakantie zit er bijna op. Het was echt lekker zonnig vandaag. Het was zo niet te warm, maar ook niet te koud. Er komt vanavond nog een prachtige zonsondergang aan. Daar mag je zeker van zijn. Misschien heb jij een lekkere barbecue op de planning staan vanavond. Ga je nog een plonsje doen, een beetje verfrissing. Gewoon lekker zorgeloos zijn. Dat is de zomer. Maar, er zijn uiteraard ook nadelen aan de zomer.
1: Zomerbiecht.
0: En daarom kan jij elke avond hier in de show opbiechten wat jij echt super, maar echt super hard haat en heel vervelend vindt aan de zomer. Vorige week bijvoorbeeld in de show bij QDJ Joren was er luisteraar Maarten uit Kruisen en die ging voor het volgende.
2: Oh, wat ik echt verschrikkelijk vind aan de zomer is de hooikoort. Het niezen, de huid, het slakt helemaal een bek van toon.
0: Ja, daar heb ik ook heel veel last van, dus ik snap het volledig. Er was ook nog Annelies uit Nieuwekerken die met serieuze frustratie zat.
3: Het in bochten wringen tussen kinderopvang, grootouders en kampjes tijdens die 2 maanden.
0: voorlopig nog niet herkenbaar, maar misschien tegen het einde van de zomer wel, want dan word ik voor de allereerste keer mama. Maar goed, nu is het aan jou. Laat je eens goed gaan. Wat vind jij echt super vervelend, super stom aan de zomer? Stuur het door via de Q-app.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, 2.

0: Adele met Rolling in the Deep. Zometeen nieuwe muziek bij Q.
1: Zomerbiecht.
0: Maar eerst is het aan jou. De zomer, dat is uiteraard een prachtige, zorgeloze periode. Maar wat haat jij aan de zomer? Dit is jouw moment elke avond hier in Aftersun om zo even alle frustraties over de zomer te laten. Dus je mag je eens goed laten gaan. Zo is er Ilana uit Zoersel, die zegt ik haat het echt dat mijn broers en zussen thuis zijn van school. Er is ook nog Shawnee uit Vilvoorde. Die haat de zon, want ze zit met een zonneallergie. Dat is heel vervelend. Tine uit Bruchem, die haat de muggen en lastige insecten die steken of bijten. Kan je ook echt dagenlang van wakker liggen. En er is ook nog Veronique uit Moorsleden. Hallo, Veronique.
2: Ja, Emma.
0: Veronique, wat is jouw zomerfrustratie?
2: Ja, dat mijn man elke avond zo zacht dat het weer te warm is voor te slapen. Okay. En dan ging ik met een donsdeken op mij slapen.
0: Dus je man vindt het vervelend dat jij met een donsdeken slaapt in deze hitte? Kort samengevat.
2: Ja, omdat hij het te warm heeft.
0: Ah ja, maar je kan dan toch gewoon dat donsdeken enkel op jezelf leggen? Of niet?
2: Ja, ja. Hij moet er maar bovenop leggen. Nee, ik ben wel vorige week in het logeerbed gaan slapen. Dat was gedaan.
0: Oei, het is zelfs zo erg. Ik snap het wel. Een donsdeken, dat is heel heilig. Dus hoe lossen jullie het dan op? Jij vertrekt gewoon.
2: Ah ja, ik had in het logeerbed slapen een week of een paar dagen. Okay. En wat ik haat aan hem, is dat hij in de auto altijd in de airco opzet. Dat kan ik het niet tegen.
0: Nee, daar kan je ziek van worden, hè.
2: Ik kan er echt niet tegen. Een paar dagen later ben ik ziek.
0: Ja, het was de bedoeling om frustraties te uiten over de zomer en niet per se over elkaar. Maar goed, hoe lang zijn jullie al getrouwd?
2: Vrijdag 16 jaar.
0: Ah, wow. Amai. Oké, misschien krijg je wel een donsdeken cadeau. Van je man. Goed, Veronique, maar ik onthoud vooral het geheim voor een goed huwelijk is af en toe eens ruzie maken in de slaapkamer, toch?
2: Het is dat, hè. En dan laten we het nou weer goed maken.
0: Voilà. Het wordt heel warm de komende dagen, dus laat het daar liefdevol verlopen, hè.
2: Ja, dat zeker doen, Emma.
0: Dat is goed, Veronique. Salut en groetjes aan je man, hè.
2: Salut.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Zomerse muziek, dat is wel heerlijk aan deze periode. Jugal met Jamaican bij Q.

0: Een heel erg goede avond aan onder andere Jens uit Veurne, die zegt in de Q-web dat hij ook nog naar Aftersun luistert. Hij zegt, ik zit in de tuin, lekker niks te doen met de radio erbij. Het is best wel een spannende week, hoor.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Zijn ze er klaar voor? En halen ze hun diploma?
0: Want eind deze zomer krijgen dus Q-DJ Vincent Vieres en ik een eerste kindje. Het wordt een dochter. En daarom is het de bedoeling dat wij deze week ons mama en papa diploma behalen. Elke dag krijgen wij een opdracht van een bekende Vlaming. En daarnet bij Vincent Live was er niemand minder dan acteur Sie den Donker te gast. Dat was de allereerste bekende Vlaming die ons uitdaagde. En hij had de volgende opdracht in petto.
2: En ik ben 100 kinderen gaan spokkelen op het strand.
3: 100?
2: Ja, okay, 100. Ja. En die hebben allemaal een rode t-shirt aan. Maar één van die kinderen heeft een blouse aan van de Rode Duivels.
3: Ja, ik zie het hier. Ja, en ook het, rood. Ja.
2: Het is aan jullie. Dat is jullie kind. Hè?
3: De
2: kind.
3: Zo gezegd dan? Ja. Okay.
2: Dat wordt ooit de Rode Duivel, dat weet je. En jullie, het is aan jullie om zo snel mogelijk dat kind te kunnen vinden.
0: Ja, het thema is dus je kind kwijtspelen in een grote massa. En het is de bedoeling dat je die veilig en wel terugvindt. Dus er stonden hier daarnet aan het Kew Beach House in Oostende 100 kinderen op het strand. Het was puur chaos. En of het gelukt is, dat ontdek jij zo meteen na 8 uur. Nu eerst niet de man van mijn kind, maar wel de man van mijn dromen. Ah, Harry Styles. Nummer 18 ook in de Q Top 40. Dit is American Girls bij de maandagavond van Q.

0: Goedenavond. Het nieuws van 8 uur krijg je van Serafine.
1: Goedenavond. De federale regering moet meer besparen dan gedacht. Tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek collega Hannelore Simons.
2: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
1: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle, dat zegt de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
3: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand en zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel verliezen, dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de 8e finale op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB betwist wel zijn speelgerechtigheid. Daardoor blijven alle verdere stappen mogelijk. Zo kunnen de Duivels een forfaitoverwinning krijgen als Balogun straks in de Amerikaanse selectie zit en onze bond later toch nog gelijk zou krijgen. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.
0: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
4: Aftersun, Emma Salden.
0: Een dag zonder muziek van Pommelien Thijs. Het zou toch echt schandalig zijn. Dus dit is ze bij Q. Dit

0: nooit andersom.
1: Pommelien Thijs met Atlas.
2: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Halen ze hun diploma?
1: Het is een hele spannende zomer, hoor. In augustus word ik voor de allereerste keer mama. Dus het is de bedoeling dat QDJ Vincent Virus en ik deze week ons mama en papa diploma behalen. En we doen dat aan de hand van verschillende opdrachten. Dus elke dag deze week komen er verschillende bekende Vlamingen langs. En die dagen ons uit. Lukt het en slagen we op het einde van de week, dan krijgen we dus ons mama en papa diploma. En vandaag de eerste uitdaging door niemand minder dan Sieg den Donker. Die heeft natuurlijk twee dochters thuis zitten. En die had een hele moeilijke opdracht, hoor. Er stonden hier op het strand van Oostende aan het Kew Beach House 100 wilde kinderen op het strand. Die hadden allemaal een rode t-shirt aan. En er was één kind met een t-shirt van de Rode Duivels aan. En het was de bedoeling dat Vincent en ik die eruit pikten en dat we die dus zo rap mogelijk vonden. En dat ging als volgt. Vincent die begon echt als kieken zonder kop rond te lopen.
3: Vincent, ja. Nee, niet lopen. We moeten toch even samen afspreken wat we gaan doen.
4: Ja, we gaan in het midden staan.
3: In het midden staan. Oké, okay, we gaan.
4: Hallo
3: iedereen.
1: Ja, dus ik wou eerder een tactiek afspreken en Vincent die begon eraan zonder plan. Maar uiteindelijk hebben we er zo ongeveer 3 minuten over gedaan en hebben we het schattig jongetje toch gevonden.
3: Oké, okay, jij daar, ik
4: ja.
3: Hier.
4: Hallo.
3: Hallo iedereen.
4: Hallo.
3: Hallo. Ja, Vincent, hallo. Gevonden.
4: Ja, ik ben.
5: We hebben hem gevonden.
4: Hallo.
6: Het was eigenlijk gewoon... allemaal door Emma. Vincent heeft bitter weinig gedaan.
4: Dat grote duiveltje.
3: Voilà.
1: Q-music. Ik was zo enthousiast. Het was precies mijn eigen kind dat ik gevonden had. Maar goed, geslaagd voor opdracht 1. Dat betekent morgen een nieuwe opdracht door een bekende Vlaming. En blijkbaar is het iets met buggies en met racen. Heel benieuwd wat dat gaat zijn.

0: die haar strot wagenwijd openzet in de avondshow van Q. En een goeie avond aan onder andere Ilias uit Kaprijken. Die is nog aan het werk en die zegt... Ik kijk wel echt heel hard uit naar het bouwverlof, want dan vertrek ik voor 2 weken met mijn kindjes naar Spanje. Geniet ervan. Waar luister jij naar Q vanavond? Dat mag je ook nog altijd even delen via een berichtje in de Q-app.
1: Dit is

Lady Gaga. Uit de prachtige film A Star Is Born. Samen met Bradley Cooper. Hè. Nog een prachtige, prachtigere man. Dat is geen woord, hè, prachtigere. Maar goed. Always remember this way back, you. Het is heel goed dat jij erbij bent vanavond. Want nog voor 9 uur kan jij een plekje winnen op de guestlist van het Q Beach House. Eind deze zomer, eind augustus, geven wij een exclusieve drink hier in Oostende. En jij kan erbij zijn. Dat is voor zo meteen. Eerst nog even knallen, dat moet ook gebeuren. De zorgen van de maandag vergeten met de nummer 11 in de Q Top 40. Dit is Milk Inc. met Madison bij Q. Maximum Summer. Q Music.

0: het begin opnieuw bij Q. Een berichtje binnengekomen van Suzy uit Balen. Maar het staat hier niet klaar. Suzy, hallo.
1: Hey Emma. Ik ben de juiste pleegdochter gaan afzetten in de leefgroep waar dat ze verblijft door de week. Dus ik ben nu terug onderweg naar huis. Van Antwerpen naar huis. Dus nog eventjes rijden. Doei.
0: Ah, het is goed. Je mag altijd van jezelf laten horen via een spraakberichtje in de Q-app hier tijdens Aftersun. En als je de Q-app er dan toch bij hebt, dat is heel belangrijk. Want via die weg kan jij zo meteen uitgenodigd worden voor een spetterende drink hier aan het Q-Beach House in Oostende. Het eind van de zomer. Hoe dat kan, dat vertel ik jou zo meteen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 8:58. En op dit moment ziet dat er heel goed uit. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: Vrijdag 28 augustus, dat is nog heel lang, dat is nog ver weg. Het einde van de zomer, maar, het is wel echt heel belangrijk dat je die dag vrij houdt.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Want dan organiseren wij een exclusieve drink hier aan het Q Beach House in Oostende. Het gaat mooi weer zijn, dat kan ik jou nu al garanderen. De zon gaat sowieso schijnen. En jij bent erop uitgenodigd. Maar je kan er enkel bij zijn als je zometeen meespeelt en wint met het spel 10 dingen voor zonsondergang. Het is heel eenvoudig. Je krijgt zometeen van mij één zomerse categorie. En dan begint er een klokje te lopen. Dat klokje duurt 20 seconden. En binnen die 20 seconden moet jij 10 dingen opsommen binnen die categorie. Voilà, zo eenvoudig is het. Dus wil je meespelen en wil je ook heel graag uitgenodigd worden op die exclusieve drink, dan moet je nu de Q-app opengooien en de twee woorden 10 dingen doorsturen via de Q-app. Laat maar komen en wie weet speel jij en win jij zo meteen.

0: op vrijdag 10 juli dan staat ze bij onze noorderburen in de Ahoy in Rotterdam. Sienna Spyro met Material Lover. Zometeen jouw sterkste stijger in de Q-top 40.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Eerst nog even live over naar Janne uit Herk de Stad. Janne, hallo.
2: Hallo.
0: Hey, jij bent kei-enthousiast, dat is goed. vrijdag 28 augustus, dus het einde van de zomer, organiseren wij een exclusieve drink hier aan het Q Beach House. En jij wilt erbij zijn, want dat is sowieso al een bijzondere dag voor jou. Vertel.
2: Ja, inderdaad. Dat is mijn laatste herexamen dat ik die dag heb. Dus dat zou ideaal zijn om de herexamens af te sluiten en even terug voor deze te ontspannen.
0: Je hebt groot gelijk om dat hier te komen vieren samen met ons. Welk examen is het dan?
2: Dan is het nog mondeling van wiskunde.
0: Oh, wacht, dat snap ik niet. Mondeling wiskunde. Dat is,
2: ja.
0: Hoe zit dat dan in elkaar?
2: Ik studeer voor de lerarenopleiding voor het middelbaar. En ik volg de vakken wiskunde en chemie. En voor het vak wiskunde hebben we altijd een schriftelijk en een mondelijk deel.
0: Dan moet je zo van die bewijzen opzeggen en zo, of?
2: Ja.
0: Ah ja. Och, klinkt heel moeilijk. Ik snap daar niks van. Echt, zo die dubbele pijl, dat betekent als en alleen alles, toch?
2: Ja, alles en alles.
0: Ja, ben ik pas vorige week te weten gekomen. Maar goed, hoeveel herexamens heb je in totaal?
2: Twee grote en één kleintje.
0: En als je erdoor bent, dan mogen we uiteraard een frisse cocktail of zo voor jou klaarzetten. Of wat drink jij graag?
2: Ja, inderdaad. Liefst een mocktail, maar komt helemaal goed.
0: Voilà, goed. Hier is het wel helaas zonder herexamens. Het moet er echt vanaf de eerste keer bonk op zijn. Want jij moet 10 juiste antwoorden geven zometeen. Jij krijgt 1 zomerse categorie. En het is de bedoeling dat jij dus binnen 20 seconden 10 juiste dingen kan opsommen binnen die categorie. Als dat lukt, dan word jij uitgenodigd op die exclusieve drink hier aan het Q Beach House. Ben jij er klaar voor, Janne?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed, 3, 2, 1, start! 10 dingen, dieren die in de oceaan of de zee leven.
2: Een zeester, een zeebaartje, een vis, een snoek, een zeeleeuw, een zeehond, een krab, een zalm, een mossel, een zeehond, een foraal, een haai.
0: Ja, goed! Amai, echt, de tijd was bijna op. Je had er nog eentje nodig, maar je hebt dat uitstekend gedaan. Jij bent erbij, Janne.
2: Yes.
0: Je had ook nog een walrus kunnen zeggen. Geen idee of dat opgenoemd is. Een schildpad bijvoorbeeld, een zeepaardje.
2: Oh, ja, een schildpad, leeft
0: ook allemaal in de zee, maar je hebt het uitstekend gedaan. Jij bent uitgenodigd op de exclusieve drink 28 augustus hier aan het Q Beach House, Janne. Tot dan, hè.
2: Dankjewel, bye-bye.
0: En ik duim mee dat dat herexamen goed komt. En dan gaan we samen klinken, goed?
2: Yes, thank you.
0: Als mijn dochter nog niet geboren is. Salut!

de maandagavond afsluiten samen met het gekreun van Olivia Dean en Man I Need bij Q. Na 9 uur, zometeen mag jij je mening geven over The Repeat of Meat. Het is country-achtig, dus als dat echt je ding is, dan moet je zeker blijven luisteren.

0: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
1: Are you ready to be the hero?
0: En Catherine Lange-Aja.
2: Let's go save the world.
0: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
2: The ocean chose me.
0: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
1: I got your back.
0: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
3: Q Music!
0: Maximum.
2: Summer.
4: Q. 9 uur. Goedenavond. Het nieuws krijg je van Serafine.
5: Goedenavond. De federale regering moet meer besparen dan gedacht. Tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek collega Hannelore Simoens.
6: Dat is heel slecht nieuws. Het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat

0: En dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. En dat we dat altijd moeten respecteren. Infantino bevestigt ook dat hij de zaak besproken heeft met Trump. Maar we praten geregeld met elkaar, schrijft hij erbij. Een vrij heldere avond en nacht, minimaal rond de 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.
1: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
2: Aftersun, Emma Salden.
1: Het is een top keuze van jou om de maandagavond samen met Q door te brengen met nu muziek van Jelly Roll. Dit is I'm Good. Q Beach House.

0: en Nico Santos met Buddy in de avondshow van Q. Het is bijna zover, hè. Binnen minder dan 5 uur, dat is eigenlijk echt nog heel lang, dan beginnen de Rode Duivels aan hun match op het WK tegen Amerika, maar echt op een onmenselijk uur. Pas om 2 uur 's nachts beginnen die met spelen, dus ik twijfel heel hard of ik ga kijken. Mijn wekker staat ingesteld, maar het kan heel goed zijn dat ik gewoon lekker doorslaap en dat ik die afdoe. Q Music. Goed, als jij van plan bent om wakker te blijven, dan is er altijd Avicii. Hier bij Q werkt altijd. Eerst nog het nieuwste nummer van Meteor. Dit is Nooduitgang bij Q.
1: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Avicii met Hey Brother. Exact wat jij nodig hebt als jij van plan bent om wakker te blijven. Want om 2 uur dan spelen de Rode Duivels natuurlijk een match op het WK tegen Amerika. En Jelena uit Gerardsbergen, die is van plan om op te staan, hoor.
1: Hey Emma, ik ga deze nacht opstaan om naar onze Rode Duivels te kijken. Dan ga ik uitslapen en bij een meertje voorkomen wat er in de match gebeurd is.
0: Dat gaat zeker nodig zijn. Gaat volgens mij een heel gepietige match worden. Maar we gaan winnen, hè. Daar zijn we zeker van. We maken Amerika gewoon helemaal kapot. Dan is er ook nog Pascal uit Gent. Die is daar ook van overtuigd.
2: We gaan winnen van de avond, van de nacht. We gaan winnen. Dat is zoveel als zeker.
0: Zo meteen, dan staat de repeat of niet nog voor jou klaar. Voorlopig gaat het lekker vlot. Er zijn heel veel fans van het nummer. Dus ik ben heel benieuwd of dat vanavond ook nog zo is. Eerst nog Medusa na Taylor Swift bij Q met Opel Heights.

0: bad memories.
1: Het is helemaal aan jou.
2: Repeat of niet.
1: Jij hebt het lot van Stella Lefty in handen. Misschien zeg je dat nog niks, maar dat is wel een zangeresse die je zeker moet leren kennen. Want volgens mij gaat ze echt nog heel bekend worden. Het is een Amerikaanse zangeresse, dat moet je weten over haar. Ze is piepjong, nog maar 24 jaar. Maar, zoals dat tegenwoordig altijd gaat, is ze dus mega bekend op TikTok. En nu probeert ze de volledige wereld te veroveren. Haar nummer heet Boston en jij bepaalt of het vaker gedraaid moet worden of niet. Het is heel eenvoudig. Als je het zo meteen hoort en jij denkt van ah, dit is wel iets voor mij, ik hoor het graag, dan stuur jij repeat door via de Q-app. En als jij denkt, nee, wat is dit, zet dat af, dat is brol, dan ga jij voor een niet. Dus laat maar komen in de Q-app repeat of niet voor Stella Lefty met Boston.
2: Repeat

lekker gezellig, vind ik. Stella Lefty met Basten. Repeat of niet. En als ik de Q-app mag geloven, ben jij ook echt een hele grote fan. Waanzinnig veel positieve reacties binnengekomen. Even kijken, Lies uit Kruisum die zegt... Repeat, Emma, ik krijg het niet uit mijn hoofd. Elise uit Sennokkerzeel die stuurt ook met de capslok aan. Yes, yes, yes, repeat. Net zoals Davy uit Gent. Die zegt twijfelgeval. Maar alleen als ik dan toch moet kiezen, ga ik voor een repeat. Daria uit Tieltwingen zegt ook nog repeat. Leuke zomervibe. Het heeft een beetje de country vibe. Jan die gaat wel voor een niet. Maar voor de rest zeer, zeer, zeer lovend. Ken uit Antwerpen die zegt het is echt een heel schattig nummer. Dus voor mij ook repeat. Ilse uit Brecht sluit zich daarbij aan. En Stefanie uit Tongeren die zegt ook nog repeat. Dus dat is heel duidelijk. Het nummer gaat door. Het krijgt morgen vroeg opnieuw een kans. Dus morgen vroeg hoor je het opnieuw bij Q-DJ Matthias van den Burger.

Afrojack en Never Forget You bij Q. Zeer goed dat jij op dit moment nog naar Aftersun bij Q luistert. Want zometeen bepaal jij de muziek bij Q. Je moet wel weten, er is één regel. Het moet een zomerse banger zijn. Zo een nummer dat je echt keiluid opzet in de zomer. Dus denk daar gerust nu al even over na wat het mag zijn voor jou. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Op dit moment is het 9:30 en het gaat uitstekend. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: korte denkoefening samen. Het is een prachtige zomeravond. Dat is ook effectief nu op dit moment. Misschien heb jij net een barbecue achter de rug. Heb jij een lekker glaasje rosé gedronken. En er waait zo een zomerbriesje door je haren. Ah, heerlijk gevoel toch? Je zit ook op dit moment in de auto met de ramen wagenwijd open. Je gloeit nog wat van de zon doorheen de dag. En dan, je bent helemaal alleen. En dan mega luid door je boksen jouw favoriete zomerse track.
1: De Late Night Track.
0: Dat is wat er nu gaat gebeuren, want een volledige zomer bepaal jij de muziek bij Q. Er is één belangrijke regel waar je rekening mee moet houden. En dat is, het nummer moet zomers zijn, dat sowieso. En het moet ook een nummer zijn dat je keiluid kan meezingen of dat mega dansbaar is. Dat is belangrijk. Dus als jij nu denkt van, ah, ik ken iets, dan moet je zeker de Q-app opengooien. En dan mag je jouw favoriete late night track doorsturen via de Q-app. Wat heb ik van jou nodig? Titel en artiest, dat stuur jij door. Harry Styles met Golden bijvoorbeeld, mag altijd. En wie weet hoor je jouw favoriete nummer.

0: mainstage van Rob Werchter. Misschien was je daarbij. Blijkbaar was het echt een fantastisch optreden. De enige echte Teddy Swims. Ook jouw nummer 6 in de Q-top 40. Mr. Know-it-all. Zometeen na 10 uur krijg jij de Q-summer mix.
1: De late night track.
0: Maar eerst bepaal jij nog de muziek bij Q. Welk nummer is jouw ultieme zomertrack? Welk nummer zing jij schaamteloos en echt luidkeels mee met de ramen open in de auto? Stefan uit Opwijk onder andere, die doet een zeer goede voorstel.
2: Hey Emma, voor mij graag Carol G. Ik ben op de terugweg van de luchthaven. We zijn net terug van een weekendje in Ibiza. En het mag nog wat zomers zijn op weg naar huis. Dikke merci, doei doei.
0: Ja. Ja, vind ik goed, maar er zijn ook nog heel veel andere nummers binnengekomen hoor. Rosie uit Leuven, die wil graag ABBA horen met Mamma Mia of Dancing Queen. Michiel uit Halen, die gaat voor dit nummer. Voor het nummer Danza Coduro, maar ik heb Patrick uit Locristi aan de lijn. Hallo!
3: Goedenavond Emma, hoe gaat het mee?
0: Goed, goed, goed. Dankjewel dat je het vraagt. Hoe gaat het met jou?
3: Goed, als ik op de radio mag zijn en een plaatje mag aanvragen, kan het niet beter zijn, hè?
0: Oké, je klonk even als een robot, maar ik heb verstaan dat het goed met jou gaat, toch?
3: Ja, zeker en vast.
0: Top. Zeg, ga jij vanavond toevallig naar de match van de Rode Duivels kijken?
3: Ik ga dat deze nacht zeker doen. Mijn wekker is al klaar, 2:10. Dus straks om 10:00 ga ik iets vroeger gaan slapen. Dus om 2:10 ga ik het dan terug opstaan.
0: Dus je gaat toch nog wat slaap proberen pakken ervoor. En wat denk je dat ze gaan doen? Pronostiekje?
3: Nu moeten ze zeker winnen, hè. 2-0.
0: Ja, zeker. Heel de wereld supportert mee, hè, voor ons, naar die onnozele praktijken van de FIFA.
3: Ja.
0: Echt. Word je toch kwaad van, hè? Patrick.
3: Zeker, Sally. Ja, het is onverstaanbaar. Allee, ja. Ik begrijp toch gewoon wat niet.
0: Nee, absoluut niet. Maar het moet ons ook wel motiveren om gewoon die Amerikanen kapot te maken.
3: Voilà, dat is het belangrijkste.
0: Goed, maar Patrick, ik ben blij dat jij nog wakker bent. Want welk nummer mag ik voor jou draaien en waarom?
3: It goes like na na na na. Dus ik kan dat heel goed meezingen in de radio. Allee, op de radio bij Marie van Spreken in de auto. Ja. En ook vooral, ja, het is al 3 jaar oud. Dus het mag regelmatig een keer, vooral in de zomerperiode, een keer op de radio komen. Hè.
0: Ja, inderdaad. Het is van een paar zomers geleden. En ik heb mij laten vertellen dat jij op dezelfde dag als Peggy Goo verjaart.
3: Ja, op 3 juli. Dus
0: 3 juli?
3: Vrijdag is dat geweest. Ja.
0: Amai, zeg, toch nog een dikke proficiat. Late gelukkige verjaardag. Weet je hoe oud Peggy Goo geworden is?
3: 35.
0: Amai, goed Patrick. En hoe oud ben jij geworden?
3: 61.
0: Aha, toch een leeftijdsverschilletje. Ja. Goed Patrick.
3: Ja, inderdaad.
0: Voilà, merci om deze aan te vragen. Pas perfect bij deze zalige, prachtige maandagavond. En dat de duivels mogen winnen, hè.

0: Shawn Mendes. En Anne-Marie met Crybaby. Bijna 10 uur. Sandorine uit Ole die zegt nog dat ze echt heel hard genoten heeft. So you can keep on crying, baby. Van haar eerste dag zomervakantie volgende week. Dan vertrekt ze naar Frankrijk, maar ze zegt Q gaat mee.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Somber, die heeft een nieuw nummer uitgebracht. Het is een goeieke. My body isn't ready. Q.

Evelien uit West-Meerbeek die moet nog een hele nacht doorwerken, maar het heeft zijn voordelen, zegt ze. Don't hang your head down, head down. Zo kan ze naar de match van de Rode Duivels kijken. Voilà, zij positief in het leven staan, dat heb ik graag. Zometeen na 10 uur krijg jij de Q Summer Mix. Eerst nog Maasmix. Q.

0: In de VS leeft die discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral wel blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA wel schadelijk voor de sport. En het gaat ook verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keizer.
1: Je kan je verder vragen stellen, en dat lees ik hier in de pers onder president Trump. Worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd? Zal de presidentie daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
0: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er precies fout ging, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Het is vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer, tot 33 graden vanaf donderdag.
2: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan straks naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en Haarlem.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%, 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Philip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Balogun gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. Aftrap straks om 2 uur.

0: Vannacht minima rond 18 graden, morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo en het wordt ook nog wat warmer.
1: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: van middernacht.
1: Goeienacht. Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belleken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
5: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om te heropbouwen mogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
1: Vrij helder.